0: Het is 6:00, heel goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. Meer dan 40.000 werklozen die geen uitkering meer kregen, zullen die nu toch weer ontvangen. Dat meldt de RVA, dat is de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. De beperking van de werkloosheidsuitkering voor langdurig werklozen is een besparingsmaatregel van de federale regering. De hervorming gebeurde in golven, waarbij telkens tienduizenden mensen hun uitkering kwijtraakten. Maar het Grondwettelijk Hof vernietigde onlangs, na beroepsprocedures van de vakbonden, één regeling in de hervorming, namelijk die van de overgangsperiode. Die moet voor iedereen 12 maanden zijn, terwijl in de eerste 3 golven van de hervorming de uitkering vroeger werd beëindigd. Door de beslissing van het Grondwettelijk Hof krijgt een deel van de werklozen die een uitkering al zijn verloren, nu dus toch nog het volledige bedrag. Na bijna 11 uur debat in het Vlaams parlement gisteravond is de septemberverklaring van de Vlaamse regering en daarmee dus ook het begrotingsakkoord goedgekeurd. Gisteren werd er de hele dag stevig gedebatteerd over de verschillende besparingen. En uiteindelijk stemde de meerderheid voor en de oppositie tegen.
1: 119 leden hebben aan de stemming deelgenomen. 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Niemand onthoudt zich. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
0: De septemberverklaring van minister-president Diependalen moest 2 dagen worden uitgesteld nadat minister Krivits en een kabinetchef van Vooruit tijdens de onderhandelingen onwel waren geworden. In Antwerpen is een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. Ze reed op de fiets toen ze moest uitwijken voor een autodeur die werd opengezwaaid. De vrouw kwam daarbij zwaar ten val. Ze werd met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Het Noord-Koreaanse leger heeft opnieuw een raket afgevuurd, dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het zou gaan om een ballistische raket die in de richting van de Japanse zee vloog. De spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea zijn de afgelopen weken opnieuw hoog opgelopen, na een incident in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen. 3 Zuid-Koreaanse soldaten raakten toen gewond bij de ontploffing van een paar mijnen. Noord-Korea vuurt wel vaker ballistische raketten af richting de Japanse zee. Het regime wil op die manier zijn militaire slagkracht laten zien. En de Rode Duivels hebben hun 3e wedstrijd in de Nations League voetbal gewonnen. Ze versloegen Turkije met 3-0. Kevin De Bruyne maakte de eerste 2 doelpunten, Romelu Lukaku het 3e. De aanvoerder van de Rode Duivels, Yuri Tielemans, was vrij tevreden met het resultaat.
2: Thuis winnen was ons doel vandaag. We hebben onze kansen kunnen afmaken. We hebben er nog meer gecreëerd en hadden moeten... Goals moeten maken. Als wij die laatste pas of trap nog beter uitvoerden, dan was het nog meer. Maar ik denk dat we wel tevreden mogen zijn.
0: Door deze overwinning blijven de Belgen op de 2e plaats staan in hun groep. Ze hebben 1 punt minder dan Frankrijk, dat gisteravond 1-1 gelijk speelde tegen Italië. Na het ochtendgrijs vandaag krijgen we vaak zon met een paar stapelwolken, maximaal rond 20 graden. Morgen en begin volgende week rustig weer, met 's ochtends soms wat mist, maar daarna meestal zonnig en ook rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: continuó.
1: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Meer dan 40.000 werklozen die geen uitkering meer kregen, zullen die nu toch weer ontvangen. Dat meldt de RVA, dat is de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Die beperking van de werkloosheidsuitkeringen voor langdurig werklozen is een besparingsmaatregel van de federale regering. De hervorming gebeurde in golven waarbij telkens tienduizenden mensen hun uitkering kwijtraakten. Maar het Grondwettelijk Hof vernietigde onlangs na beroepsprocedures van de vakbonden één regeling in de hervorming, namelijk die van de overgangsperiode. Die moet voor iedereen 12 maanden zijn, terwijl in de eerste 3 golven van de hervorming die uitkering vroeger werd beëindigd. Door de beslissing van het Grondwettelijk Hof krijgt een deel van de werklozen die al hun uitkering zijn verloren, nu toch nog die volledige uitkering. Na bijna 11 uur debatteren heeft het Vlaams parlement gisteravond de septemberverklaring van de Vlaamse regering en daarmee dus ook het begrotingsakkoord goedgekeurd. Gisteren werd er een hele dag stevig gedebatteerd over de verschillende besparingen. Uiteindelijk stemde de meerderheid voor en de oppositie tegen.
2: 119 leden hebben aan de stemming deelgenomen. 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Niemand onthoudt zich. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
1: De septemberverklaring van minister-president Diependalen moest 2 dagen worden uitgesteld nadat minister Krivits en een kabinetchef van Vooruit tijdens de onderhandelingen onwel waren geworden. De co-piloot die eerder deze week een passagiersvliegtuig van de maatschappij Fly Dubai opzettelijk zou hebben willen laten neerstorten, had in zijn thuisland Oman een vliegverbod gekregen. Dat melden verschillende Amerikaanse media. De piloot werd geschorst vanwege zijn extremistische standpunten. Hij werd niet ontslagen, maar kreeg wel een andere functie. De man zou uiteindelijk dan toch zijn aangeworven bij Fly Dubai. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De co-piloot stak eerder deze week zijn collega-piloot neer tijdens een vlucht tussen Dubai en Israël. Passagiers konden de man overmeesteren en het vliegtuig een noodlanding laten maken in Saoedi-Arabië. De Israëlische overheid blijft systematisch de levering van humanitaire hulp aan de Palestijnen in de Gazastrook belemmeren. Dat zegt de WHO, dat is de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN. Volgens de WHO is de situatie in de Gazastrook nog altijd catastrofaal en zou geen enkel ziekenhuis volledig functioneren. Er is dringend meer humanitaire hulp nodig, maar die zou door de Israëlische overheid regelmatig tegengehouden worden aan de grens. De wachttijden lopen gemiddeld op tot 74 dagen. Het conflict in de Gazastrook heeft intussen al meer dan 74.000 mensen het leven gekost. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels hun 3e wedstrijd gewonnen. Ze versloegen gisteravond Turkije met 3-0. De Bruinen maakten de eerste 2 doelpunten, Lukaku het 3e. De bondscoach Mark van Bommel was uiteindelijk wel tevreden met het resultaat, zegt hij.
3: Het was heel vaak een pingpongwedstrijd. Dus het ging op en neer. We waren daarin niet vast. Waarin we dat normaal gesproken wel zijn. Nou is het wel zo dat ik, volgens mij hebben jullie wel een aardige wedstrijd gezien. Als je een neutrale kijker bent, dan ziet het er wel allemaal goed uit. Alleen, als trainer zijn, dan wil je dat niet graag. Wil je gewoon duidelijk en snel winnen. Maar alles bij elkaar, ben ik uitermate tevreden.
1: Door deze overwinning blijven de Belgen op de 2e plaats in hun groep. Ze hebben 1 punt minder dan Frankrijk, dat gisteravond 1-1 gelijk speelde tegen Italië. Het weer na het ochtendgrijs, vandaag vaak zon met een paar stapelwolken, maximaal rond 20 graden. Morgen en begin volgende week rustig, met 's ochtends soms wat mist, maar daarna meestal zonnig en ook rond 20 graden. Vanaf donderdag gevoelig frisser met kans op regen en dan nog maximaal rond 15 graden in het centrum. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Julie van Bogaert.
5: Goedemorgen. Weet u waar ik nu eens echt zin in heb? In een cortadootje. Zo'n klein koffietje met gestoomde melk. Typisch Spaans. En daar dan muziek bij van de Spaanse Mozart. Van Juan Crisóstomo de Arriaga. Welkom bij Clara.

Zo begint de opera Los Esclavos Felices. Een opera van Juan Crisóstomo de Arriaga. En hoe die verder gaat, ja, dat weten we niet. Enkel de ouverture is bewaard gebleven en een paar losse fragmenten. Het ballet La Jolie Fille de Gand, dat is wel volledig intact. Een ballet van de Fransman Adolphe Adam. En ja, u hoorde het goed, dat speelt zich wel degelijk af in Gent, bij een rijke goudsmid daar. Maar plots zitten we ook in Venetië, in een palazzo met een mooie balzaal. En daar wordt dan gedanst op deze muziek.

Zelfs in Parijs waren ze blijkbaar toch gecharmeerd door de stad Gent. Want de Parijse componist Adolphe Adam die schreef er een ballet over, La Jolie Fille de Gand. Daar zitten zelfs scènes in op een soort van voorloper van de Gentse feesten, lijkt het wel. Een groot feest midden in de stad. En zo leerden ze zelfs ook in Australië Gent kennen. Want het was het Queensland Symphony Orchestra dat we hoorden, onder leiding van Andrew Magrelia, in een deel uit dat ballet van Adolphe Adam, La Jolie Fille de Gand. En nu is het aan een leerling van Bach om ons eens te laten horen wat hij kan, Carl Friedrich Abel.

1 van de symfonieën van Carl Friedrich Abel door de Hanover Band onder leiding van Graham Lee Cox. De vioolsonate van César Franck, daar kun je ook een cellosonate van maken. Dat bewijzen Paul Heyman en Isil Benghi in dat mooie slotdeel Allegretto Poco Mosso.

is half acht. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. De federale regering begint vandaag aan haar begrotingsoefening. Tegen 13 oktober wil premier Bart De Wever de begroting voor volgend jaar rond hebben. Er moet 10 miljard euro gevonden worden en de regeringspartijen zitten niet op dezelfde lijn, dus het beloven moeilijke onderhandelingen te worden. De premier heeft er reeds een voorstellen klaar die 14 miljard euro aan besparingen of nieuwe inkomsten inhouden. De co-piloot die eerder deze week een vliegtuig van Fly Dubai opzettelijk zou hebben willen laten neerstorten, had in zijn thuisland Oman een vliegverbod gekregen. Dat meldden verschillende media uit de VS. De piloot werd geschorst vanwege zijn extremistische standpunten, maar hij zou dan toch nog aangeworven zijn bij Fly Dubai. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De co-piloot stak eerder deze week zijn collega-piloot neer tijdens zijn vlucht tussen Dubai en Israël. Het vliegtuig kon een geslaagde noodlanding maken in Saoedi-Arabië. En de Rode Duivels hebben hun derde wedstrijd in de Nations League voetbal gewonnen. Ze versloegen Turkije met 3-0, doelpunten van De Bruyne en Lukaku. Door deze overwinning blijven de Belgen op de tweede plaats staan in hun groep. Ze hebben 1 punt minder dan Frankrijk, dat gisteravond 1-1 gelijk speelde tegen Italië. Na het ochtendgrijs vandaag, vaak zon met een paar stapelwolken. We halen tot 20 graden. Morgen en begin volgende week rustig weer met 's ochtends soms mist en daarna meestal zonnig en ook rond 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.

daar niet de kaasschaaf en zelfs niet de hakbijl. Nee, ze werkt met de kettingzaag. Haar keuze is veelzeggend, want ze toont hoe zij of haar partij naar cultuur kijkt. Alles wat niet Instagrammable is, is weerloos. Natuurlijk zit er wel een visie achter deze besparingen van de Vlaamse regering, stelt Hans Kotijn in de Standaard. Het ondernemersvertrouwen in de Vlaamse regering is namelijk niet al te zeer geschaad. En aan Oosterweel kan ook rustig verder gebouwd worden. Dat andere contract, dat met de burger, dat staat wel onder spanning. Bij besparingen hoort een vreemde dynamiek. Je hoort enkel de klagers, maar nooit de burgers die via een besparing hun profijt doen, merkt Dimitri Antonissen op in het laatste nieuws. Zoals bijvoorbeeld de 6 miljoen Vlamingen die geen dienstenchecks gebruiken en meebetalen aan het systeem. Het moet een les zijn. Als je als regering zelf al enkel focust op de besparingen, is het niet moeilijk dat het gevoel blijft hangen dat er enkel verliezers zijn. Aandacht voor voormalig vooruitpolitica Ginny Beels in het Belang van Limburg. Adriaan Kartuifels zag dat ze in de publiekstribune van het Vlaams parlement meekeek naar het debat over de begroting. Een en ander heeft natuurlijk ook te maken met de ruzie tussen haar en haar voormalige partij en het spoeddecreet dat Vooruit wil inzetten om van Beels af te geraken in het Antwerpse provinciebestuur. Vanuit democratisch oogpunt wringt dit langs alle kanten. Het ligt opnieuw pijnlijk bloot waar het zwaartepunt van de macht ligt in ons land. Peter de Grote kijkt in de tijd dan weer naar de federale begrotingsonderhandelingen. De federale regering gaat namelijk op zoek naar 10 miljard euro. De opdracht is aartsmoeilijk en ondankbaar. Maar hoe langer de regering wacht om de begroting geloofwaardig op de rails te zetten, hoe groter het risico is dat de financiële markten die keuzes beginnen af te dwingen. In het Nieuwsblad besteedt Pieter Le Saffer aandacht aan de mogelijke herverkaveling van het politieke landschap, want het politieke strijdtoneel verschuift naar de tegenstelling tussen grofweg democratische centrumpartijen en partijen die de democratische instellingen uitdagen. In die context is het positief dat centrumpartijen dat signaal ernstig nemen en dat ze daarbij ook nadenken over nieuwe vormen om kiezers te overtuigen. Alleen blijft het voor die partijen zo moeilijk om, wanneer het concreet wordt, over hun eigen schaduw heen te stappen. En Steven van Kerkhoven houdt in de Gazet van Antwerpen tot slot een pleidooi voor het belang van goede journalistiek. Het is zaterdag 3 oktober en dat waren de krantencommentaren.

Drie scherpe eindnoten in de finale van het pianotrio nummer 44 van Joseph Haydn door het Trundlin-trio. Twee weken geleden hadden we als keuze van Clara de Maria Vespers van Claudio Monteverdi door het ensemble In Alto. Het is eigenlijk avondmuziek, hè, Vespers, maar ik vind ze toch ook mooi passen bij een rustige ochtend in het weekend.

Het ensemble In Alto met Dixit Dominus uit de Maria Vespers van Claudio Monteverdi. Dat was in september nog een keuze van Clara. En ja, ons programma De Keuze van Clara, dat hoort u normaal gezien op zaterdag namiddag, maar vandaag even niet, omdat Steve Reich jarig is. 90 wordt hij, dus daarom doen we deze namiddag van Happy Birthday Steve Reich. Olaf Grondelaars zorgt voor verjaardagstaart, daar reken ik toch op. En geen feest zonder gasten natuurlijk, dat zijn onder meer choreografe Anne-Theresa de Keersmaker en Sander de Keren, zo krijgt u hem vanavond en vandaag toch ook nog eens te horen. En de eregast natuurlijk, dat is Steve Reich zelf. Zijn muziek staat centraal natuurlijk en Olaf kan hem zelfs persoonlijk spreken en feliciteren. Dat wil ik horen deze namiddag op Clara tussen 2 en 6.

Muziek uit Venetië van rond 1600. Een canzon van Giovanni Gabrieli door Jordi Savall en zijn ensemble Hesperion 21. Trots en energiek, zo begint deze sonate van Antonio Soler.

goedgezind aan het weekend te beginnen. Een sonate van Antonio Soler door Stephen Huff. En deze Antonio klinkt al even opgewekt. Antonio Vivaldi in dit concerto voor blokfluit. We gaan ermee naar het nieuws van 8:00.

0: Van Knokke Heist naar Parijs. Beleef Luc Peyre en de bruisende naoorlogse avant-garde in abstractie in overvloed. Een wereld van verticale lijnen, architectuur en internationale ontmoetingen. In Cultuurcentrum Scharpoort en Peyre Museum in Knokke Heist. Nog tot 25 oktober. Alle info via cultuur.knokkeheist.be. Samen met de Standaard, de Soir en Clara.
1: Het is 8 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Ook de federale regering begint straks aan de begrotingsonderhandelingen. Meer dan 40.000 langdurig werklozen die hun uitkering verloren, krijgen die alsnog. En in de Nations League voetbal winnen de Rode Duivels tegen Turkije. Goedemorgen. De federale regering begint vandaag aan haar begrotingsoefening. Tegen 13 oktober wil premier Bart De Wever de begroting voor volgend jaar rond hebben. Maar omdat er veel geld gezocht moet worden, beloven het moeilijke onderhandelingen te worden. Meer uitleg door Michael van Drogenbroek.
2: Om het begrotingstekort te verkleinen en richting de Europese uitgavennorm te krijgen, moet er 10 miljard euro gevonden worden. Zo zijn de federale regeringspartijen overeengekomen. De premier heeft een plan van 14 miljard euro, een soort keuzemenu waaruit die maatregelen dan kunnen gekozen worden. Of waar effectief 14 miljard euro gezocht wordt om ook nieuw beleid mogelijk te maken. In theorie klinkt het allemaal simpel. De praktijk zal iets anders zijn, want we hebben al de voorbije weken en maanden gezien dat die regeringspartners een totaal verschillende visie hebben op de maatregelen die hier op de tafel liggen.
1: Meer dan 40.000 werklozen die geen uitkering meer kregen door de beperking van de werkloosheid in de tijd, krijgen die uitkering nu toch. Dat meldt de RVA, dat is de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Meer uitleg door Gunter Joze.
3: De federale regering besliste vorig jaar dat langdurig werklozen nog maximaal 2 jaar een uitkering konden krijgen. Die hervorming gebeurde in golven waarbij telkens tienduizenden mensen hun uitkering kwijtraakten. Maar het grondwettelijk hof vernietigde onlangs, na beroepsprocedures van de vakbonden, 1 regeling in die hervorming, namelijk die van de overgangsperiode. Die moet volgens het hof voor iedereen 12 maanden zijn, zoals bij de laatste golf. Maar in de eerste 3 golven van de hervorming werd die uitkering sneller beëindigd. Door de beslissing van het grondwettelijk hof krijgt nu een deel van de werklozen die hun uitkering verloren toch een volledige uitkering. Daarnaast zullen ook mensen die ondertussen een ziekteuitkering, pensioen of een leefloon hebben gekregen het verschil met een volledige werkloosheidsuitkering bijgepast krijgen. Om hoeveel geld het in totaal gaat is onduidelijk. De betaling zou ten vroegste in november plaatsvinden.
1: Na bijna 11 uur debat heeft het Vlaams parlement gisteravond de septemberverklaring van de Vlaamse regering goedgekeurd en daarmee dus ook het begrotingsakkoord. Gisteren werd er de hele dag stevig gedebatteerd over de verschillende besparingen. Uiteindelijk stemde de meerderheid voor, de oppositie tegen. De septemberverklaring van minister-president Diependalen moest 2 dagen worden uitgesteld nadat minister Krivits en een kabinetje van vooruit tijdens de onderhandelingen onwel waren geworden. In Antwerpen is een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. Ze reed op de fiets toen ze moest uitwijken voor een autodeur die werd opengezwaaid. De vrouw kwam daarbij ten val en ze werd met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De piloot die woensdag probeerde om een vliegtuig dat richting Israël vloog te kapen, was eerder bij een andere luchtvaartmaatschappij geschorst na bezorgdheden over extremisme. Dat schrijven Amerikaanse media, maar toch kon hij later dus nog opnieuw aan de slag als piloot. Lucas Lecluze, hoe is dat kunnen gebeuren?
4: Ja, dat is natuurlijk de vraag, hè. Of Fly Dubai, de maatschappij waarvoor hij vloog, op de hoogte was van zijn radicale ideeën. Tijdens zijn opleiding tot piloot zou bij de man radicale content gevonden zijn op zijn telefoon. En er is ook bewijs dat hij extremistische websites bezocht. Dat was voor Oman Air, zijn vorige werkgever, een belangrijke reden om hem een andere functie te geven. Maar hij kreeg dus later opnieuw een job als piloot. Nochtans worden piloten altijd grondig gescreend, vertelt expert luchtvaartveiligheid Rudy Pont.
5: In principe is het zo dat piloten bij selectie zeer grondig gecontroleerd worden. Dat zowel op psychologisch vlak als via een background check. Blijkbaar is dat hier niet gebeurd. Het is natuurlijk altijd mogelijk dat als het op een moment gebeurd is dat er heel veel piloten nodig waren, de selectieprocedure misschien minder rigoureus is gebeurd.
4: Ja, volgens Israëlisch premier Benjamin Netanyahu is de piloot een radicale islamist, maar alleen het lopend onderzoek kan duidelijkheid brengen over het motief van de dader.
1: Lucas, dankjewel. De Israëlische overheid blijft systematisch de levering van humanitaire hulp aan de Palestijnen in de Gazastrook belemmeren. Dat zegt de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN. Volgens de WHO is de situatie in de Gazastrook nog altijd catastrofaal en zou geen enkel ziekenhuis daar volledig kunnen functioneren. Er is dringend meer humanitaire hulp nodig, maar die zou door de Israëlische overheid regelmatig tegengehouden worden aan de grens. De wachttijden lopen gemiddeld op tot 74 dagen. Het conflict in de Gazastrook heeft intussen al aan meer dan 74.000 mensen het leven gekost. Het Russische leger heeft afgelopen nacht opnieuw een belangrijke brug in het noorden van de Oekraïnse hoofdstad Kiev gebombardeerd. Eerder deze week werd ook al een andere brug in het zuiden van de stad geraakt. De bruggen lopen over de rivier Dnieper en die verbindt de twee delen van de stad. Bij de aanvallen vielen geen gewonden, maar ze veroorzaken wel grote verkeerschaos en files. Het gaat om de eerste grote aanvallen op belangrijke bruggen in Kiev sinds het begin van de oorlog. Oekraïne vreesde al geruime tijd voor dat soort aanvallen. De Rode Duivels hebben gisteravond hun derde Nations League-duel gewonnen. In Luik versloegen de Belgen Turkije met 3-0. Het verslag is van Peter van de Ment.
6: De Rode Duivels pakten de broodnodige 3 punten, maar het ging een pak moeilijker dan de score laat vermoeden. Turkije speelde met lef en zette de Belgen vaak onder druk. Maar België kon wel rekenen op de grote klasse van Kevin De Bruyne voor de 1-0 na 9 minuten en de geweldige 2-0 op het uur. Maar Turkije, in de regie van de ijzersterke Güler, bracht de Rode Duivels vaak in de problemen. Maar onder andere Bardakci en Demiral lieten grote kansen liggen. En doelman Lammers stond alweer goed te keepen, ook op een vrije trap van Güler. Een kwartier voor tijd benutte de ingevallen Lukaku zijn eerste kans voor 3-0. Een tweede bal ging nadien nog rakelings naast. De Turken bleven wel aandringen, maar de belangrijke winst was dus wel voor de Belgen die op koers blijven voor de top 2. Maar de wedstrijd en de prestatie, die moeten tegelijkertijd wel goed bestudeerd worden met het oog op het vervolg.
1: Door deze overwinning blijven de Belgen dus op de tweede plaats in hun groep. Ze hebben 1 punt minder dan Frankrijk, dat gisteravond 1-1 gelijk speelde tegen Italië. Het weer. Na het ochtendgrijs vandaag vaak zon met een paar stapelwolken, maximaal rond 20 graden. Morgen en begin volgende week rustig weer, met 's ochtends soms wat mist, daarna meestal zonnig en ook telkens rond 20 graden. Vanaf donderdag gevoelig frisser met kans op regen en dan halen we nog maximaal rond 15 graden in het centrum. De federale regering begint vandaag aan haar begrotingsoverleg. Dat zat vooraan in het nieuws. Tegen 13 oktober wil premier De Wever de begroting voor volgend jaar rond hebben. Er moet 10 miljard gevonden worden en de regeringspartijen zitten niet op dezelfde lijn. Dus het beloven moeilijke gesprekken te worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Julie van Bogaert.
7: Goedemorgen. Ik hoop dat u er een beetje zin in hebt in het weekend. Wat uw tempo ook mag zijn vandaag. Een beetje rustig aan op het gemak. Of misschien wordt het toch een dagje van hier naar daar crossen om een hele to-do-lijst af te werken. Dan is presto vivace eerder uw tempo, zoals bij Frans Schubert.

Het slotdeel van de derde symfonie van Franz Schubert, Presto Vivace, door Yves Jamminghi onder leiding van Rudolf Werten. Als u vandaag in Gent bent, hou uw ogen dan maar goed open, want misschien loopt u Beatrice Rana wel tegen het lijf. De Italiaanse pianiste. Vanavond treedt ze op in de Bijloken. Maar wat ze daarvoor nog allemaal doet, ja, dat weten we niet. Misschien wil ze wel eens naar het Lam Gods gaan kijken, of met een bootje gaan varen, of gaan shoppen, want het is weekend van de klant. Vanavond zal ze onder meer Bach spelen, Beatrice Rana. En dat verwondert mij niet. Daar is ze ongelooflijk goed in. Dat konden we onlangs nog horen op haar album met concerto's van Bach. Daar heb ik nog eens iets uitgepikt. Een fris allegro.

Een van de klavierconcerto's van Johann Sebastian Bach met Beatrice Rana aan de piano. Vanavond speelt ze in de Bijloken in Gent en druk weekend voor haar, want morgen treedt ze ook op in Beaux-Arts in Brussel.

Mooi zeg. Mooi hoe ze eerst heel breekbaar klinkt, maar dan plots ook heel vol. Agathe Perrat, van folkzangeres naar klassieke sopraan in één nummer, in Danny Boy, van op haar nieuwe album Je chante la nuit, met accordeonist Pierre Cussac. En ik zag op Instagram dat Agathe Perrat daarop zelf ook ukulele speelt. Nog een reden om haar te volgen. Een bos bloemen op tafel, thuis bij de Schumanns. Daar heeft Robert Schumann voor gezorgd met zijn bloemenstuk.

is 8:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. De federale regering begint vandaag aan haar begrotingsoefening. Tegen 13 oktober wil premier Bart De Wever de begroting voor volgend jaar rond hebben. Er moet 10 miljard euro gevonden worden en de regeringspartijen zitten niet op dezelfde lijn, dus het beloven moeilijke onderhandelingen te worden. De premier heeft een race voorstellen klaar die 14 miljard euro aan besparingen of nieuwe inkomsten inhouden. De co-piloot die eerder deze week een toestel van Fly Dubai zou hebben willen laten crashen, had in Oman al een vliegverbod gekregen wegens extremistische standpunten. Toch werd hij aangeworven door Fly Dubai. Hoe dat kon gebeuren, dat wordt nog onderzocht. De man stak tijdens zijn vlucht van Dubai naar Israël zijn collega-piloot neer. Het vliegtuig kon uiteindelijk een noodlanding maken in Saoedi-Arabië. De Rode Duivels hebben hun derde wedstrijd in de Nations League voetbal gewonnen. Ze versloegen Turkije met 3-0, doelpunten van De Bruyne en Lukaku. Door die overwinning blijven de Belgen op de tweede plaats in hun groep. Ze hebben 1 punt minder dan Frankrijk, dat gisteravond 1-1 gelijk speelde tegen Italië. Na het ochtendgrijs vandaag vaak zonnig met enkele stapelwolken, maximaal rond 20 graden. Morgen en begin volgende week rustig weer met 's ochtends soms mist en daarna meestal zonnig en ook rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Thank you.

Een minder bekende kant van Jacques Offenbach toch wel, de man van de operettes. Hij was ook een cello-virtuoos en dat was eraan te merken in deze bolero. Het was Sol Gabetta die we hoorden op cello. En hoorde ik haar nu ook fluiten heel even of heb ik me dat voorgesteld?

duo voor fluit en altviool van Malcolm Arnold. Hij was vooral filmcomponist eigenlijk, bekend van de klassieker The Bridge Over the River Kwai. Daar krijgt u misschien wel iets uit te horen in The Original Soundtrack, ons jaarlijkse feest van de filmmuziek. Maak maar een lijstje met al uw favorieten en een paar weetjes instuderen kan ook geen kwaad, want er zal ook gequist worden. Volgende week zaterdag al The Original Soundtrack, een hele dag filmmuziek met Clara de Dekker en Robin Broos.

Je veux vivre, sopraan Nathalie Dessay als Juliette, die volop van haar jeugd wil genieten in Romeo et Juliette van Charles Gounod. Die opera is begin deze week in première gegaan in De Munt. Binnenkort gaan we die ook live uitzenden. En daar nemen we vanavond al een aanloopje naar in Clara Live met een andere opera van Gounod, zijn Faust. Vanavond om 20:00 met Sylvia Broekaert.

Ja, ik ga er weer de rest van de dag mee in mijn hoofd zitten. Ik heb dat altijd met dit scherzo van Gabriel Fauré. Vooral dan met dat riedeltje op de piano. Het was Michel D'Alberto die dat mocht spelen. En de broers Capuçon, Renaud en Gauthier, die speelden viool en cello. En Gérard Cossé, altviool. Als u wil, kan u morgen gaan brunchen in Leuven. En ervoor of erna naar een concert met klarinetist Roland Hendricks gaan luisteren. Hij zet dan muziek uit Oost-Europa op het menu om 11 uur bij 30cc in Leuven. En ik kan u Roland Hendricks ook nu al even laten horen in het klarinetquintet van Mozart.

0: Het is 9 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Ook de federale regering begint straks aan de begrotingsonderhandelingen. De piloot die geprobeerd heeft om een vliegtuig van Fly Dubai te laten crashen, was eerder geschorst bij een andere maatschappij. En in de Nations League voetbal kloppen de Rode Duivels Turkije. Goedemorgen. De federale regering begint vandaag aan haar begrotingsoverleg. Tegen 13 oktober wil premier Bart De Wever de begroting voor volgend jaar rond hebben. Maar er moet veel geld gezocht worden en dus beloven het moeilijke gesprekken te worden. Meer uitleg door collega Michael van Drogenbroek.
1: Om het begrotingstekort te verkleinen en richting de Europese uitgavennorm te krijgen, moet er 10 miljard euro gevonden worden. Zo zijn de federale regeringspartijen overeengekomen. De premier heeft een plan van 14 miljard euro, een soort keuzemenu waaruit die maatregelen dan kunnen gekozen worden. Of waar effectief 14 miljard euro gezocht wordt om ook nieuw beleid mogelijk te maken. In theorie klinkt het allemaal simpel. De praktijk zal iets anders zijn, want we hebben al de voorbije weken en maanden gezien dat die regeringspartners een totaal verschillende visie hebben op de maatregelen die hier op de tafel liggen.
0: Het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering is gisteravond na bijna 11 uur debat goedgekeurd in het Vlaams parlement. Gisteren werd er nog de hele dag stevig gedebatteerd over de verschillende besparingen en uiteindelijk stemde de meerderheid dan voor, de oppositie tegen. De septemberverklaring van Vlaams minister-president Diependalen moest 2 dagen worden uitgesteld nadat minister Krivits en een kabinetchef van Vooruit tijdens de onderhandelingen onwel waren geworden. Meer dan 40.000 werklozen die geen uitkering meer kregen door een beperking van de werkloosheid in de tijd, krijgen die uitkering nu toch. Dat meldt de RVA, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Meer uitleg door Gunter Joosen.
2: De federale regering besliste vorig jaar dat langdurig werklozen nog maximaal 2 jaar een uitkering konden krijgen. Die hervorming gebeurde in golven waarbij telkens tienduizenden mensen hun uitkering kwijtraakten. Maar het grondwettelijk hof vernietigde onlangs, na beroepsprocedures van de vakbonden, 1 regeling in die hervorming, namelijk die van de overgangsperiode. Die moet volgens het hof voor iedereen 12 maanden zijn, zoals bij de laatste golf. Maar in de eerste 3 golven van de hervorming werd die uitkering sneller beëindigd. Door de beslissing van het grondwettelijk hof krijgt nu een deel van de werklozen die hun uitkering verloren toch een volledige uitkering. Daarnaast zullen ook mensen die ondertussen een ziekteuitkering, pensioen of een leefloon hebben gekregen, het verschil met een volledige werkloosheidsuitkering bijgepast krijgen. Om hoeveel geld het in totaal gaat is onduidelijk. De betaling zou ten vroegste in november plaatsvinden.
0: In Antwerpen zijn 3 mannen aangehouden in een onderzoek naar het verkrachten en drogeren van zeker 3 vrouwen. Het onderzoek is in mei gestart toen een 50-jarige vrouw een klacht indiende tegen haar ex van 41. Op zijn computer werden 1000 beelden aangetroffen van vrouwen die misbruikt werden. In dat onderzoek werden nog 2 slachtoffers geïdentificeerd, zegt Cato Belmans van het parket.
3: Ja, het verder gedreven onderzoek heeft aan het licht gebracht dat er dus nog andere ernstige zedenfeiten zijn, waarbij nog 2 andere slachtoffers ook ex-partners betrokken zijn. En die zouden in het verleden mogelijk ook werden gedrogeerd en misbruikt zijn geweest. Het gaat om ernstige zedenfeiten. Een van de onderzoeksdaden in het onderzoek dat momenteel volop loopt, is inderdaad uitmaken over welke beelden dat het gaat en dit verder onderzoeken.
0: 2 van de 3 verdachten werden al aangehouden. De andere verdachte moet maandag voor de raadkamer komen. De piloot die afgelopen woensdag geprobeerd heeft om een vliegtuig dat richting Israël vloog te kapen, probeerde wel degelijk een terroristische aanslag te plegen. Dat zegt de openbare aanklager van de Verenigde Arabische Emiraten, die het motief van de dader onderzocht. Eerder werd ook al duidelijk dat de man bij een andere luchtvaartmaatschappij geschorst werd na bezorgdheden over extremisme. Ja, Lucas Lecluze, kunnen we nu met zekerheid zeggen dat het echt een terreurdaad is?
4: Nee, nog niet, want het officiële onderzoek dat loopt nog. Maar de openbare aanklager zegt wel dat al het voorlopige bewijs in de richting wijst van een terreurdaad. Zo zou de dader de piloot liever aangevallen hebben met een bijl om, dat zegt de dader trouwens zelf, het vliegtuig over te nemen en te doen crashen.
0: Ja, en was men eerder al op de hoogte over de radicale ideeën van de man?
4: Ja, maar dan bij een andere luchtvaartmaatschappij. Daar werd hij geschorst omdat er extremistische content werd teruggevonden op zijn telefoon. Maar blijkbaar kon hij dus gewoon bij een andere maatschappij aan het werk als piloot. Volgens expert luchtvaartveiligheid Rudy Pont wisselen luchtvaartbedrijven daarover bijna geen info uit.
5: Het is zo dat in principe elke luchtvaartmaatschappij verantwoordelijk is voor zijn eigen recrutering. En ik denk zeker binnen België dat als er twijfels zijn over iemand, dat men makkelijk de telefoon wel zal opnemen en eventueel bellen naar een andere maatschappij. Maar het is natuurlijk altijd mogelijk dat als het op een moment gebeurd is dat er heel veel piloten nodig waren, de selectieprocedure misschien minder rigoureus is gebeurd.
4: Luchtvaartbedrijf Fly Dubai wil voorlopig nog geen commentaar geven.
0: Oké, Lucas, dankjewel. Het Russische leger heeft afgelopen nacht opnieuw een belangrijke brug in het noorden van de Oekraïnse hoofdstad Kiev gebombardeerd. Eerder deze week werd ook al een andere brug in het zuiden van de stad geraakt. De bruggen lopen over de rivier Dnieper en verbinden de twee delen van de stad. Bij de aanvallen vielen geen gewonden, maar ze veroorzaakten wel grote verkeerschaos en files. Het gaat om de eerste grote aanvallen op belangrijke bruggen in Kiev sinds het begin van de oorlog. Oekraïne vreesde al geruime tijd voor dergelijke aanvallen. De Rode Duivels hebben gisteravond hun derde Nations League duel gewonnen. In Luik versloegen de Belgen Turkije met 3-0. Een verslag van Peter van den Bent.
6: De Rode Duivels pakten de broodnodige 3 punten, maar het ging een pak moeilijker dan de score laat vermoeden. Turkije speelde met lef en zette de Belgen vaak onder druk. Maar België kon wel rekenen op de grote klasse van Kevin De Bruyne voor de 1-0 na 9 minuten en de geweldige 2-0 op het uur. Maar Turkije, in de regie van de ijzersterke Güler, bracht de Rode Duivels vaak in de problemen. Maar onder andere Bardakci en Demiral lieten grote kansen liggen. En doelman Lammes stond alweer goed te keepen, ook op een vrije trap van Güler. Een kwartier voor tijd benutte de ingevallen Lukaku zijn eerste kans voor 3-0. Een tweede bal ging nadien nog rakelings naast. De Turken bleven wel aandringen, maar de belangrijke winst was dus wel voor de Belgen die op koers blijven voor de top 2. Maar de wedstrijd en de prestatie, die moeten tegelijkertijd wel goed bestudeerd worden met het oog op het vervolg.
0: Door deze overwinning blijven de Belgen dus op de tweede plaats in hun groep. Ze hebben 1 punt minder dan Frankrijk, dat gisteravond 1-1 gelijk speelde tegen Italië. Het weer na het ochtendgrijs, vandaag vaak zon met een paar stapelwolken, maximaal rond 20 graden. Morgen en begin volgende week rustig weer met in de ochtend soms wat mist, maar daarna meestal zonnig en ook zo rond 20 graden. Vanaf donderdag gevoelig frisser met kans op regen en dan nog maximum 15 graden in het centrum. De federale regering begint vandaag ook aan de onderhandelingen over de begroting. Dat was de opener in het nieuws. Tegen 13 oktober wil premier De Wever de begroting rond hebben. Er moet 10 miljard euro gevonden worden. En de regeringspartijen zitten niet op dezelfde lijn. Dus makkelijk wordt het niet. Meer op vrtnieuws.be.
7: Clara, de krantencommentaren.
8: In de morgen schrijft Bart Eekhout over de nieuwe begroting van de Vlaamse regering en de besparingsronde die daarbij hoort. Er zullen altijd winnaars en verliezers zijn bij zo'n besparingsronde. Maar dat neemt niet weg dat het relevant is om aan het licht te brengen wie bij die verliezers zit en waarom. Neem bijvoorbeeld het Vlaamse erfgoed. Vlaams minister van Cultuur Gené van Vooruit hanteert daar niet de kaasschaaf en zelfs niet de hakbijl. Nee, ze werkt met de kettingzaag. Haar keuze is veelzeggend, want ze toont hoe zij of haar partij naar cultuur kijkt. Alles wat niet Instagrammable is, is weerloos. Natuurlijk zit er wel een visie achter deze besparingen van de Vlaamse regering, stelt Hans Kotijn in de Standaard. Het ondernemersvertrouwen in de Vlaamse regering is namelijk niet al te zeer geschaad. En aan Oosterweel kan ook rustig verder gebouwd worden. Dat andere contract, dat met de burger, dat staat wel onder spanning. Bij besparingen hoort een vreemde dynamiek. Je hoort enkel de klagers, maar nooit de burgers die via een besparing hun profijt doen, merkt Dimitri Antonissen op in het laatste nieuws. Zoals bijvoorbeeld de 6 miljoen Vlamingen die geen dienstenchecks gebruiken en meebetalen aan het systeem. Het moet een les zijn. Als je als regering zelf al enkel focust op de besparingen, is het niet moeilijk dat het gevoel blijft hangen dat er enkel verliezers zijn. Aandacht voor voormalig vooruitpolitica Ginny Beels in het Belang van Limburg. Adriaan Kartuifels zag dat ze in de publiekstribune van het Vlaams parlement meekeek naar het debat over de begroting. Een en ander heeft natuurlijk ook te maken met de ruzie tussen haar en haar voormalige partij en het spoeddecreet dat Vooruit wil inzetten om van Beels af te geraken in het Antwerpse provinciebestuur. Vanuit democratisch oogpunt wringt dit langs alle kanten. Het ligt opnieuw pijnlijk bloot waar het zwaartepunt van de macht ligt in ons land. Peter de Grote kijkt in de tijd dan weer naar de federale begrotingsonderhandelingen. De federale regering gaat namelijk op zoek naar 10 miljard euro. De opdracht is aardsmoeilijk en ondankbaar. Maar hoe langer de regering wacht om de begroting geloofwaardig op de rails te zetten, hoe groter het risico is dat de financiële markten die keuzes beginnen af te dwingen. In het nieuwsblad besteedt Pieter Le Saffer aandacht aan de mogelijke herverkaveling van het politieke landschap. Want het politieke strijdtoneel verschuift naar de tegenstelling tussen grofweg democratische centrumpartijen en partijen die de democratische instellingen uitdagen. In die context is het positief dat centrumpartijen dat signaal ernstig nemen en dat ze daarbij ook nadenken over nieuwe vormen om kiezers te overtuigen. Alleen blijft het voor die partijen zo moeilijk om, wanneer het concreet wordt, over hun eigen schaduw heen te stappen. En Steven van Kerkhoven houdt in de Gazet van Antwerpen tot slot een pleidooi voor het belang van goede journalistiek. Het is zaterdag 3 oktober en dat waren de krantencommentaren.
7: Clara staat op met Julie van Bogaert.
9: Alle weekendkranten uitgespreid op uw ontbijttafel. Handig toch, die krantencommentaren. Aftenposten, die zat er niet tussen. De grootste krant van Noorwegen. Misschien is deze man er op dit moment wel in aan het lezen. Pianist Leif Ove Ansnes.

Zo doen we dat. Aan het weekend beginnen met Beethoven, met het rondo uit zijn eerste pianoconcerto. Het was live Uwe Ansnes aan de piano, samen met het Mahler Chamber Orchestra. We nemen een klein aanloopje nu en dan gaan we walsen.

0: ze hadden veel zwier, maar op het einde waren ze toch volledig uitgeteld. Leonidas Kavakos op viool en Enrico Pace op piano. In een bewerking van de populaire walsen uit Der Rosenkavalier van Richard Strauss. Die opera die wordt morgenavond opgevoerd in Concertgebouw Brugge. Daar zijn nog tickets voor. En als u dan toch op de website van Concertgebouw Brugge bent, dan kan u meteen ook al tickets bestellen voor Iedereen Klassiek. Misschien wel voor de koormuziek van Eric Whittaker in de Sint-Salvatorskathedraal. Moet toch wel indrukwekkend zijn om dat live te horen. En Eric Whittaker zal ook zelf dirigeren. Andere sterren met wie u dan een selfie kan nemen zijn Clara de Dekker en Sander de Keren. Zij nemen op Iedereen Klassiek de 100ste aflevering op van hun podcast Eerste Hulp bij Klassiek. U moet het programma maar eens bekijken op concertgebouw.be. En best niet te lang twijfelen, want sommige concerten zijn nu al uitverkocht.
1: Clara, blijf verwonderd.

8 minuten lang walsen met Mel Bonis en haar suite en forme de valse. Ja, dan wil ik nu toch wel eens wat andere pasjes uitproberen.

eerlijk zeggen dat ik normaal gezien niet echt warm loop voor medleys, voor van die nummers die uit een heleboel andere nummers bestaan. Maar hier was het gewoon zo goed gedaan dat ik het nauwelijks doorhad. Zo natuurlijk ging het ene in het andere over. Where oh when, easy to love and they can't take that away from me. Het soort repertoire waar Dinah Shore helemaal in thuis was in de jaren 40 en 50 vooral. Ik was onlangs nog eens in Brugge en het viel me daar op dat ze daar wel heel trots zijn op Jozef Rieland. Ik ben hem daar toch wel een paar keer tegengekomen. Dit komt uit zijn pianotrio nummer 1.

I Giocatori waren dit. Hun naam klinkt Italiaans, maar het is een Belgisch trio met twee broers, Hendrik en Ludo Ide op viool en op cello en met Hans Riekelink op piano. We hoorden ze in een pianotrio van Jozef Rieland. En ik trek de lijn van de Belgische muziek nog even door met Auguste Boek en dan is het aan de gast van Katelijne Boon om de muziek te kiezen in De Liefhebber. Dat is deze week auteur en socioloog Mieke van Hagendoren. Fijn weekend. Thank you.

0: prachtig. Toch? Eeuwen oud en nog steeds even indrukwekkend. Dat is Brugge. Beleef de mooiste muziek in de mooiste stad. Kom naar Iedereen Klassiek in Brugge. Op zaterdag 31 oktober. Tickets en info bij Clara op VRT Max. Met de muzikale steun van KBC Private Banking.
1: Het is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. In Antwerpen zijn 3 mannen aangehouden in een onderzoek naar het verkrachten en drogeren van zeker 3 vrouwen. Het onderzoek startte in mei toen een 50-jarige vrouw een klacht indiende tegen haar ex. Op zijn computer werden 1000 beelden aangetroffen van vrouwen die misbruikt werden. In het onderzoek werden nog 2 slachtoffers en 2 andere verdachten gearresteerd. De beelden werden verder onderzocht, zegt Cato Belmans van het parket.
2: Het gaat om ernstige zedenfeiten. Een van de onderzoeksdaden in het onderzoek dat momenteel volop loopt is inderdaad uitmaken over welke beelden dat het gaat en dit verder onderzoeken. De 3 verdachten die in het verdere onderzoek aangehouden zijn, die zitten momenteel in de gevangenis. Die zijn aangehouden door de onderzoeksrechter. De raadkamer in Antwerpen heeft al van 2 van de 3 de aanhouding bevestigd en maandag zal de 3e verdachte voor de raadkamer verschijnen.
1: De federale regering begint vandaag aan haar begrotingsgesprekken. Tegen 13 oktober wil premier De Wever de begroting voor volgend jaar rond hebben. Er moet 10 miljard euro gevonden worden en de regeringspartijen zitten niet op dezelfde lijn. Dus het beloven moeilijke onderhandelingen te worden. De premier heeft daar eens zijn voorstellen klaar die in totaal 14 miljard euro aan besparingen of nieuwe inkomsten inhouden waaruit de partijen dan zouden kunnen kiezen. De piloot die afgelopen woensdag geprobeerd heeft om een vliegtuig te kapen dat richting Israël vloog, probeerde een terroristische aanslag te plegen. Dat zegt de openbare aanklager van de Verenigde Arabische Emiraten die het motief van de dader heeft onderzocht. Eerder werd ook al duidelijk dat de man bij een andere luchtvaartmaatschappij geschorst was na bezorgdheden over extremisme. Toch kreeg hij een nieuwe baan bij luchtvaartmaatschappij Fly Dubai. Nochtans worden piloten grondig gescreend voor ze met een vliegtuig mogen vliegen. Dat zegt luchtvaartexpert Rudy Pont.
3: In principe is het zo dat piloten bij selectie zeer grondig gecontroleerd worden. Dat zowel op psychologisch vlak als via een background check. Blijkbaar is dat hier niet gebeurd. Het is natuurlijk altijd mogelijk dat als het op een moment gebeurd is dat er heel veel piloten nodig waren, de selectieprocedure misschien minder rigoureus is gebeurd.
1: Voor de kust van Oman, nabij de straat van Hormuz, is opnieuw een olietanker aangevallen, waarschijnlijk met een raket. Dat meldde de Britse maritieme veiligheidsdiensten. De bemanning zou in veiligheid zijn gebracht. Ook gisteren was er een gelijkaardig incident. Volgens experts een bewijs dat de regio nog altijd niet veilig is voor de scheepvaart. Sinds de start van de oorlog van de VS en Israël tegen Iran wordt de straat van Hormuz geblokkeerd. Of worden er schepen onder vuur genomen die de blokkade proberen te omzeilen. Daardoor zijn de olie- en de gasprijzen wereldwijd fel gestegen. De Rode Duivels hebben hun 3e wedstrijd in de Nations League voetbal gewonnen. Ze versloegen Turkije met 3-0. Kevin De Bruyne maakte de eerste 2 doelpunten, Romelu Lukaku het 3e. De aanvoerder van de Rode Duivels, Yuri Tiedemans, was vrij tevreden met het resultaat.
4: Thuis winnen was ons doel vandaag. We hebben onze kansen kunnen afmaken. We hebben er nog meer gecreëerd en hadden moeten goals moeten maken. Als wij die laatste pas of trap nog beter uitvoerden, dan was het nog meer. Maar ik denk dat we wel tevreden mogen zijn.
1: Door deze overwinning blijven de Belgen op de 2e plaats in hun groep. Ze hebben 1 punt minder dan Frankrijk, dat gisteravond 1-1 gelijk speelde tegen Italië. Het weer na het ochtendgrijs, vandaag vaak zon met wat stapelwolken, maximaal om 20 graden. Morgen en begin volgende week rustig, met 's ochtends soms mist, daarna meestal zonnig en ook rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd.
0: Steve Reich, een van de meest invloedrijke componisten van nu, wordt 90. En dat vieren we.
6: Hi, this is Steve Reich and I'm really honored to be on Belgian radio speaking to all of you.
0: Een hele dag lang bij Clara. Happy birthday Steve Reich met Olaf Grondelaars. Straks vanaf 2 uur op Clara en VRT Max.
5: De liefhebber met Katelijne Boon.
7: Goedemorgen, heel fijn dat u weer luistert. Onze liefhebber vandaag is Mieke van Hagedoorn. Haar curriculum samenvatten, tja, dat is geen makkelijke opdracht. Ze is dokter in de politieke en sociale wetenschappen, emeritus hoogleraar en voormalige vice-rector van Universiteit Hasselt. Eind jaren 80 was ze de enige vrouwelijke kabinetchef van dat moment. Ze was ook jarenlang voorzitter van de Nationale Vrouwenraad en schreef tientallen boeken. En dat combineert ze ook nog eens met het opvoeden van twee zonen. En in 2026, dit jaar dus, alhoewel ik denk 2 jaar vroeger, keerde ze terug naar haar vroegere fascinatie voor Hendrik de Man met een volledig herziene versie van de biografie die ze in 1972 schreef. Dat boek, Hendrik de Man, visionair of verrader, is verschenen bij Erzberg. Welkom, Mieke van Hagedoorn.
8: Welkom.
7: Ja, sinds uw pensioen heeft u niet stilgezeten, hè? Want u zet nog al uw diensten en energie in voor Auxilia Limburg. Een vereniging die je kansarme jongeren die worstelen op school aan begeleiding helpt. Daarvoor werd u dit jaar nog als Be Hero geëerd, als iemand die met concrete daden solidariteit tot leven brengt. Is het een uitloper van uw werk als hoogleraar en vice-rector aan de Universiteit Hasselt?
8: Ja, eigenlijk wel, want ik was al van plan om dat te doen toen ik nog werkte. Was mijn plan, ik ga dat doen nadat ik met pensioen ben en ik ben daar dan ook aan begonnen.
7: Omdat u het ook zag, vermoed ik, dat het voor jongeren belangrijk was dat ze meteen mee konden op school.
8: Ja, omdat dat heel belangrijk is. De jongeren zijn hier. Het is beter dat ze een goede scholing kunnen krijgen en dat ze kunnen meedraaien in onze samenleving. Vandaar dat ik me daar meteen ben voor gaan inzetten.
7: Fantastisch. U bent dus meer dan een eeuw. Of een halve eeuw liever. Een halve eeuw. Later, die biografie die u in 1972 schreef over Hendrik de Man als jonge vrouw. Bent u die nu plotseling terug onder handen gaan nemen? Herkende u zich niet meer in die 30 jaar oude jonge schrijfster?
8: Ik heb die een paar jaar geleden opnieuw gelezen. Ik vond die wel goed. Maar wat ik eigenlijk miste was... Hoe is het eigenlijk de mens, Hendrik de Man, vergaan? Ik ga Hendrik de Man even situeren. Hij is geboren in 1885, gestorven in 1953. Dan zie je zo ongeveer de tijd waarin hij leefde. Hij was oorlogsvrijwilliger in de Eerste Wereldoorlog. Nadien heeft hij een hele tijd in Duitsland gewoond. Hij werd een socialistisch theoreticus, heel populair... gaf conferenties enzovoort. In 1933 is hij teruggekeerd naar België en heeft dan het plan van de arbeid gelanceerd, wat eigenlijk een blauwdruk was van onze gemengde economie na de Tweede Wereldoorlog. Hij is 3 jaar minister geweest, was zelfs partijvoorzitter een tijdje. Toen de Duitsers binnenvielen, dacht hij... Beetje naïef, dat hij het op een akkoordje zou kunnen gooien. Maar na een paar maanden zag hij in dat niet zou lukken. Hij kreeg zelfs spreekverbod van de Duitse bezetter. En hij is dan naar de Franse Alpen getrokken. En heeft daar eigenlijk als een kluizenaar het eind van de oorlog afgewacht. Naar Zwitserland gegaan, op een avontuurlijke manier. Asiel aangevraagd. Een heel zware veroordeling gekregen, 20 jaar gevangenis en 10 miljoen Belgische frank boete. En na een paar jaar, dan eigenlijk zijn leven geëindigd heeft in bittere armoede. De Socialistische Partij zat natuurlijk met een enorm ei. Was hij nu een collaborateur of was hij dat niet?
7: Vandaar de titel visionair of verrader?
8: En men wist eigenlijk niet goed, wat moeten we doen met die vroegere partijvoorzitter? Men beslist dan eigenlijk, we gaan erover zwijgen. En vandaar dat hij, hoewel hij een van de meest spectaculaire politici is, vind ik, van België, en zeker van het interbellum... Niemand kent hem nog, omdat men afgesproken was. La conspiration du silence noemde men dat. De samenzwering van de stilte. We zwijgen over hem. Mm-hmm. Ja, dat vond ik natuurlijk heel fascinerend.
7: Ja, u heeft in interviews gezegd ooit... Ja, wat u opvalt en ook stoort, is hoe geschiedenis altijd wordt geschreven met de rug naar de toekomst en met het gezicht naar het verleden. Want als je terugkijkt, ben je eigenlijk bijna onvermijdelijk bevooroordeeld. U wilde een biografie schrijven van een mens die met de rug naar het verleden is gekeerd en met het gezicht naar de toekomst.
8: Ja, dat zie ik bij veel historici. Maar eigenlijk moet je de geschiedenis, als je de geschiedenis van een mens beschrijft, moet je ervan uitgaan, hij weet niet of zij weet niet wat er morgen gaat gebeuren. Hendrik de Man wist niet, toen hij oorlogsvrijwilliger werd in 1914, dat die oorlog 4 jaar zou duren. Hij wist niet in 1940 dat hij het niet zou kunnen op een akkoordje gooien met de bezetter. Want men had hem beloofd, van Valkenhuyzen, die toen het hoofd was van België, had hem beloofd, het enige wat we moeten hebben is Ruhe und Ordnung. En hij had dat geloofd. Mm-hmm. Hij was daarin heel naïef geweest. En ik denk dat we mensen ook op die manier moeten beoordelen. Ik maak altijd de vergelijking met Zelensky. Had hij in 1922 geweten dat hij nu nog altijd in de modder... 2022 geweten dat hij nu nog altijd in de modder zat te ploeteren. Mm-hmm. Dan had hij het waarschijnlijk op een akkoordje gegooid. Mm-hmm. Ja.
7: Het komt nog aan bod, maar u zit hier om het natuurlijk over muziek te hebben. En met de vraag, ja, wat zijn uw oudste muzikale herinneringen? Ja, komen we plots terecht bij een oud, heel oud soldatenlied, want het dateert uit het begin van de 19e eeuw. Ich hatte einen Kameraden, ook zo'n lied dat achteraf door de militairen, Duitse militairen gezongen werd.
8: Ja.
7: Maar bij u heeft het een andere herinnering.
8: Mijn moeder was heel muzikaal en ze speelde piano. We hadden thuis een heel dik Duits liedboek en ze speelde daaruit en ze zong dan. En ze zong inderdaad Ich hatte einen Kameraden. Dat is later het lied geworden van de Weermacht, die dat nog als soldatesk interpretatie van gaf. Die gaan we natuurlijk niet laten luisteren, maar we gaan het laten luisteren in zijn oorspronkelijke betekenis. En ook zoals mijn moeder het op de piano speelde, een heel droevig soldatenlied van een soldaat die heel bedroefd is omdat hij zijn kameraad naast hem doodgeschoten wordt. Mm-hmm. En hij het gevoel heeft, dat is dus, ik sterf zelf.
7: Ja, zo is het. Het is een oorspronkelijke tekst van Uhland, Ludwig Uhland. En we horen hier het Thomanerkoor uit Leipzig onder leiding van Hans-Joachim Rotsch, die het dus echt inderdaad zingt als een heel traditioneel volkslied.

0: Ich hatte einen Kameraden. Het is een oud traditioneel lied dat Friedrich Silcher opnieuw zette op de tekst van Ludwig Uhland. Mooie versie dit met het Thomanerkoor Leipzig onder leiding van Hans-Joachim Rotsch, uitgebracht naar aanleiding van hun 800-jarig jubileum. Ja, en het Thomanerkoor, we hadden het er net over, Mieke van Hagedoren. Dat zijn de nakomers van het koor dat Bach nog heeft gedirigeerd, bij wijze van spreken. Dat brengt ons ook bij het volgende. We gaan luisteren naar Jesu bleibet meine Freude. Een prachtig koraal van Bach in een versie voor piano. En daar zit ook een mooie herinnering aan vast.
1: Wel ja, ik herinner mij toen ik een, moet een jaar of 7, 8 geweest zijn, hadden wij een logé van een jongen van 14 jaar. En die speelde ook piano en die speelde eindeloos Jesus bleibt meine Freude. Ja, en ik, die melodie is echt in mijn hoofd blijven hangen. Als ik die hoor, dan moet ik meteen aan die jongen terugdenken. Ik was verliefd op hem en ik denk mijn oudere zus ook.
0: Ja, want het was een groot gezin, hè? Laat dat duidelijk zijn. Dus met hoeveel was u thuis?
1: Wij waren met 6. Mijn moeder is dan overleden bij het 7e kind. Mm-hmm. Mijn vader is dan hertrouwd en dan zijn er nog 2 kinderen bijgekomen.
0: Een groot gezin, waar met een muzikale moeder, vermoed ik dat er ook muzikale kinderen bij zaten?
1: Mijn broer, de derde in de rij, die cello speelde, was eigenlijk de meest muzikale. Mm-hmm. Maar die is overleden als hij 19 jaar was.
0: Een toch wel door het noodlot getroffen familie, als ik dat zo hoor.
1: Ja, ik denk dat iedere familie door het noodlot getroffen
0: wordt. Ja, dat is natuurlijk een grote familie. Heb je natuurlijk
1: Meer kans,
0: ja. Maar dus die piano stond er. Heeft u zelf ooit geprobeerd om Jesu bleibet meine Freude te spelen?
1: Nee, maar ik heb het later wel op blokfluit gespeeld.
0: Ah, daar komen we ook nog
1: straks op terug.
0: Ja, het is een hele oude herinnering. Was er ook radio of waren er platenspelers in huis?
1: Toen ik klein was, was er geen radio. Ik denk dat de eerste radio gekomen is toen ik bijna 10 jaar was. En als tiener is natuurlijk de eerste platenspeler gekomen.
0: Ja. En weet u nog welke plaat dat daarbij zat?
1: Daar zaten verschillende platen bij. Maar wat ik mij zeer goed herinner is Paul Dukas, de leerling tovenaar. Mm-hmm. Ik vond dat echt magisch, speels, onrustwekkend. Ja.
0: En heeft u ooit dan Fantasia gezien ook? De film van Disney waar Mickey Mouse zich in de rol van...
1: Nee, die heb ik nooit gezien.
0: Dus u wist echt het verhaal, het werd u verteld, of op welke manier wist u dan...
1: Ik denk dat mijn plusmoeder vertelde waar het over ging.
0: Ah ja, ja, en dan sprak het tot de verbeelding. Maar we gaan toch naar die verliefdheid. Als 7, 8-jarige op die 14-jarige jongen. Is hij lang gebleven in huis?
1: Ik denk hoogstens een week.
0: Oh, oké. Hij heeft een diepe indruk nagelaten.
1: Ja, absoluut.
0: Dit is Wilhelm Kempf. Dat is een van de... goede pianiste die een arrangement heeft gemaakt voor de piano van deze Jesu bleibet meine Freude.

0: Jesu, bleibet meine Freude. Beroemde slotkoraal uit de kantate Herz und Mund und Tat und Leben van Johann Sebastian Bach. Het is mooi herwerkt voor piano, onder andere door Myra Hess, maar dus ook door Wilhelm Kempf, die we het hier hoorden spelen. Maar ik vermoed voor mijn gast van vandaag, onze liefhebber Mieke van Hagedoren, dat het haar misschien wel onmiddellijk meevoert naar haar ouderlijk huis, waar een logé dit op piano speelde. En dan bleef u luisteren. Speelde die ook andere dingen? Of aan de piano, die logé?
1: Ik denk het niet. Ik denk dat dat het enige was wat de hele tijd speelde.
0: Vandaar dat het bij uw oudste muzikale herinneringen zit. We komen bij Marlene Dietrich en Zaak mee voor die bloemen zint terecht. Ja, ook hier is oorlog toch weer echt aanwezig, hè?
1: Ja. Het is het lied van Piet Seeger heeft het gemaakt. Marlene Dietrich heeft het gezongen. Het is ook nog door andere mensen gezongen. Maar de uitvoering van Marlene Dietrich vind ik eigenlijk de beste. Het was een plaatje wat we thuis hadden. Een klein 45 toeren plaatje. Wat ook eindeloos gedraaid is. En ik herinner mij dat mijn plusmoeder het zong toe voor mijn demente vader. En dat dan glimlachte hij. Dat,
0: echt, ja.
1: Dat herkende hij.
0: Ook daar weer kan muziek weer een sleutel zijn om mensen uit hun dementie te halen.
1: Blijkbaar.
0: Ja, bijzonder. En Where Have All the Flowers Gone van Pete Seeger, die versie kende u ook?
1: Ja, natuurlijk kende ik die. Maar ik vind eigenlijk de Duitse versie... Marlene Dietrich, dat zei het al op de meest gevoelige manier.
0: Bijzondere vrouw natuurlijk ook, hè?
1: Ja.
0: Dat ze zo'n anti-oorlogslied zingt. Het is ook opgebouwd echt als een cirkel, hè. Ze zingt over de bloemen die verdwijnen. De jonge meisjes volgen daarna jonge mannen, soldaten, graven. En uiteindelijk zijn er opnieuw weer bloemen. Die cirkelstructuur maakt die boodschap ook zo sterk. Ja. Weet u zelf waarvan uw grote fascinatie voor de oorlog komt?
1: Eigenlijk door het schrijven herschrijven van mijn boek over Hendrik de Man, is mijn pacifisme en antimilitarisme toch wel aangescherpt geworden. Het was ook een van zijn drijfveren. En iedereen die uit de Eerste Wereldoorlog kwam, was eigenlijk zwaar getraumatiseerd. Mm. Hendrik de Man ook. En hij schrijft dat ook in zijn memoires. Oorlog is eigenlijk de laatste manier waarop je een conflict oplost. We zijn te beschaafde mensen geworden om nog oorlog met elkaar te maken. Vandaar ook dat hij in de Tweede Wereldoorlog verzet. Dat hij dat minder effectief vond. De oorlog moest beëindigd worden, zo vlug mogelijk.
0: Mm-hmm. Hoe kijkt u nu naar de huidige stand van zaken in de wereld, met die historische bagage die u heeft?
1: Als ik kijk naar de oorlog in Oekraïne, dan is mijn idee van de Russen, of we ze nu graag hebben of niet, en we hebben ze niet graag. Maar het zijn wel onze kwaaie buren. We gaan er toch moeten mee aan tafel zitten en proberen tot een akkoord te komen. Wat mij enorm aangrijpt de laatste tijd, dat is hoe oudere mensen in het comfort van hun ambtswoning eigenlijk jonge mensen de dood en de vernieling injagen. Als we zien Tweede Wereldoorlog, 50 miljoen doden. Eerste Wereldoorlog, meer dan 2 miljoen doden aan Duitse kant. Meer dan 1,5 miljoen doden aan Franse kant. Waar halen we in godsnaam het idee? Als je nu in een Frans dorp of in een Duits dorp komt, dan zie je op de marktplaats altijd een monument staan met al de jongens die gevallen zijn. En in kleine dorpen was dat soms heel de mannelijke jeugd die weggemaaid was. Erg voor hen, erg voor de vrouwen die overbleven. De moeders, de vrouwen, de echtgenoten. Die verder moesten. voor wie het leven verder ging gewoon.
0: Ja, inderdaad. Zaak me voor die bloemen zint.
1: Ja.
0: Het is een lied dat nog altijd relevant is. Hier is De Blonde Engel, Marlene Dietrich.

0: Een verzuchting van Marlene Dietrich die nog altijd bestaat. Ja, wanneer zullen ze het begrijpen? Zaak meer voor die bloemenzin. Ze heeft het ook in het Engels en in het Frans gezongen, maar in de Duitse versie was het beschikbaar op een 45 toeren plaatje ten huize van Mieke van Hagedoren. Muziek die ook haar vader herkende. En ja, die in de jaren 60, begin jaren 60, dit is van 1962. U was dan een jonge adolescent, hè?
1: Ja.
0: Welke muziek leerde u op dat moment nog kennen?
1: Wel, wat ons enorm intrigeerde was Jacques Brel natuurlijk. Jacques Brel, wat het liedje wat ons het meest aansprak als jongeren was Les Bourgeois. Les bourgeois, c'est comme des cochons, plus que ça devient vieux, plus que ça devient bête. Dat vonden wij echt fantastisch. Maar als ik nu naar Brel luister, dan luister ik eigenlijk het liefst naar mijn vlakkeland.
0: Ja, u ziet natuurlijk, u bent echt van de generatie uit de jaren 60 die zich verzette tegen alles wat conformistisch was.
1: Ja. maar aan dat liedje van het vlakke land hangt toch ook nog een geschiedenis vast. Brel had een liedje gemaakt, Les Flamandes, met een heel brutale kritiek op de Vlaamse vrouwen, op hun kinderrijkdom en vooral ook op de invloed van de kerk, van de pastoor die naar de moeders thuis ging en zei dat ze nog een kleine moesten bijmaken. De Vlamingen, de Flaminganten, voelden zich zo geschoffeerd dat ze bereikten dat het plaatje niet meer mocht gedraaid worden.
0: Straf, hè?
1: Op de NIR. Ja. En Jacques Brel heeft het willen goedmaken. En dan heeft hij inderdaad dat vlakke land gemaakt. En hij heeft speciaal taallessen genomen, spraaklessen genomen, om het toch in het Nederlands te kunnen zingen.
0: Ja, hij heeft achteraf ook mooie vertaling van Ernst van Altena gezongen. Ja. Hij voelde zich ook wel een Vlaming in zekere zin, want hij zei toch ook, mijn vader en mijn moeder zijn Vlamingen.
1: Ik weet niet zijn vader en zijn moeder, maar zeker zijn grootmoeder. Mm-hmm. Dus hij had wel Vlaamse roots,
0: ja,
1: maar hij was het eigenlijk een beetje kwijtgeraakt.
0: Ja, we waren in Brussel gaan wonen en hij hekelde inderdaad die verstikkende greep van de kerk op de katholieke Vlaamse vrouwen. Maar die, ja, mijn vlakke land, dat is natuurlijk van een heel andere orde. Hè?
1: Dat is heel poëtisch.
0: Ja. Wanneer want u
1: schreef... Als ik naar zee rijd, dan moet ik daar altijd aan denken.
0: Mm-hmm. Ja, het ontroert u zelfs,
1: ja.
0: Merk ik. Dan gaan we gewoon luisteren. We gaan luisteren naar Jacques Brel en een orkest onder leiding van François Rauber. Les Plapilles van Jacques Brel.
2: Avec la mer du Nord, pour dernier terrain vague.

0: Le Plapi, mijn land, mijn vlakke land, zingt hij ook in het Nederlands, Jacques Brel. Want vond hij toch wel belangrijk. Hij had voor de Vlaamse taalstrijd een grote verachting, vooral voor de Flaminganten. Maar ja, hij wou zich toch ook kunnen uitdrukken in het Nederlands als zanger. En inderdaad, hij heeft daar taallessen voor genomen. Mieke van Hagedoren, veel dank voor dit mooie werk dat ja, u blijkbaar nog altijd ontroert, maar dat ook in uw hoofd speelt als u naar zee toe rijdt en over dat vlakke land rijdt. Goed, we gaan naar uw eigen muzikale carrière, want er stond wel een piano. U heeft ook een beetje piano gespeeld, denk ik.
1: Ik heb een beetje, maar niet heel veel piano gespeeld. Maar er waren dus 6 kinderen. Mijn moeder was heel muzikaal. En ze had wel ambities voor haar kinderen. Ze wou een huisorkestje maken. En ik moest hobo leren. Wist ik veel wat een hobo was.
0: Dus u heeft het in elk geval niet zelf gekozen al, om te beginnen.
1: Ik heb het helemaal niet zelf gekozen. Ik had nog nooit van een hobo gehoord. Dus ik ging naar de muziekschool. Ik heb dat toch redelijk lang volgehouden tot ik naar de universiteit gegaan ben. En wat ik mij herinner is een stuk van Leuillet die nu compleet vergeten is, wat ik voor het examen moest spelen. En ik herinner het mij vooral omdat ik later op de blokfluit dit ook te spelen kreeg. Mm-hmm. Niet voor examen, maar gewoon. En de kracht van het geheugen. Ik herkende meteen dat het
0: dat zal wel.
1: Dat was.
0: Hobo is geen makkelijk instrument, hè?
1: Hobo is. Ik vind het een vreselijk instrument. Het klinkt enorm. Ik vind het een van de mooiste instrumenten van klank. Maar het is een enorm moeilijk instrument om te spelen. Wat ik vooral heel moeilijk vond, was de embouchure, zoals men dat noemt.
0: Ja.
1: De manier waarop je het moet aanblazen. Je moet je lippen eigenlijk op je tanden heel fel samenpersen.
0: Ja.
1: Je moet eigenlijk redelijk hard blazen. Maar het grootste probleem is eigenlijk het dubbele riet.
0: Ja.
1: Het dubbele riet moet echt aan je eigen gebit aangepast zijn. Dat verslijt om de zoveel weken of maanden. Moet je een nieuw riet kopen. En het groot probleem was ook, als ik bijvoorbeeld een week op vakantie ging en ik kwam terug, dan moest ik echt opnieuw 3 dagen oefenen om opnieuw op het niveau te zijn. Om opnieuw dat riet voldoende te kunnen aanspannen. En je ziet nu ook, als je naar een orkest, naar een concert gaat, dat de hoboïsten altijd een klein potje water naast zich hebben. Dat is inderdaad om het riet mag niet droog zijn, het mag niet te nat zijn, het moet een beetje vochtig zijn. Wat natuurlijk ook niet evident is. Het mag niet te strak zijn, het mag niet te glad zijn. Ik heb dat. Toen ik in de 30 was, ik heb het dus opgegeven toen ik een jaar of 18 was. Ik ben er terug aan begonnen toen ik tussen de 30 en de 40 was. Ik ben dan zelfs nog een jaar of 2 naar de muziekschool gegaan. Maar uiteindelijk heb ik het opgegeven. Omdat het was echt, voor een amateur is het heel moeilijk om het vol te houden.
0: Mieke van Hagedoren, één ding valt me wel op.

0: Of u dat nu zelf gekozen heeft of niet, als u aan iets begint, dan zet u door. Dat is toch wel een opmerkelijke eigenschap.
1: Ik deed het wel graag.
0: Ja.
1: Ik denk eerlijk gezegd dat ik niet zo bijzonder muzikaal ben. Mijn broer was veel muzikaler dan ik. Maar ik vond het wel leuk om het te doen.
0: Ja. Die Leuillet, dus inderdaad een weinig gekende man, Jean-Baptiste. Er is trouwens nog een neef van hem die ook net hetzelfde heet. Maar dit was de Jean-Baptiste Leuillet uit Gent. Ja. En dus het Largo Cantabile uit een sonate van hem was oorspronkelijk voor fluit, maar is dan ook door hobo gespeeld. En ik heb dus een versie gevonden met barok hobo en orgel van het ensemble Barocco Sans Souci. Hier zijn we. En u wordt ongetwijfeld teruggeworpen naar uw examen, want u heeft het ooit voor examen gespeeld ook. Ja, hier gaan we.

0: Un largo cantabile waarmee een sonate in C groot van Jean-Baptiste Leuillet opende. Hier het ensemble Barocco Sans Souci. Maar voor Mieke van Hagedoren was het een mooi, liefelijk examenstuk eigenlijk. Ja. Hè? U hebt er ongetwijfeld ook andere moeten spelen.
1: Ik herinner het me niet.
0: Maar dit wel.
1: Ja, dit herinner ik
0: me. Nadat u de hobo had laten staan, heeft u hem nog?
1: Nee,
0: die is al lang verdwenen, want u ging studeren. Maar heeft u dan toch op een bepaald moment de blokfluit opgepikt? Wat trok u daar zo in aan?
1: Mijn muziekloopbaan, voor zover je van een loopbaan kan spreken, is echt een jojo geweest. Tot mijn jaar of 18 heb ik echt redelijk intensief gemusiceerd. Dan jaren niet. Dan weer wel, dan weer niet, dan weer wel, dan weer niet. Dus, maar de blokfluit had ik eigenlijk ook al als kind en als tiener speelde ik dat in de jeugdbeweging. Mm-hmm. Ik heb het dan de hobo verkocht en ben dan na enkele jaren met de blokfluit begonnen. Mm-hmm. Een blokfluit, als ik dat durf zeggen aan mensen dat ik blokfluit speel, dan zie je zo een meewarige glimlach van, och, die sopraanblokfluit, dat schrille instrumentje wat wij moesten spelen in de lagere school. Maar een blokfluit is eigenlijk een heel mooi renaissance en barok instrument. Mm-hmm. Was enorm populair en bestaat ook in verschillende versies. Sopraan, alt, tenor, bas. Het aanblazen, je ademt daar gewoon op.
0: Als u natuurlijk van de hobo komt, is de blokfluit wel een lachertje.
1: Dat is geen enkel probleem. Ik heb dan een tijd... ik heb de alt blokfluit geleerd op mezelf. Ik heb eigenlijk nooit blokfluitles, toen ik eraan begon, nooit blokfluitles gehad.
0: Dus u koos dan voor die... Maar u kon natuurlijk, dankzij uw voorkennis op de hobo, wel snel weg op dat andere hout blaasinstrument.
1: Voor wie een beetje een blaasinstrument kent, de sopraan blokfluit en de tenor blokfluit hebben min of meer dezelfde vingerzetting als de hobo. Mm-hmm. Dus dat was eigenlijk redelijk gemakkelijk. Mm-hmm. Ik heb alleen die blokfluit gespeeld op mijn eentje. Maar ik heb ook heel regelmatig in ensembles gespeeld. Onder andere in een ensembletje in Hasselt met Rick Steukers. En ook in een nog meer amateuristisch ensembletje. Dat was wel heel leuk als je samen speelt. Dat geeft toch een verbondenheid. Mm-hmm. Vriendschap is misschien veel gezegd, maar toch een heel serieuze verbondenheid.
0: Ja, en het is ook fijn om je met verschillende mensen achter één project te scharen en een partituur tot klinken te brengen. Dat is inderdaad een heel verbindende bezigheid.
1: En ik ben mij gaan realiseren, vooral door samen te spelen, wat een energie het eigenlijk vraagt van een muzikant om iets in te studeren, om iets samen te doen. Ik heb enorm veel respect gekregen voor het slagwerk. Want het slagwerk, de man of de vrouw die erachter achter het slagwerk staat, je hebt de indruk dat die staat te slapen. En plots geeft hij een knal op het juiste moment. Mm-hmm. Als je samenspeelt, dan leer je ook hoe moeilijk het is om echt samen te spelen.
0: Natuurlijk.
1: En wat wij ons veel te weinig realiseren, denk ik, als we naar muziek luisteren, dat is wat een inspanning het vraagt van een muzikant. Om dat in te studeren, om dat vloeiend te spelen.
0: Zo is het. En ik vind het wel fijn dat u dat aanhaalt, want muzikanten worden door het grote publiek alleen maar gezien op het moment dat ze bijvoorbeeld een concert spelen of een plaat hebben uitgebracht. Maar dat is een topje van een ijsberg. Daar zitten zoveel dagen, maanden, soms jaren van in eenzaamheid werken en studeren en voorbereiden. En ja, dat vraagt inderdaad ook inspanningen die gehonoreerd moeten worden.
1: Het vraagt een enorme intellectuele en ook fysische inspanning. Mm-hmm. Ik heb ook veel respect gekregen voor symfonieorkesten. Om dat samen echt op de minimum van millimeter van een seconde juist te spelen. Dat is eigenlijk een wonder. Mm-hmm. Hoewel ik eerlijk moet zeggen dat ik de laatste tijd symfonieorkesten, ik houd daar niet meer zo heel veel van. Want ik vind dat een beetje een soep. Ik ga liever naar een kamerorkest of een kamerperformance. Mm-hmm. Waar je maximum een tiental muzikanten hebt, zodat je heel goed kan horen wie, wanneer, wat speelt, zodat je kan zien ook wat ze doen, dat je ook kan zien, spelen ze dat heel makkelijk of vraagt het hen toch wel een inspanning. Bijvoorbeeld Mahler vind ik heel mooi. Maar ik zal nooit naar een concert van Mahler gaan, omdat het duurt ook veel te lang.
0: En het is overrompelend.
1: En het is overrompelend.
0: Ja. Maar dit hier is ook overrompelend, maar op een andere manier. We gaan naar het Engels nachtegaaltje luisteren uit Der Fluitenlusthof van Jacob van Eyck. Dat is echt wel voor gevorderde blokfluitspelers. Hè?
1: Ik heb van Eyck ook proberen te spelen. Wat je nu gaat laten luisteren, het Engels nachtegaaltje, is echt wel heel moeilijk. Ja. Zijn andere stukken zijn wel veel eenvoudiger, ook omdat het zijn echte solostukken. Jacob van Eyck was de blinde bejaardier van de kathedraal van Utrecht. En in zijn vrije tijd speelde hij zo'n beetje blokfluit. Maar je zal horen, het is ook Brugge. Frans Brugge, die eigenlijk de vader is van de blokfluitist. Die eigenlijk erin geslaagd is om een blokfluit niet meer te laten klinken. Zoals een achtjarige of een negenjarige dat speelt. Maar als een echt volwaardig muziekinstrument.
0: Ja, het is onvoorstelbaar. Er zit gewoon echt een nachtegaal in zijn blokfluit. Ja. Hier is dat Engels nachtegaaltje.

0: Ja, dat is wel wat anders dan Morgenstimmung van Peer Gynt, wat we uit onze sopraanblokfluit moesten halen. Het Engels nachtegaaltje uit Der Fluitenlusthof van Jacob van Eyck met ongelooflijke Frans Bruggen, opname uit 1966. Ja, zo spelen in een blokfluitensemble is heel fijn, Mieke van Hagedoren. Hoe kiest u de stukken? Hoe gaat dat in zijn werk? Als u beslist van, laat ons eens een stuk gaan spelen.
1: Het hangt er een beetje vanaf of het een ensemble is van dat we in de muziekschool spelen, in het conservatorium, of wat we in ons eigen ensembletje spelen. In het conservatorium is het natuurlijk de leerkracht die kiest en wij voegen uit. Anders moeten we het zelf kiezen. Nu, je vindt op internet alle mogelijke dingen.
0: Ja, ja.
1: En dan proberen we. En soms lukt dat, soms lukt dat eigenlijk niet. Zo hebben we eens geprobeerd om de Roemeense dans, de eerste Roemeense dans van Bartok te spelen. Bartok, zeker bij die Roemeense dans, dat ritme is enorm moeilijk. Hij werkt met 5/8 maten, 7/8 maten. Dat is waanzin. Toen we het speelden, ik was er meteen mee weg. En ik zag de anderen zo sukkelen. Ik vond dat een beetje bizar. En toen bedacht ik mij plots dat mijn jeugdvriendin, toen ik tiener was, die Roemeense dansen op piano moest uitvoeren. En ik heb dat ook eindeloos aantal keren horen spelen, zodat ik dat ritme echt in mij had. Maar we hebben het opgegeven om die Roemeense
0: echt
1: dansen.
0: Het is er nooit van gekomen. Nochtans, heel, heel bijzondere muziek. Inderdaad, ritmisch en hoekig. Maar dus zijn 6 dansen. Misschien wel fijn om ze dan toch nog maar eens te draaien. Ik heb een versie van Il Giardino Armonico met Giovanni Antonini gevonden. Die heel pittig is. En er is ook een stukje, een van de deeltjes, waar je dan een blokfluit hoort. Dus ja, geen blokfluitensemble met de Roemeense dans, maar Il Giardino Armonico.

0: De Roemeense volksdanse van Béla Bartók door Il Giardino Armonico onder leiding van Giovanni Antonini. En inderdaad, als je dit nog nooit gehoord hebt en je krijgt een partituur in je handen met al die verschillende ritmes die hij uit de volksdansen haalde natuurlijk, Mieke van Hagedoren, dat is geen lachertje. Hè?
1: Nee, dat werd
0: het is geen walk in the park, zoals ze zeggen in het Engels. Maar inderdaad, de kracht van het geheugen, als je al eens iets gehoord hebt, dan is het makkelijker. Men zegt ook wel als kinderen op jonge leeftijd blootgesteld worden aan andere talen, dat ze die later makkelijk leren spreken. Ja. Dus dat is eigenlijk hetzelfde principe. Ja. Mooi, we gaan naar La Folia. Zo'n melodie waar componisten al eeuwenlang op variëren. Wat is er zo verslavend aan?
1: La Folia is eigenlijk iets heel vreemd. Ik heb het eigenlijk geleerd van Gerrit Valkeneers, bij wie ik 3 jaar muziekgeschiedenis gevolgd heb. Mm-hmm. Het is een oud Portugees lied. En de akkoorden en het ritme moeten blijkbaar wervelend zijn, want heel veel componisten hebben het nadien hernomen. Van Corelli tot Rachmaninoff en zelfs Britney Spears. En ik begin er nu op te letten. En als je muziek hoort, zowel klassieke muziek als meer moderne muziek, je hoort dat ritme en
0: die akkoorden
1: regelmatig terugkomen.
0: Het moet blijkbaar heel prettig zijn voor het menselijke gehoor om dat te
1: doen. Ja, het heeft echt iets magisch. Wij hebben met de blokfluit inderdaad Corelli, La Folia van Corelli gespeeld. En dat was wel heel leuk.
0: En het feit dat u zo op zoek gaat en probeert het te herkennen, maakt dat u het zelfs in muziek voor een televisieserie herkent?
1: Ja, ik denk een jaar of zo geleden was er de serie op de VRT van Ferrante, My Brilliant Friend. Ik heb de boeken ook gelezen. Ik vond die soundtrack zo mooi, maar ik heb ook met heel veel plezier, met heel veel genoegen naar de serie gekeken en de boeken gelezen. Omdat het eigenlijk, het gaat over de vriendschap tussen twee meisjes, twee vrouwen, levenslang. Eigenlijk in de periode waarin ik ook leef. Maar het is een roman met heel veel lagen in. Je ziet er de, wat we noemen, de bobo-socialisten, bourgeois bohémien, de socialist caviar, die met een enorme arrogantie een meisje opvangen uit Napelse sloppenwijk, die een heel slim is en een beurs gekregen heeft en in dat milieu terechtkomt. En wat we ons vaak niet realiseren, maar het wordt eigenlijk briljant beschreven, is de tegenhanger van de democratisering van het onderwijs, waar we natuurlijk allemaal voorstander van zijn. Maar wat we ons onvoldoende realiseren, is hoe die democratisering van het onderwijs die studenten heeft losgerukt uit hun eigenlijk milieu, die ouders eigenlijk heel ongelukkig gemaakt heeft. Want zij willen het beste voor hun kinderen, maar ze zien dat hun kind van hen weggroeit.
0: Vreemd, ja.
1: En in die roman wordt dat echt wel op een heel lucide manier beschreven. Mm-hmm.
0: En inderdaad, het is echt het tijdsgevricht wat u zelf heeft meegemaakt. U herkent zich ongetwijfeld ook in bepaalde situaties.
1: Ik herken mij in de jaren 68. De bourgeoisie of de beter gestelden die dachten dat ze de wereld konden veranderen.
0: Ja.
1: En dan zeker in Italië, waar ik denk aan Duitsland, die Rode Armee-fractie, maar ik weet niet meer hoe ze in Italië heten. Waar men dacht dat men de revolutie kon maken. En,
0: ja.
1: Wat eigenlijk ook. Ja,
0: ja, en dus die zoektocht van die toch wel zeer verstandige vriendin die dan een goede pen heeft en boeken uitgeeft. En ja, mooi. De soundtrack, dat weet u misschien, is van Max Richter. En dus u koos voor Whispers. Maar om een mooi bruggetje te maken, gaan we naar het eerste deeltje luisteren van die sonate van Arcangelo Corelli, La Follia. En laten we die Whispers uit My Brilliant Friend er onmiddellijk opvolgen.

0: Whispers van Max Richter, muziek die hij speciaal schreef voor My Brilliant Friend, die heel knappe serie uit 2018 en jaren later, die het inderdaad het verhaal van twee vriendinnen uit Napels verfilmt, gebaseerd op de boeken van Elena Ferrante. Muziek die Mieke van Hagenoren koos. Ja, en die eigenlijk begon vanuit La Folia. Die verslavende melodie die al zoveel eeuwen meegaat, dat ze zelfs tot in de popmuziek en filmmuziek terechtkwam. We gaan nog eens terug naar die biografie van Hendrik de Man. Visionair of verrader. Een boek verschenen bij Erzberg dit jaar. En waarin u teruggrijpt naar een biografie die u 54 jaar eerder heeft. Wat fascineerde u toen als jonge vrouw om Hendrik de Man te kiezen als onderwerp voor een biografie?
1: Ik had mijn doctoraat gemaakt over de geschiedenis van Belgisch socialisme in het interbellum. En dan was ik hem natuurlijk
0: tegengekomen.
1: Daar zijn verschillende echt interessante figuren. Maar een uitgever, een Nederlandse boekhandel, vroeg mij om over Hendrik de Man te maken. Maar achteraf ben ik toch wel blij dat men mij gevraagd heeft over hem te schrijven, omdat hij toch wel echt een heel fascinerend figuur is.
0: Ja, enorm. Er is onwaarschijnlijk heel veel studiewerk aan vooraf gegaan. Hij heeft heel veel geschreven. Hij heeft op heel veel verschillende plaatsen verbleven. Maakt natuurlijk dat je inderdaad in een heel andere wereld terechtkomt, telkens weer. Wat mij bijvoorbeeld verbaasde, was dat er ook op een bepaald moment muziek aan te pas komt. Hij heeft een meispel geschreven. Wist u dat toen ook al? U bent daar ook op uitgekomen.
1: Ja, daar ben ik op uitgekomen. Het was eigenlijk een beetje tragisch. Hij heeft een massaspel gemaakt en in de begin jaren 30 waren massaspelen natuurlijk enorm populair. In 32 heeft hij de eerste uitvoeringen gehad die vrij succesvol waren.
0: De titel van dat spel was Vier. Wij.
1: Ja. Waarin hij eigenlijk een oproep deed tot solidariteit tussen de mensen. Henriette Roland-Holst, de dichteres, vond het een heel sterk stuk. Dat is toch wel een referentie. En het massaspel eindigde met een lied.
0: Brüder zur Sonne, zur Freiheit.
1: Ja. En nu, dat lied is wel heel speciaal. Het was heel populair in Duitsland bij de socialisten tussen de jaren 20 en 33. Maar eigenlijk is het een Russisch lied. Het was het lied wat de politieke gevangenen zongen als ze naar Siberië gevoerd werden. Maar wij hebben soms toch wel een verkeerd idee, denk ik, van die gevangenschappen in Siberië, van politieke gevangenen, in de tijd van de tsaren. Dat was natuurlijk erg. Maar
0: het is niet echt een herbergzame plek, hè?
1: Het is niet echt een herbergzame plek, maar de gevangenschap zelf was redelijk los. Het werk wat ze moesten doen was hard, maar was te overleven. Het is iets heel anders dan de gulag van Stalin. Maar het grote probleem was natuurlijk als die gevangenen vrijkwamen. Want ze werden meestal verbannen, levenslang of voor een heel aantal jaren. En zo was Irkutsk bijvoorbeeld, de stad die grenst aan Mongolië, was echt een socialistisch nest. Als die gevangenen vrijkwamen, er was geen OCMW natuurlijk, moesten ze zorgen voor hun eigen onderhoud. Sommigen lukte dat wel, sommigen lukte dat helemaal niet. Je moet maar Dostojevski eens lezen.
0: Ja.
1: En dan weet je, dan zie je eigenlijk pas wat die gevangenschap was. Nu, na de februari-revolutie van 1917, zijn al die politieke gevangenen uiteraard vrijgekomen, zijn terug naar Rusland gekomen, onder andere onze vriend Stalin.
0: Ja, onze vriend.
1: Ja, het is, ja. Om terug te komen op het lied. Het was dus de bedoeling, en men deed dat ook, dat op het einde werd dat lied gezongen en gaf iedereen elkaar een hand in grote broederschap. Het lied is het was eigenlijk het lied dan ook van de Franse van de Russische Revolutie. Mm-hmm. Werd gezongen door socialisten en communisten en was ook heel populair in de DDR na de Tweede Wereldoorlog.
0: Klopt, want inderdaad. Ook wel wat typisch is, die massaliederen, die worden dan heel vaak, ook zelfs vaak door tegengestelde groeperingen, geaccapareerd en gezongen en krijgen dan plotseling een heel militaristisch kantje. Dus er zijn heel veel, als je dat opzoekt, dat lied, Brüder, zur Sonne, zur Freiheit, dan kan je even goed uitvoeringen vinden die bij wijze van spreken door nazi soldaten gezongen zijn. Hè?
1: Ja, het valt mij ook op als je socialistische muziek hoort of nazi-muziek of communistische muziek. In die tijd, dat klonk ook hetzelfde. Mm-hmm. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de architectuur. Als ik de Koninklijke Bibliotheek in Brussel zie op de Koudenberg, dan moet ik altijd aan Speer denken. Dat is de architectuur van die ook de nazi's graag zagen. Dus we moeten eigenlijk een beetje voorzichtig zijn met dingen toe te schrijven aan bepaalde politieke regimes. Het was meer de cultuur van die tijd.
0: Ja, zo is het. Brüder, zur Sonne, zur Freiheit. Inderdaad, broederschap en vooruitkijken naar een tijd waar alles beter zou worden. Waar de zon schijnt en de vrijheid lonkt. Dit is een versie met het koor en orkest van de Arbeiterfestspiele. Dus eerder DDR, denk ik. Maar het is zo moeilijk om iets terug te vinden. En dit was een te mooie link met Hendrik de Man en met het boek dat u geschreven heeft. Dat we konden toch niet laten liggen.

0: Brüder, so Sonne zur Freiheit. Der ursprüngliche Text was von Leonid Petrovich Radin. Und dann sprechen wir eigentlich echt al über die 19. Eeuw. Aber es ist Hermann Scherchen, die es dann auf deutsche Text heeft gezet. Und mit was historisch besef, want das heb je wel nodig, om daar genuanceerd over te spreken, ja, kan je dat eigenlijk wel goed duiden. Gelukkig dat we als liefhebber hier Mieke van Hagendoren hebben. En het boek over Hendrik de Man is dus verschenen bij Erzberg. Visionair of verrader. Het is in elk geval een titel die echt intrigeert. Ja, we hebben het er al over gehad, die fascinatie voor het interbellum. Het is iets wat u eigenlijk heel lang bezighouden heeft en nog altijd. En ook muziek die op een of andere manier met oorlog, geweld of verlies verbonden is. Het is geen bewust gekozen rode draad, vermoed ik. Of wel?
1: Hier in de uitzending?
0: In de uitzending toch?
1: Nee, helemaal niet.
0: Nee. Want ook bijvoorbeeld Ravel, Le Tombeau de Couperin, had erin gekund. Stond ook in je lijstje. Maar ook The Armed Man van Carl Jenkins. En daar liet u de keuze open. Ofwel het begin, ofwel het Benedictus. Dat begin, daar hoor je echt Lommar mee, dat middeleeuwse lied.
1: Dat heb ik van Gerrit Valkenaars, de onvolprezen.
0: Ja, onze collega.
1: Muziekgeschiedenis geleerd. De Armed Man is inderdaad een 15e eeuws soldatenlied. Men weet eigenlijk niet goed wat de betekenis is van waar het, mm-hmm. van waar het komt. En toevallig hoorde ik dan de Armed Man op televisie Bravo met een immens koor. En ik vond dat werkelijk overweldigend.
0: Ja, het is een werk dat Jenkins heeft geschreven, opgedragen aan de slachtoffers van de oorlog in Kosovo in 2000. En het is geen traditionele mis. Hij combineert Latijnse misteksten met ook islamitische gebedsteksten, met Engelse poëzie en andere bronnen. En er is veel volk voor nodig om het uit te voeren. Maar dus u heeft het gezien op Bravo, de hele uitvoering. Ik heb toch gekozen voor het Benedictus, omdat het zo geliefd is, ook bij onze luisteraars. Het zit altijd erg hoog in onze Clara Top 100. Het is een van de meest verstilde delen. Uiteindelijk volgt dat hele werk een boog van oorlog naar vrede. En ik denk in deze tijden moeten we toch hopen op vrede. Iemand stelde ook trouwens de vraag, ja, hoe kunnen we ervoor zorgen dat die oorlogen beëindigd worden, hè, dat er gekozen wordt voor het compromis in plaats van het vechten. Ja, heeft u daar een antwoord op, Mieke van Hagedoren?
1: Nee, maar men zal altijd naar een compromis moeten gaan. Ik denk dat de lessen uit de Eerste Wereldoorlog maken ons toch wel heel duidelijk, als je niet naar een compromis gaat, dat je de zaden legt voor een volgende oorlog. Bijvoorbeeld, men heeft na de Eerste Wereldoorlog Duitsland enorme herstelbetalingen opgelegd.
0: Ja.
1: Nu, ik vind dat het domste wat je kan doen. Het is ook gebleken, Duitsland kon dat niet betalen. En zo hebben eigenlijk de onderhandelaars van het verdrag van Versailles het zaad gelegd voor de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja.
1: Trouwens, men heeft die herstelbetalingen ook voor een heel groot stuk moeten terugdraaien en afschaffen, want dat was gewoon echt niet te doen.
0: Dus bijvoorbeeld Rusland, die herstelbetaling aan Oekraïne.
1: Dat is de grootste dwaasheid die men kan doen. Rusland zal dat niet betalen. En we leren uit de geschiedenis dat het ook niet realistisch is.
0: Mm-hmm. Er wordt wel eens gezegd dat die twee wereldoorlogen eigenlijk één grote oorlog zijn. Hè?
1: Ik denk het ook. Dat is één grote Europese burgeroorlog geweest.
0: Mm-hmm.
1: Van die in 1914 begonnen is en in 1945 geëindigd is. En waar dan andere landen zijn bij betrokken geworden.
0: Ja. Wij gaan voor de vrede kiezen. Het Benedictus uit The Armed Man. A Mass for Peace met die mooie cello solo van Guy Johnston. En verder ook nog de London Philharmonic Orchestra. En een heel groot nationaal jeugdkoor van Groot-Brittannië onder leiding van Duncan Riddell.

0: toe. Een van uw recente concertervaringen, of het is ondertussen alweer van eind maart geleden, maar toch één die u is bijgebleven, was er één met het Kuikenkwartet, met onder andere Sigiswald Kuiken, in de Sint-Quintinus-kathedraal in Hasselt. Vertel, wat heeft u daar gehoord?
1: Daar hebben we van Haydn gehoord, die
0: zeven laatste woorden
1: van Christus. Van Haydn. Het is eigenlijk een beetje bizar, want Haydn maakt meestal heel vrolijke muziek. Ik denk dat hij echt
0: een goed geluimde man was. Ja.
1: Een heel aangename mens moet geweest zijn. En dit is dan eigenlijk heel droevig. Is veel dissonanten, wat we van hem ook niet gewoon zijn.
0: Het is natuurlijk het lijden van de Heer,
1: ja, het is echt,
0: aan zijn kruis.
1: Het is echt niet Haydn. Het was een kwartet in de Sint-Quintinus-kathedraal, inderdaad, van Hasselt. Ik heb daar straks al gezegd, ik ga liever naar kamermuziek, ja, luisteren dan naar grote
0: symfonische orkesten. Ja.
1: Dan naar grote symfonische orkesten. En ik ga dan ook liefst op de eerste of de tweede rij zitten, zodat je kan niet alleen horen, maar dat je ook ziet wat er gebeurt. Ik vond Kuiken fantastisch, zoals hij dat speelde. Maar het was vooral voor mij ook een confrontatie met de oude dag. Zoals hij nog altijd die vingervlugheid heeft. Hij is een leeftijdsgenoot van mij. Mm-hmm. Vond ik echt wel fascinerend. Want dat,
0: ja, u maakt de beweging met uw vingers. Ja. Heeft u zelf een beetje last van stijfheid in de vingers?
1: Ik heb daar enorm last van. Het wordt moeilijker en moeilijker om zelf te spelen. Het wordt ook moeilijker om van het blad te lezen, zoals men dat noemt in de mm-hmm. muziek. Je hebt meer tijd nodig om alles op te slorpen. Ik vond dat toch wel echt een confronterend om dat te zien.
0: Blij voor hem natuurlijk. Dat
1: fantastisch
0: je het nog
1: voor hem. Ja. Maar ik denk dat hij nog altijd verschillende uren per dag musiceert. Anders is het echt niet meer mogelijk op die leeftijd.
0: Nu, tot op hoge leeftijd musiceren is heel heilzaam en heel goed voor het brein. Hè?
1: Als je dat kan, moet je dat zeker doen.
0: Mm-hmm. Doet u het nu zelf ook nog? We hebben het over de blokfluit gehad. Neemt u nog... Speelt u nog regelmatig?
1: Nee, ik ga niet meer naar het conservatorium. Tot vorig jaar ben ik geweest. Ik speel thuis nog zelf. En ik speel ook nog in een ensembletje, maar we komen maar eens per maand samen. Dus mm-hmm. dat is niet zo heel veel. Maar ik vind dat wel heel leuk. Zoals ik daar straks zegde, samenspelen mm-hmm. geeft samenhorigheid, geeft vriendschap. Ik kijk daar toch wel echt naar uit.
0: Ja. Het is inderdaad, als u op de eerste rij gaat zitten, zeker een strijkkwartet, de interactie tussen de muzikanten is geweldig. Hè?
1: En je moet dat kunnen zien. Je moet muziek ook kunnen zien.
0: Mm-hmm. We gaan naar het Kuikenkwartet. Zij hebben een opname gemaakt in 1995, dus ondertussen al meer dan 30 jaar geleden. Ik weet niet of het nog altijd dezelfde samenstelling was van het Kuikenkwartet. Ik vermoed van wel. Wieland Kuiken zat
1: denk
0: er ook bij. Marleen Thiers, François Fernandez en natuurlijk Sigiswald Kuiken, de grootmeester. We gaan luisteren naar het eerste deel. Was er een bepaalde reden om dit deel eruit te kiezen? Of hebt u gewoon gezegd?
1: Ik denk dat het mij het meest aansprak.
0: Mm-hmm. Het is inderdaad een zeer indrukwekkend adagio aan het begin. Ze zijn allemaal trouwens adagio, maar het is maestoso, dus het maakt wel indruk. Hier gaan ze.

0: Een beklijvend begin van die sieben letzte woorden Jezu Christi van Jozef Haydn. Muziek die hij had geschreven voor een Goede Vrijdag viering in Cadiz. En als je dit kan zien met die fantastische muzikanten van het Kuikenkwartet, ja, dan is het geen wonder dat het ook in een programma van de Liefhebber terechtkomt. Mieke van Hagedoren maakte het mee op 25 maart dit jaar. En het liet een grote indruk na. Mieke van Hagedoren, we zitten al aan het einde, maar we hebben nog een groot stuk klaarstaan. Je zegt zelf, ben je geen liefhebber van grote symfonieën die qua transparantie heel weinig vrijgeven over wie wat speelt op welk moment. Maar toch gaan we luisteren naar de eerste symfonie van Johannes Brahms, maar er is een goede reden voor.
1: Wel ja, Hendrik de Man schrijft in zijn memoires dat hij... Ik heb daar straks gezegd dat hij in 1941 gevlucht is eigenlijk naar de Franse Alpen. Hij leefde daar in een heel primitieve chalet. Hij had elektriciteit, hij had waarschijnlijk ook wel water, maar dat was het dan ook. Mm-hmm. En hij beschrijft in zijn memoires hoe hij op een bepaalde avond, hij zit buiten voor de blokhut... En hij hoort over de radio de eerste symfonie van Brahms. Hij was daar, echt volledig van gepakt. Mm-hmm. Daar in die eenzaamheid van de Franse Alpen. We moeten ook weten, hij heeft in Duitsland samengewoond met een vrouw die echt wel een verdienstelijke pianiste was. En die ook van Brahms hield. Mm-hmm. En die zelfs huisconcerten gaf met Brahms. Vandaar dat ik vermoed dat herinneringen waren die bij de man dan wel loskwamen. Hij is dus tot 1944 is hij in die hut gebleven. 3 jaar. Even lang als dat hij ooit minister geweest is. Toen werd het toch te warm onder zijn voeten. Omdat hij wist dat hij voor collaborateur werd uitgemaakt. En hij had toen het plan om naar Zwitserland te gaan, te voet, over de bergtop. Met een rugzak van 23 kilo. Ik heb dat even opgezocht. De mannen van de Special Forces hebben maximaal een rugzak van 18 kilo. Hij dacht dat hij niet zou gezien worden daar tijdens zijn vlucht boven de bergen. Maar hij werd natuurlijk wel opgepikt. De tocht zou normaal maar 3 dagen duren. Hij heeft er uiteindelijk 14 dagen over gedaan. Ja. Wat er allemaal gebeurd is, weten we eigenlijk niet goed. En zo is hij in Zwitserland terechtgekomen. Hij heeft daar politieke asiel aangevraagd en ook verkregen. En heeft dan, zoals ik daar straks zegde, is dan heel zwaar veroordeeld geworden. Hij heeft die veroordeling, er was een veroordeling bij verstek. Hij wist niet dat hij op dat ogenblik voor de rechtbank zou gedaagd worden. Hij is zelfs in beroep gegaan, maar heel bizar. Het Hof is zelf in beroep gegaan, heeft geweigerd om nog nieuwe onderzoeksdaten te stellen. Het was toen geen... hij had toen wel een advocaat tussen haakjes, die een goede kameraad was van Spaak en een verzetsman. En het Hof van Beroep heeft de straf gewoon bevestigd zonder daar verder op in te gaan. Dat heeft de laatste jaren van zijn leven enorm verpest. Hij leefde dan in grote armoede. Hij was een sportvisser. Hij ving dan forellen en ging die verkopen in het dorp. Hij had maar 1 keer per week kon hij vlees eten. Niet omdat hij vegetariër was, maar omdat er geen geld was om meer vlees te eten. Hij is ziek geworden. Hij heeft wat kanker gehad. En uiteindelijk is hij inderdaad in een
0: verkeersongeval
1: omgekomen. Onder een trein gereden met zijn auto.
0: Ja. Een heel triest verhaal van een man die onvoorstelbaar grote dingen gedaan heeft. Ja. Allemaal in de overtuiging dat hij voor een betere wereld zou kunnen zorgen. En het valt mij dan op hoe dat u inderdaad toch probeert om de mens te zien en niet de politicus of de grote theoreticus. Dat beschrijft u dus in dat boek Hendrik de Man, visionair of verrader, uitgegeven bij Erzberg. Gaat u dat nu laten rusten of gaat u dat blijven bezighouden? Heeft u nu echt definitief Hendrik de Man opzij geschoven?
1: Nee, het blijft mij wel fascineren. Vooral dat onrustige interbellum. Wat wij denken dat was een tijd van vrede tussen twee rampen. Maar eigenlijk was het, we hebben het daar straks ook over gehad, eigenlijk was het dat niet. De periode tussen 20 en 40 was echt een heel rampzalige periode. Met veel kleine oorlogen. Churchill zei zelfs na de Eerste Wereldoorlog, nu is de oorlog tussen de reuzen gedaan, maar nu begint de oorlog van de pygmeeën, van de dwergen.
0: Ja.
1: En eigenlijk was dat de periode, eigenlijk is dat de meest juiste tekening van de periode tussen 20 en 40. En dat blijft mij inderdaad fascineren.
0: Heel veel dank voor al die boeiende inzichten, de vele reacties in onze Clara app, spreek in boekdelen. U heeft denk ik veel mensen geraakt. Dank voor uw mooie verhaal. Willen de mensen uw boek lezen, kunnen ze terecht bij Erzberg. En ja, het idee dat als je naar muziek luistert op een bepaalde plek en daardoor nog meer geraakt bent en herinneringen terugkomen, dat horen we dus in die eerste symfonie van Johannes Brahms, waar we zo meteen het openingsdeel gaan beluisteren. Ik vertel nog even voor de luisteraars dat er volgende week geen liefhebber is, maar wel de original soundtrack, een hele dag lang dus voor liefhebbers van filmmuziek. Tussen 10 en 6 draaien Clara de Dekker en Robin Broos uw favoriete filmmuziek, maar ook die van bekende filmmuziekfans. En u krijgt ook verhalen uit de filmwereld en van filmcomponisten. En er is ook een filmquiz waarmee u kans maakt op het filmquizboek van Robin Broos. En wat leuk is, u kan nu al uw favoriete filmmuziek aanvragen via de VRT Max-app. En na de original soundtrack neemt Sander de Kerry ook nog eens live mee op Clara naar de World Soundtracks Award op Filmfest Gent. Dus, dat is een mooi vooruitzicht. Ik ben op 17 oktober weer van de partij met als liefhebber actrice Mieke de Grote. Zo hebben we twee Miekes op rij. Veel dank, Mieke van Hagedoren. Het gaat u goed. Geniet nog veel van het spelen van muziek en beluisteren. En uw beste luisteraar, ik wens u nog een heel mooi weekend toe. Dit is nog New York Philharmonic onder leiding van Leonard Bernstein met Un poco sostenuto, het openingsdeel van de eerste symfonie van Brahms.

0: Steve Reich, een van de meest invloedrijke componisten van nu, wordt 90. En dat vieren we.
1: Hi, this is Steve Reich and I'm really honored to be on Belgian Radio speaking to all of you.
0: Een hele dag lang bij Clara. Happy birthday Steve Reich met Olaf Grondelaars. Straks vanaf 2 uur op Clara en VRT Max.
2: Het is 12 uur VRT Nieuws met Lode Roels. In Antwerpen worden 3 mannen verdacht van extreem seksueel misbruik. De eerste opleiding voor de vrijwilligers van de medische reserve-eenheid is gestart. En Rusland heeft opnieuw belangrijke bruggen aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Goedemiddag. Het parket onderzoekt een zaak van zwaar misbruik van enkele vrouwen. Er zijn beelden ontdekt waarop te zien is hoe bewusteloze vrouwen worden verkracht. Om hoeveel slachtoffers het exact gaat, dat is nog onduidelijk. 3 mannen worden verdacht. Ja, Wim Schepers, deze zaak doet denken aan die affaire rond Gisèle Pelicot in Frankrijk, hè?
3: Ja, dat is zo, omdat de slachtoffers op de beelden volgens Gazet van Antwerpen bewusteloos lijken te zijn en mogelijk gedrogeerd, al wordt dat door de hoofdverdachte ontkend. Hij beweert ook dat de contacten gebeurden met wederzijdse toestemming, maar dat wordt dan weer tegengesproken door de ex van de hoofdverdachte, die met een klacht de zaak aan het rollen bracht. Ook het Antwerps parket spreekt van ernstig misbruik. Cato Bijlmans.
4: Het gaat om ernstige zedenfeiten. Een van de onderzoeksdaden in het onderzoek dat momenteel volop loopt is inderdaad uitmaken over welke beelden dat het gaat en dit verder onderzoeken.
3: Voorlopig zijn al 2 vrouwen geïdentificeerd, maar het aantal slachtoffers zou dus nog kunnen oplopen. Ook andere daders kunnen nog in beeld komen. De oudste beelden zijn intussen al bijna 20 jaar oud. Volgens een van de advocaten zijn de feiten dus verjaard. Het onderzoek is in ieder geval nog bezig.
2: Dankjewel, Wim. Er zitten momenteel hoge concentraties coronavirus in het rioolwater. Dat blijkt uit de resultaten van metingen die worden bijgehouden door gezondheidsinstituut Cienzano. In Leuven bijvoorbeeld is de concentratie sinds vorig jaar niet meer zo hoog geweest. Elke Wollands van het Rega-instituut van de KU Leuven.
5: Het is wel een beetje merkwaardig, want COVID is heel lang weg geweest. We hebben heel lang geen coronavirus in het rioolwater gezien. Dus het was toch een beetje merkwaardig, niet toevallig met de opening van school, dat die concentraties toch weer stegen. Dat betekent dat het virus toch weer aan het circuleren is onder ons. En wie zich dan wil laten vaccineren, is het nu de moment.
2: Het coronavaccin is vooral aangeraden voor ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. In het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen is vanochtend de eerste opleiding gestart voor de vrijwilligers van de medische reserve-eenheid. 100 artsen en verpleegkundigen worden klaargestoomd om snel inzetbaar te zijn bij gezondheidscrisissen of rampen. In totaal zullen er binnen 2 jaar 300 medische vrijwilligers worden opgeleid. Gunter Joosse ging kijken naar de start van de opleiding.
6: Van harte welkom.
7: 100 artsen en verpleegkundigen worden verwelkomd in een grote zaal van het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Ze zijn gemotiveerd om deel uit te maken van de nieuwe medische reserve-eenheid.
8: Ik vermoed dat de bedoeling is dat we allemaal dezelfde taal leren spreken en dat we allemaal op elkaar ingespeeld zijn.
9: Ik denk dat we heel veel gaan bijleren, zowel over de praktische aanpak als ook gewoon de theorie daarachter, om dat samen dergelijke infectiecrisissen aan te pakken.
7: Er zijn lessen getrokken uit de coronacrisis, zegt Vlaams minister van Welzijn Genee. Dankzij deze vrijwilligers gaan we beter voorbereid zijn op een crisis, zegt ze.
10: Dat betekent dat we hen tools gaan geven, instrumenten om heel snel de klassieke zorg te kunnen opschalen. Het zijn vrijwilligers die dit er belangeloos bij nemen, dus chapeau. Ik vond wel dat ik hier moest zijn om hen een hart onder de riem te steken.
7: In totaal zullen er 300 vrijwilligers opgeleid worden. Dus er zijn nog meer kandidaten nodig, zegt Jan Poté van het Rode Kruis.
11: Eindejaarsstudenten, geneeskunde en verpleegkundigen mogen zich ook aanmelden. Dus mensen die zich geroepen voelen, ga naar rodekruis.be en meld je aan.
2: Op de E34 in Vosselaar is een persoon om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Iets voor 6 uur vanochtend reed een auto achteraan in op een vrachtwagen. De brandweer moest 2 geknelde personen bevrijden. Een van hen heeft de klap niet overleefd, een andere persoon raakte zwaar gewond. De snelweg werd ook enkele uren afgesloten richting Antwerpen. In zo'n 12.000 handelszaken in Vlaanderen en Brussel krijgen klanten vandaag een extraatje bij hun aankoop voor het weekend van de klant. Dat is een actie van handelsfederatie Comeos en zelfstandige organisatie Unizo om winkeliers te ondersteunen. De aftrap van de actie werd vandaag gegeven in Roeselare in West-Vlaanderen. Het weekend van de klant is belangrijk om de winkeliers te steunen in hun concurrentiestrijd met de online winkels, zegt Bart Buijsen van Unizo.
12: Online vormt concurrentie, zeker van buiten de Europese Unie. Vaak aan heel lage prijzen worden hier pakjes gedund. En we gaan natuurlijk die strijd aan. En fysieke winkels kunnen daar echt het verschil maken door het vertrouwen, door de dienstverlening, door het advies dat men geeft. Het feit dat men de beleving en natuurlijk het fysieke contact met de winkelier enorm apprecieert. En dat willen we vandaag extra in het licht stellen.
2: Het Russische leger heeft afgelopen nacht voor de vierde keer in een paar dagen tijd belangrijke bruggen aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de burgemeester valt de schade best mee en vielen er ook geen gewonden, maar de aanvallen veroorzaken wel grote verkeerschaos in de hoofdstad. Volgens correspondent Michiel Driebergen wil Rusland met de aanvallen vooral de Oekraïnse bevolking onder druk zetten.
13: Dit doen de Russen eigenlijk al weken. Ze beschieten allerlei burgerdoelwitten, van wetenschappelijke instituten tot tankstations, tot treinen. Nu dus die bruggen. Het lijkt er de Russen om te doen, vooral om de infrastructuur plat te leggen, om mensen psychologisch onder druk te zetten. Ja, zo'n brug vernietigen, zeggen experts, dat kan eigenlijk niet. Die bruggen zijn ongelooflijk sterk, maar je zorgt dus eigenlijk voor een verstoring van hun dagritme, waardoor mensen niet naar hun werk kunnen bijvoorbeeld.
2: De luchthaven van Vilnius, dat is de hoofdstad van Litouwen, is een tijd lang afgesloten nadat een drone vanuit buurland Wit-Rusland het luchtruim was binnengevlogen. Verschillende NAVO-gevechtsvliegtuigen zijn opgestegen om de situatie te controleren. Bewoners in de regio Vilnius kregen de raad om zich klaar te houden om eventueel schuilplaatsen op te zoeken. Intussen is de luchthaven weer open. Dronealarm is opgeheven, laat het crisiscentrum weten. Vrij mooi herfstweer dit weekend en ook het begin van komende week is dat zo, met maximaal rond 20 graden in het centrum. 'S Nachts is er kans op mistvorming. Woensdagmiddag of woensdagavond keert de regen dan terug en wordt het frisser, rond 15 graden nog overdag. In Antwerpen worden 3 mannen verdacht van extreem seksueel misbruik. Dat was de opener van het nieuws. Er zijn beelden ontdekt waarop te zien is hoe bewusteloze vrouwen worden verkracht. Om hoeveel slachtoffers het gaat is nog niet duidelijk. Meer op vrtnieuws.be.
14: Verwonderd. Amuse presenteert dit concertseizoen topartiesten zoals Victoria Mulova, Léa Desandré en Thomas Dunford, Olga Pashenko, Lucille Richardot, Margreet Keul en Benjamin Allard. Ontdek muziek van de middeleeuwen tot vandaag in een van de mooiste concertzalen van het land. Beleef het in Amuse. Alle info op amuse.be. Samen met Clara. Clara serveert met Lenaert Jolijn.
15: Een heel goedemiddag. David Goliath. Ja, het is een situatie, heeft u zonder enige twijfel ooit wel alles ingezeten, waarin jij geen kans maakt tegen de andere partij, omdat die veel groter, sterker en machtiger is. Het komt van het Bijbelsverhaal over David, een jonge herder die het opneemt tegen een gigantische reus Goliath, enkel met een slinger en een steen. Je zou op dat moment als toeschouwer op Goliath gewed hebben, maar het is David die alle kansen doet keren en uiteindelijk wint. Euforie op en top bij het Israëlisch volk en ook koning Saul kan zijn geluk niet op, want het gevaar is geweken. Maar dat gevoel maakt snel plaats voor jaloezie.

Rond 1730 was het Engels volk de opera wat beu. Händel voelde dat en begon zich toe te leggen op een ander genre, het oratorium. Hij begon het te commercialiseren en heeft het zo ongezien populair gemaakt. Het Concerto Keulen hoorden we hier onder leiding van René Jacobs in het openingsdeel uit een van zijn oratoria, Saul, over hoe een koning Saul wordt opgegeten door jaloezie door een triomferende David, de overwinnaar van de reuze Goliath. En die jaloezie van de koning wordt hem uiteindelijk zijn ondergang. Nog een van Händel's oratoria, nu over de militaire leider Joshua.

Alexa. Ze zingt over hoe graag ze wel niet dezelfde of hetzelfde muzikaal talent zou willen hebben van Jubal, een meester van de harp en de lier. Maar eerlijk gezegd, als je zo goed kan zingen, ja, dan heb je toch wel een behoorlijke muzikaliteit, vind ik, denk ik. Dus Achsa, niet zo streng zijn met jezelf. In deze rol, mezzosopraan Magdalena Korzina, samen met het Venice Baroque Orchestra, onder leiding van Andrea Marcon, in de aria Oh, Had I Jubal's Lyre, uit het oratorium Joshua van Händel. Als ik denk aan de lier, dan zie ik er altijd meteen een paar luierende Grieken bij in rode toga's die druiven toegestopt krijgen. Het is het instrument bij uitstek van de goden, werkt ontzettend kalmerend, maar ook deze nazaat van de lier brengt helemaal tot rust.

Ja, dit kan ik gewoon op repeat zetten, eigenlijk zonder het ooit echt beu te worden. Mooi toch die klank van de harp in L'Aimable, een deel uit Le Premier Livre de Pièces pour Clavecin van Nicolas Pancras Royer. Oorspronkelijk dus voor clavecimbal, hier in een mooi arrangement voor harp met Mathilde Wouters. Ongewone combinaties van instrumenten, daar zijn we in Klare Serveert erg fan van. En zeker als ze zich daarboven nog eens van een andere kant laten zien. Zoals bijvoorbeeld deze horen die zich heel zacht versmelt met de harp.

Teresa Procaccini is net over de 90 nu. Ze gaf vroeger les compositie, onder andere aan de Accademia di Santa Cecilia in Rome. Won heel wat prestigieuze prijzen in compositie en schreef muziek voor kindercartoons voor de Italiaanse televisie. Van haar was deze Serenata Notturna voor horen en harp van eind jaren 70. Hier in een opname met Søren Hermansson op horen en Erika Goodman op harp. Ook in deze muziek van Beethoven gaat het over de kracht van de lier.

Evert over een vrouw die naar haar lier grijpt om troost te zoeken in een moeilijk moment, maar uiteindelijk merkt dat het instrument alleen maar herinneringen van vroeger naar boven brengt en zo de pijn alleen maar erger wordt. Bariton Wolfgang Holtzmaier en het trio Fontenay in Again My Lyre, een van de 25 Schotse liederen van Beethoven. En dan meanderden we verder langs een rustige meditation van Mel Bonis in een versie voor cello en piano met Rafael Gomez en Julian Riem aan de piano. De lier, de harp en deze meditation hebben ondertussen onze zinnen wat verzacht, maar Beethoven maakt het weer wat woeliger met een deel uit zijn stormsonaten.

ik ook nog heel mooi opgezweet tijdens mijn conservatoriumjaren. De 17e pianosonate, de Sturmsonate van Ludwig van Beethoven. Het derde deel hoorden we eruit met de Tombigin aan de pianoforte. En nog meer storm op de pianoforte, met ook nog de stem nu van sopraan Carolyn Simpson. Zij geeft hier een les over de menselijke gevoelens in bijzondere muziek van August Bernhard Valentin Herbing.

Montan und La Lage. Een mini-opera eigenlijk voor één stem met een pianoforte die fungeert als orkest. Het is muziek van 1759 al, van August Bernhard Valentin Herbing. Het is de opener van het album Trennung van de sopraan Carolyn Simpson en pianofortespeler Christian Bezuidenhout. Zij werkte voor dat album rond het thema van afscheid en eenzaamheid. Het is mooi weer buiten, de zon straalt, dus ik stel voor dat we met een kleine boswandeling naar het nieuws van 1 uur gaan. Jan Vermeulen aan de pianoforte nog in enkele delen uit Waldszenen van Robert Schumann.

0: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. In Antwerpen worden 3 mannen verdacht van extreem seksueel misbruik. De eerste opleiding voor de vrijwilligers van de medische reserveeenheid is gestart. En Rusland heeft opnieuw belangrijke bruggen aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Parket onderzoekt een zaak van zwaar misbruik van enkele vrouwen. Er zijn beelden ontdekt waarop te zien is hoe bewusteloze vrouwen worden verkracht. Om hoeveel slachtoffers het gaat is nog niet duidelijk. 3 mannen worden verdacht. Wim Schepens, deze zaak doet denken aan de affaire rond Gisèle Pelicot in Frankrijk.
1: Ja, daar lijkt het inderdaad op, omdat de slachtoffers op de beelden volgens Gazet van Antwerpen bewusteloos lijken te zijn en mogelijk gedrogeerd, al wordt dat door de hoofdverdacht ontkend. Hij beweert ook dat de contacten gebeurden met wederzijdse toestemming, maar dat wordt dan weer tegengesproken door de ex van de hoofdverdachte, die met een klacht de zaak aan het rollen bracht. Ook het Antwerps parket spreekt van ernstig misbruik. Cato Belmans.
2: Het gaat om ernstige zedenfeiten. Een van de onderzoeksdaden in het onderzoek dat momenteel volop loopt is inderdaad uitmaken over welke beelden dat het gaat en dit verder onderzoeken.
1: Voorlopig zijn al 2 vrouwen geïdentificeerd, maar het aantal slachtoffers zou dus nog kunnen oplopen. Ook andere daders kunnen nog in beeld komen. De oudste beelden zijn intussen al bijna 20 jaar oud. Volgens een van de advocaten zijn de feiten dus verjaard. Het onderzoek is in ieder geval nog niet afgerond.
0: Dankjewel, Wim. In het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen is vanmorgen de eerste opleiding gestart voor de vrijwilligers van de medische reserveeenheid. 100 artsen en verpleegkundigen worden klaargestoomd om snel inzetbaar te zijn bij gezondheidscrisissen of rampen. In totaal zullen er binnen 2 jaar 300 medische vrijwilligers opgeleid worden. Gunter Joossen ging kijken naar de start van de opleiding.
3: Van harte welkom.
4: 100 artsen en verpleegkundigen worden verwelkomd in een grote zaal van het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Ze zijn gemotiveerd om deel uit te maken van de nieuwe medische reserveeenheid.
5: Ik vermoed dat de bedoeling is dat we allemaal dezelfde taal leren spreken en dat we allemaal op elkaar ingespeeld zijn.
6: Ik denk dat we heel veel gaan bijleren, zowel over de praktische aanpak als ook de theorie daarachter, om dat samen dergelijke infectiecrisissen aan te pakken.
4: Er zijn lessen getrokken uit de coronacrisis, zegt Vlaams minister van Welzijn Gené. Dankzij deze vrijwilligers gaan we beter voorbereid zijn op een crisis, zegt ze.
7: Dat betekent dat we hen tools gaan geven, instrumenten om heel snel de klassieke zorg te kunnen opschalen. Het zijn vrijwilligers die dit er belangeloos bij nemen, dus chapeau. Ik vond wel dat ik hier moest zijn om hen een hart onder de riem te steken.
4: In totaal zullen er 300 vrijwilligers opgeleid worden. Dus er zijn nog meer kandidaten nodig, zegt Jan Poté van het Rode Kruis.
8: Eindejaarsstudenten, geneeskunde en verpleegkundigen mogen zich ook aanmelden. Dus mensen die zich geroepen voelen, ga naar rodekruis.be en meld je aan.
0: Er zitten opvallend hoge concentraties coronavirus in het rioolwater. Dat blijkt uit de resultaten van metingen die worden bijgehouden door gezondheidsinstituut Cienzano. Sinds november vorig jaar zijn de concentraties niet meer zo hoog geweest. En dat kan wijzen op het begin van een nieuwe epidemie. Elke Bolans van het REGA-instituut van de KU Leuven roept ouderen en mensen met een zwakke gezondheid op om zich te laten vaccineren.
9: We zien juist dat die concentraties aan het stijgen zijn, vandaar dat wij nu waarschuwen om te vaccineren. Corona zwakt elk jaar wel wat meer af. Maar toch kan je er toch nog ferm ziek van zijn, want het is nu ook wel een jaar geleden dat we COVID hebben gehad. Dus die antistoffen, ja, die zijn helemaal verdwenen.
0: In zo'n 12.000 handelszaken in Vlaanderen en Brussel krijgen klanten dit weekend een extraatje bij hun aankoop, want het is weekend van de klant. De aftrap van de actie is vandaag gegeven in Roeselare in West-Vlaanderen. En Stijn de Vwart ging kijken.
10: Ambiance in Roeselare voor het weekend van de klant. Er zijn leuke optredens en in de winkels krijgen de klanten een extraatje bij hun aankoop. Zoals in de modezaak Apropos.
11: Je krijgt dus als geschenkje vandaag, omdat het weekend van de klant is, mag je een sjaaltje kiezen.
12: Weet je, doe maar deze alsjeblieft.
13: Okay. Ik had het eigenlijk niet verwacht. We zijn al naar een andere winkel geweest en daar was een kleiner cadeautje, maar ja, ik ben heel blij.
10: De klanten komen nog steeds winkelen in de stad, ondanks het online online shoppen, zegt de uitbaatster van de zaak.
14: Dat is een heel ander verhaal dan het online shoppen. Hier gaat het meer over de beleving en ook voor heel veel mensen toch wel de professionele hulp.
10: Unizo en Comeos willen met deze actie de strijd aangaan met goedkope webshops uit het buitenland, zegt Bart Buijsen van Unizo.
15: Vaak aan heel lage prijzen worden hier pakjes gedund. Fysieke winkels kunnen daar echt het verschil maken door de dienstverlening. Het feit dat men de beleving en natuurlijk het fysieke contact met de winkelier enorm apprecieert.
0: Het Russische leger heeft afgelopen nacht voor de vierde keer in enkele dagen tijd belangrijke bruggen aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de burgemeester valt de schade mee en vielen er ook geen gewonden, maar de aanvallen veroorzaken wel grote verkeerschaos in de hoofdstad. Volgens correspondent Michiel Driebergen wil Rusland met de aanvallen vooral de Oekraïnse bevolking onder druk zetten.
16: Dit doen de Russen eigenlijk al weken. Ze beschieten allerlei burgerdoelwitten, van wetenschappelijke instituten tot tankstations, tot treinen. Nu dus die bruggen. Het lijkt er de Russen om te doen, vooral om de infrastructuur plat te leggen, om mensen psychologisch onder druk te zetten. Ja, zo'n brug vernietigen, zeggen experts, dat kan eigenlijk niet. Die bruggen zijn ongelooflijk sterk, maar je zorgt dus eigenlijk voor een verstoring van hun dagritme, waardoor mensen niet naar hun werk kunnen bijvoorbeeld.
0: De luchthaven van Vilnius, de hoofdstad van Litouwen, is een tijd gesloten nadat een drone vanuit buurland Wit-Rusland was binnengevlogen. Verschillende NAVO-gevechtsvliegtuigen zijn opgestegen om de situatie te controleren. Bewoners in de regio Vilnius kregen het advies om zich klaar te houden om eventueel schuilplaatsen op te zoeken. Intussen is de luchthaven weer open en het drone-alarm is opgegeven. Het is vrij mooi herfstweer dit weekend en begin volgende week ook nog met maximaal rond 20 graden in het centrum. 'S Nachts is er kans op mist. Woensdagmiddag of woensdagavond keert de regen terug en dan wordt het ook frisser, rond 15 graden nog overdag. In Antwerpen worden 3 mannen verdacht van extreem seksueel misbruik. Dat was de opener van het nieuws. Er zijn beelden ontdekt waarop te zien is hoe bewusteloze vrouwen worden verkracht. Om hoeveel slachtoffers het gaat, is nog niet duidelijk. Meer op vrtnieuws.be.
17: Clara, blijf verwonderd. Clara serveert met Lienaert Jolijn.
18: Welkom terug. Ja, u hoorde het daarnet. We hebben nog wel een enkele zomerse dagen voor de boeg. Dus misschien wat vroeg om een kerstsfeer te komen. Maar niet als het aan Greet van het Veld ligt. No worries. We gaan hier geen kerstballen ophangen. Maar we maken ons warm aan een oud winterlied uit Duitsland.

Muziek voor wanneer het koud wordt. Maria durch ein Dornwald ging. Oude, traditionele Duitse muziek. Hier in een intieme, hedendaagse bezetting. Met het Quadro Nuevo Ensemble. Het staat op hun album van 2022, December. Ja, Maria liep hier door een woud van dorens. Gezellig is anders, denk ik. Maar door haar aanwezigheid beginnen wel overal de dorens te bloeien. En dat trekt misschien ook wel enkele gevederde beestjes aan.

In Duitsland zongen ze deze muziek vroeger om door de koude wintermaanden te geraken. Het verhaal over een klein, lief vogeltje in een sneeuwwit landschap. Es saß ein klein wild vögelein. Hier met de stem van sopraan Hanna Herfurtner en de lautenkampane onder leiding van Wolfgang Katschner. We trekken het tempo wat op nu met een blokfluit die in een serieuze tijdsnood is.

Eerst haalde Lucie Horsch alles uit haar blokfluiten wat ze kon halen in de traditionele muziek uit Servië, Passona Kolo. En daarna was het ook even op adem komen na al die hittegolven deze zomer met de twee kontjes van Toon Mierlo en Pascal Rubens. En nee, niet met de twee konten, letterlijk van die mannen. Het is de naam van de track, de twee kontjes. En de twee muzikanten vormen samen het volkduo Narragonia. Schubert gehuld in een Listiaanse mantel. Dat vinden we terug op het nieuwe album van pianist Lucas Genuches.

De Wanderer, Fantasie van Schubert, is een technisch zeer veel eisende muziek. Tijdens zijn oefenmoment had Schubert het zelf wel wat gehad met de enkele technische passages dat hij zei, wel dat de duivel het maar allemaal speelt. Klonk een beetje als een voorspelling, want jaren later maakte de flamboyante Franz Liszt er een eigen arrangement van. Het grootste verschil is dat er een orkest aan wordt toegevoegd. En dat is wat we hier hoorden, het adagio uit die Wanderer-fantasie. Met de pianist Lucas Genjuschas als solist en het Sankt Gallen Symphony Orchestra onder leiding van Modestas Pitrenas. Het spel van echo's nu in het land van de zon. Een anoniem lied uit de Italiaanse barokperiode.

Discurso con Ecos uit de collectie Flores de Musica. Een anonieme bundel muziek uit de barok. Dat heeft het ensemble Caprice met nog andere muziek uit die periode uit Latijns-Amerika en Spanje opgenomen op hun album Salsa Barok van 2010. En ook hier vinden we Echo's terug. Drie mannenstemmen die elkaar heel mooi afwisselen in een meesterwerk van Claudio Monteverdi.

Muziek van op een heel nieuw album van het Belgisch In Alto Ensemble en dirigent Lambert Colson. Ze stonden nog op het MA-festival in Brugge met het repertoire, maar dat hebben het ensemble en dirigent nu ook vereeuwigd op CD. Geen show af, maar een pure uitvoering hier van twee delen. Het duo Serafim en Nissi Dominus uit de Maria Vespers van Claudio Monteverdi. Een heel recent album dus, was onze keuze van Clara enkele weken terug. Van verstilling in Italiaanse basilieken zegt Joseph Haydn nu: allez, vooruit met de geit.

het derde deel uit het tweede hoornconcert van Joseph Haydn met Jasper de Waal op hoorn en het concertgebouw Chamber Orchestra. En met een speciale gaan we naar het nieuws van 2 uur. Geen bas, maar een bassetklarinet. Heeft een iets groter bereik dan een gewone klarinet, kan iets lager gaan. Dus Thea King mag ons dat laten zien. En het English Chamber Orchestra onder leiding van Leopold Hager in het concert deel in D van Franz Xaver Süssmayer. Na het nieuws van 2 is er een special trouwens voor Steve Reich, zijn 90ste verjaardag met Olaf. Dat is 4 uur lang muziek en mooie verhalen over de Amerikaanse componist. Geniet ervan en nog een hele mooie zonnige zaterdag.

0: Welke soundtrack wil u graag horen? Laat het ons weten via de VRT Max-app. En luister zaterdag, 10 oktober, een hele dag lang naar de mooiste filmmuziek.
1: Er is koffie.
0: Vanaf 10 uur.
1: En er is vooral ook heel veel mooie muziek.
0: The Original Soundtrack. Met Clara de Dekker en Robin Broos.
2: Of zoals Mary Poppins zou zeggen.
3: It's supercalifragilisticexpialidocious.
0: Bij Clara en op VRT Max.
4: Van Knokke-Heist naar Parijs. Beleef Luc Peyre en de bruisende naoorlogse avant-garde in abstractie in overvloed. Een wereld van verticale lijnen, architectuur en internationale ontmoetingen. In Cultuurcentrum Scharpoort en Peyre Musee in Knokke-Heist. Nog tot 25 oktober. Alle info via cultuur.knokkeheist.be. Samen met De Standaard, De Soir en Clara.
5: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. In het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen is de eerste opleiding gestart voor vrijwilligers van de Medische Reserveeenheid. Dat is een groep van artsen en verpleegkundigen die snel inzetbaar is bij bijvoorbeeld een gezondheidscrisis als corona of natuurrampen. We moeten beter voorbereid zijn op crisissen, zegt Vlaams minister van Welzijn Carolien Genie.
6: We hebben inderdaad bij corona gezien dat ons zorgsysteem heel snel onder druk komt als er iets onverwachts gebeurt. Toen was dat een virus, maar dat kan ook een natuurramp zijn of iets anders. En deze 100 mensen, het zijn er 300 in totaal aan het einde van de rit, die gaan ervoor zorgen dat onze klassieke zorg, dat die heel snel kan opschalen. En daarvoor is natuurlijk die crisisparaatheid nodig.
5: De komende 2 jaar worden in totaal 300 vrijwilligers opgeleid. Geïnteresseerde artsen of verpleegkundigen kunnen zich aanmelden op de website van het Rode Kruis. En er zitten opvallend hoge concentraties coronavirus in het rioolwater en dat kan wijzen op een nieuwe epidemie. Dat blijkt uit resultaten van metingen die worden bijgehouden door gezondheidsinstituutie Sano. Er is geen reden tot paniek, maar Elke Wolland van het REGA-instituut van de KU Leuven roept ouderen en mensen met een zwakke gezondheid wel op om zich te laten vaccineren.
7: We zien na een jaar terug hogere concentraties in dat rioolwater. Maar we zijn eigenlijk helemaal niet bezorgd. Het is nog steeds de Omicron-variant. Wij willen gewoon waarschuwen. Er is meer virus. Er is meer aan het circuleren. Dus als je wil vaccineren, is het nu de moment. We raden vooral aan mensen met een zwak immuunsysteem en mensen die wat ouder zijn. En als je je wil beschermen tegen long-covid, is vaccinatie daar ook iets goed voor.
5: In zo'n 12.000 handelszaken in Vlaanderen en Brussel krijgen klanten dit weekend een extraatje bij hun aankoop, want het is weekend van de klant. De aftrap van de actie is vandaag gegeven in Roeselare in West-Vlaanderen. En Stijn de Voort was daarbij.
8: Ambiance in Roeselare voor het weekend van de klant. Er zijn leuke optredens en in de winkels krijgen de klanten een extraatje bij hun aankoop. Zoals in de modezaak Apropos.
9: Je krijgt dus als geschenkje vandaag, omdat het weekend van de klant is, mag je een sjaaltje kiezen.
10: Weet je, doe maar deze alsjeblieft.
11: Okay. Ik had het eigenlijk niet verwacht. We zijn al naar een andere winkel geweest en daar was een kleiner cadeautje, maar ja, ik ben heel blij.
8: De klanten komen nog steeds winkelen in de stad, ondanks het online shoppen, zegt de uitbaatster van de zaak.
12: Dat is een heel ander verhaal dan het online shoppen. Hier gaat het meer over de beleving en ook voor heel veel mensen toch wel de professionele hulp.
8: Unizo en Comeos willen met deze actie de strijd aangaan met goedkope webshops uit het buitenland, zegt Bart Buijsen van Unizo.
13: Vaak aan heel lage prijzen worden hier pakjes gedund. Fysieke winkels kunnen daar echt het verschil maken door de dienstverlening. Het feit dat men de beleving en natuurlijk het fysieke contact met de winkelier enorm apprecieert.
5: We krijgen vrij mooi herfstweer dit weekend en ook nog begin komende week. Met maximaal rond 20 graden in het centrum. 'S Nachts is er kans op mistvorming. Woensdagmiddag of avond gaat het opnieuw regenen. En dan wordt het ook frisser, rond 15 graden nog overdag. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd.
14: Hi, this is Steve Reich, and I'm really honored to be on Belgian radio speaking to all of you.
4: Happy birthday, Steve Reich, met Olaf Grondelaars.
3: Goedemiddag. Ja, reden om te feesten op Clara. Want we vieren 4 uur lang de 90ste verjaardag van een van de belangrijkste Amerikaanse componisten die het land ooit gekend heeft, Steve Reich. We overlopen zijn muziek van het New York in de jaren 1960 tot nu. En we hopen nu ook te laten voelen dat zijn muziek zoveel meer is dan herhaling alleen. We kijken naar zijn leven, naar zijn invloeden uit alle muziekgenres. En we gaan dieper in op enkele werken die u volgens ons zeker moet leren kennen. Ik zeg we, maar wie zijn dat? Wel, ik laat elk uur fragmenten horen uit een telefoongesprek dat ik met Reich zelf mocht hebben. Clara-collega's Gerrit Valkenaars en Sander de Keren hebben het over zijn leven en muzikale invloeden. En verder praat ik met choreografe Anne-Theresa de Keersmaker, die een goede vriendin van Reich is en meermaals gedanst heeft op zijn muziek. Ik praat met muzikoloog Maarten Beirens, die hem ook verschillende keren heeft ontmoet. En ik praat ook met slagwerkers Tom de Kok en Lieselotte Beekaert, onder andere over de impact die dat repetitieve werk heeft op het stel van muzikanten zoals zij. We beginnen bij Duet uit 1993, dat Steve Reich op vraag van Yehudi Menuhin schreef. Menuhin speelt het ook samen met Edna Mitchell. Welkom.

We trapten deze verjaardagsuitzending voor Steve Reich af met zijn werk Duet. Hij schreef in 1993 voor Yehudi Menuhin. En dat was een van de violisten die we hier net hoorden. En wie die naam Reich zegt, die noemt hij vaak in één adem met die van Philip Glass. En zeker ook met Terry Riley. Het zijn allemaal componisten die in de jaren 1960 pioniers waren van het minimalisme, waarbij dus kleine muzikale cellen worden herhaald en gradueel veranderen. En het allereerste grote minimalistische werk is In C van Terry Riley. En bij de première in 1964 speelde onder andere ook onze jarige Steve Reich mee. Meer nog, toen bleek bij de repetities van In C dat de muzikanten niet gelijk konden blijven, stelde Reich aan Riley voor om de piano de puls te laten geven. Het toenmalige lief van Reich zat trouwens aan die piano en zo kreeg In C die kenmerkende beat. Het is een klein fragment uit de eerste opname uit 1968 van In C die zo belangrijk is voor het Amerikaanse erfgoed dat hij in de Library of Congress is opgenomen.

0: kan dan tussen de 30 en de 90 minuten duren. In C van Terry Riley, het eerste echt minimalistische werk uit 1964, dat de weg opende voor componisten als Philip Glass en zeker ook Steve Reich, die dus voor die kenmerkende puls heeft gezorgd. Alleen daarom moeten we vandaag zijn 90ste verjaardag vieren. En een van de bekendste werken van Steve Reich is Music for 18 Musicians uit 1976. En collega Sander de Keren die heeft er vorig jaar voor geijverd om dat werk in de top 100 van Clara te krijgen, met succes. Ik vroeg aan Sander om voor ons even leven en ook wat werk van Reich te schetsen tot aan die mijlpaal die Music for 18 Musicians in 1976 was. En dankzij Sander weet u nu in ongeveer 6 minuten wat u moet weten over het leven en de eerste werken van Steve Reich.
1: Dus oké, mensen willen weten wie Steve Reich is.
0: Eigenlijk wel.
1: Ja. Het is begonnen dus op 3 oktober 1936, toen is hij geboren. Opgegroeid in New York City, met een vader als advocaat, een moeder als zangeres. Maar toen Reich rond de 1 was, dus na 12 maanden ongeveer, zijn zijn ouders gescheiden. En de ene is gaan wonen in New York, de andere in Los Angeles. Dus als kind heeft Steve Reich heel veel de trein moeten nemen van de East Coast naar de West Coast. Hij had ook Joodse roots. Zijn vader had familie in Krakau en Budapest, zijn moeder in Wenen. En als kind in New York City had Reich ook wel een soort muzikaal gevoel. Hij wilde heel graag drummen. En de vader die heeft dat meteen geregeld. Niet bij de eerste beste muziekschool om de hoek, maar hij regelde meteen privé-percussielessen bij, alsjeblieft, de paukenist van de New York Philharmonic. En vreemd genoeg heeft Steve Reich dan geen muziek gestudeerd. In 1953 is hij naar Cornell geweest en daar heeft hij filosofie gestudeerd. En heeft hij een thesis geschreven over Wittgenstein. Na zijn studies filosofie gaat Steve Reich eindelijk compositie studeren in New York City. Hij volgt les bij een componist die heel vaak heeft samengewerkt met Thelonious Monk. Dus die jazz-invloeden die blijven bij Reich, wat hij heel graag ook speelt, jazz. Leert ook de dodecafonie kennen, dus het systeem van de 12-toonstechniek, heel wiskundig systeem. Alle witte toetsen, zwarte toetsen aan de piano kunnen allemaal even belangrijk zijn of even democratisch moeten ze zijn. Hij leert ook de muziek kennen van Stockhausen, het experiment met tape, met elektronische klanken, Luciano Berio enzovoort. Maar tijdens die studies voelde hij ook een soort van grote spagaat, een spreidstand tussen enerzijds de vrijheid en het experiment van de 60s. We zitten in Californië in de 60s. Maar anderzijds moest hij dan wel heel strenge regeltjes leren aan het conservatorium, met het serialisme, met de dodecafonie. Dus hij voelde zich daar niet helemaal thuis en ja, hij wou vooral zijn eigen weg bewandelen. En vooral ook focussen op wat hij af en toe al hoorde bij andere voorbeelden, op tape, op experiment, op elektronische klanken. Steve Reich studeert af als componist en hij begint hier en daar jobjes te zoeken als freelancer. Bijvoorbeeld, hij wordt taxichauffeur. Philip Glass heeft dat ook lang gedaan. Ik denk dat hij ook zelf eens microfoontjes in zijn taxi heeft gehangen om stiekem mensen op te nemen en om dan een soort van collage te maken van taxigeluiden, van stadsgeluiden, van gesprekken van mensen en van deuren die dicht slaan. Een belangrijk jaar is 1964, want in hetzelfde jaar trok hij met zijn tape recorder door San Francisco. Hij botst daar op een plein, Union Square, en daar hoort hij een predikant een preek geven over het einde der tijden. Een zondvloed, it's gonna rain, er gaat iets gebeuren met de wereld. En dat heeft hij opgenomen, want die man had een heel mooie stem. En dat heeft hij dan verknipt in de studio. En daar is een van zijn eerste werken uitgekomen voor verknipte tape. Dus het was vertrokken voor Steve Reich. Hij had een eigen stijl gevonden met tape, iets muzikaals, want die stem is ook heel muzikaal. Het is bijna een melodie die gezongen wordt. 1 jaar later komt Come Out, daarna komt Piano Face en dan is het helemaal vertrokken. De muziek van Steve Reich wordt vaak omschreven door een woord dat Steve Reich zelf ook gebruikt. Music as a gradual process, dus een gradueel proces. Je hebt het gevoel dat er continu iets kleins verandert. En wat dat precies is, is dus die phasing of faseverschuiving. Dat is eigenlijk een heel eenvoudig systeem en het is ook per toeval ontstaan door Steve Reich. Want voor een van zijn eerste werken, It's Gonna Rain, heeft hij die opname gekopieerd op een tweede tape. En die heeft hij dan simultaan afgespeeld op twee tape recorders. Maar de ene tape recorder die speelde dat iets sneller af dan de andere. En Steve Reich die dacht eerst van oei oei, dit is een fout. En toen dacht hij nee, dit is mijn eigen stijl, phasing. 2 jaar later, na die uitvinding, na die ontdekking, heeft Steve Reich, dus in 1967, heeft hij piano phase. En ook daar gebruikt hij die faseverschuiving. Het idee is heel simpel. 2 pianisten beginnen samen aan dezelfde snelheid een patroontje te spelen. En plots moet 1 pianist versnellen. En die blijft versnellen. En op het einde komen ze terug samen. Dus eerst heb je die abstracte, strenge experimenten met phasing, faseverschuiving, zoals bij piano phase, violin phase, four organs. Maar dan begint Steve Reich na te denken over de klank van zijn muziek. Niet over het proces, maar hoe klinkt mijn muziek. En dan begint hij instrumenten toe te voegen. Begint zijn instrumentarium uit te breiden. Marimbas begint hij te gebruiken. Klokkenspiel, metallofoon, dus vibrafoon. En vrouwenstemmen. En zo ontstaat in 1973 Music for Mallet Instruments, Voices and Organ. En dat is een heel mooie stap naar natuurlijk de mijlpaal van Steve Reich een paar jaar later in 1976. Music for 18 Musicians. Het is een mijlpaal omdat Reich een soort hoofdstuk ook vaarwel zegt. Het strenge proces van phasing laat hij een beetje achter zich. Hier is het vooral de focus op een groot ensemble op het podium. Meteen Music for 18 Musicians. We hebben 4 piano's, we hebben 4 vrouwenstemmen, viool, cello, 2 klarinetten die ook basklarinet spelen, 3 marimbas, 2 xylofoons, een metallofoon, vibrafoon en maracas. Dus heel veel soorten timbres, klankkleuren samen op het podium die ja, toch wel een nieuwe wind geven of een nieuwe richting geven aan de muziek en aan de klank van de muziek van Steve Reich. En misschien daarom dat hij er bijna 2 jaar over heeft gedaan om Music for 18 Musicians op papier te zetten. Music for 18 Musicians, 1976 was de première. 2 jaar later, in 1978, werd die muziek opgenomen. Verscheen op het label ECM. Heel succesvol, meer dan 20.000 exemplaren gingen over de toonbank. En dan is het alleen maar bergop gegaan voor Steve Reich. Want 2 jaar later, in 1980, februari 1980, was Steve Reich de eerste hedendaagse componist die Carnegie Hall in New York helemaal had uitverkocht voor een concert met alleen maar zijn eigen composities.
0: Nou ja, Sander de Kere, mede-Reich-fan, die schetst hoe het leven van Steve Reich tot pakweg 1980 uitziet. En we gaan in de volgende uren nog dieper in op een paar van die mijlpalen in het leven van die jarige Amerikaanse componist, zoals bijvoorbeeld die Music for 18 Musicians. Dat is voor na 3 uur. En Sander die had het net al even over het werk Piano Phase. Wel, de percussionisten van het ensemble van Steve Reich, die hebben er een knappe versie ook voor marimba van gemaakt. 4 minuutjes, zeer indrukwekkend gespeeld hier door de Amadinda Percussion Group. Dat is een Hongaars ensemble en dat toont aan dat Reich's muziek zeker niet alleen binnen Amerika bekend is.

Een fragment uit Pianoface van Steve Reich in een versie voor twee marimba's met Amadinda Percussion Group. Je gaat me vanmiddag vaker een fragment uit horen zeggen dat heel veel van Reich zijn werk echt doorgaans meer dan een kwartier duurt, zodat we dat graduele proces dat hij wil beschrijven goed kunnen beleven. Zometeen ga ik een ander fragment laten horen. Een eerste fragment uit het gesprek dat ik met Steve Reich zelf had vorige week. Maar eerst nog even terug naar het New York van de jaren 1960. We hoorden Sander net zeggen dat Steve Reich in die tijd een tijdje taxichauffeur was om rond te komen. Maar hij had ook nog een andere bijverdienste. Hij werkte bij een klein verhuisbedrijf, Low Rate Movers. En u moet weten, in die tijd hokten kunstenaars vaak samen om te overleven. En zo kwam Steve Reich in contact onder andere met beeldend kunstenaar Sol Witt, waar hij heel goed mee bevriend bleef. En ook met Richard Serra, die u misschien wel kent van die hele grote metalen plaatkunstwerken. Om die kunstwerken te kunnen vervoeren, begon Serra toen dus een klein verhuisbedrijf waar Steve Reich en zelfs Philip Glass nog bij gewerkt hebben. En Reich en Glass adverteerden ook soms samen voor verhuisdiensten onder hun eigen naam, genoemd naar de wijk waar ze woonden in New York, Chelsea Light Moving. En dat simpele gegeven inspireerde een Britse multi-instrumentalist Neil Hannon, we kennen hem ook als The Divine Comedy, tot dit amusante nummer uit 2019, waarin hij de compositietechnieken en vroege woordexperimenten van Reich feilloos toepast. Dit is Philip en Steve's Furniture Removal Company.

0: Dat is heerlijke muziek, hè? Dit Philip & Steve's Furniture Removal Company van The Divine Comedy. Dat lied bezingt dus, hè, die verhuisfirma's waar Steve Reich en Philip Glass in de jaren 1960 bij werkten. En we hoorden alle ingrediënten van de muziek van Steve Reich hierin. Handklap, phasing, marimba's, gesproken woord. Het is echt heel goed gedaan, vond ik.
1: Hi, this is Steve Reich and I'm really honored to be on Belgian radio speaking to all of you.
2: Happy birthday, Steve Reich.
0: Je hoorde net de stem van Steve Reich, die we vanmiddag vieren, omdat die belangrijke Amerikaanse componist vandaag 90 wordt. Ik had, zoals hele velen van over de hele wereld, ook een aanvraag ingediend of ik hem even mocht interviewen. Dat antwoord dat liet lang op zich wachten, maar ineens kreeg ik een verlossend bericht. Ik mocht Steve Reich hemzelf thuis opbellen. Hij woont een uurtje boven New York. En ik kreeg zo een typische New Yorker aan de lijn met Steve Reich. Blijkbaar hebben die de gewoonte om echt wel te ratelen, al had ik niet zoveel energie verwacht van een 90-jarige. Nu, aangezien we het gaan hebben over de invloeden die Reich heeft gehad van andere muzikanten of culturen, vroeg ik hem als eerste: wie of wat is jouw grootste invloed geweest in je muzikale leven? En dit was Steve Reich zijn antwoord.
1: At the age of 14, a friend of mine said, I want you to come over, you gotta hear this. And he played me a recording of The Rite of Spring. And if I had to pick one moment that changed my life, I would say that was it.
0: Mm-hmm.
1: I said, what is this? What on earth is it? And I began searching all Stravinsky's work. This led to following through on Bartok, and it really opened up a door. A little bit later, the same friend of mine said, come on, I want you to play something. And he played me the fifth Brandenburg by Johann Sebastian Bach. And again, I said, incredible. And I didn't even know that Bach existed. Such is the ignorance to be in America in the middle class in the 1950s. And I would say that those experiences of Stravinsky, Bach, Miles Davis and Coltrane, they really are the... without that, I wouldn't be what I have become. Mm-hmm. And they still tower over everything else in my personal place today.
0: Steve Reich vertelt zelf, op zijn 14e liet een vriend hem Le Sacre du Printemps van Stravinsky horen. En later ook nog het 5e Brandenburgse concerto van Bach. En samen met Miles Davis en John Coltrane zijn dat de mensen die hem het meest beïnvloed hebben, denkt hij. Ik duik zo meteen samen met collega Gerrit Valkenaars in nog andere zeer verrassende invloeden in de muziek van Steve Reich. Eerst ook even de invloed van de Joodse muziek laten horen in de tweede beweging van Reich's Triple Quartet uit 1998.

0: naar de tweede beweging van het Triple Quartet dat Steve Reich schreef in 1998. Neem die naam gerust letterlijk, het Triple Quartet. Het is voor 3 strijkkwartetten, 2 vooropgenomen strijkkwartetten en 1/3 dat live meespeelt. Maar in deze opname van het London Steve Reich Ensemble werden zelfs alle 3 de kwartetten dus live gespeeld. En u hoorde misschien ook ergens weemoed die wat doet denken aan de Joodse klezmermuziek. De invloed van de Joodse achtergrond van Reich komt vandaag zeker ook nog ter sprake als we het straks bijvoorbeeld hebben over een ander belangrijk werk van hem, Different Trains. En over invloeden gesproken, ik zette me vorige week aan de laptop samen met Gerrit Valkenaars, mijn gewaardeerde collega die de muziek kiest voor deze verjaardagsspecial voor Steve Reich. En Gerrit zapte daar op heel fraaie wijze door alle mogelijke muziek van over de hele wereld die de klankkleuren en texturen die Reich gebruikt mee hebben bepaald. En dat moment moest ik toch even opnemen, zeg. Is lekker repetitief. Wat is dit, Gerrit?
1: Ja, dat is muziek uit Zambia van een volk, de Lala. En dat is muziek die Steve Reich heeft leren kennen uit een boek van A.M. Jones, dat hij in het laatste jaar van zijn studies gelezen had. En een jaar of 7 later is hij dan zelf naar Ghana getrokken. En kort nadien schreef hij dan zijn revolutionaire drumming. Hij zegt, ik was al percussionist. Ik kwam terug gewoon met een schouderklopje, overtuigd van, ja, je kan enkel met percussie muziek schrijven en die kan swingen. Ja, het is Egden Heat van Stan Kenton, maar het is een compositie van Bill Russo, William Russo. En dat is verrassend genoeg een stuk uit 1954. Oh. Terwijl toen ik het voor het eerst hoorde, dacht ik van, ja, dit is misschien door Steve Reich en Philip Glass beïnvloed of zoiets. Maar het is veel, veel vroeger geschreven. En het is eigenlijk een voorbeeld van wat men third stream music noemde. De eerste stroming was dan klassieke muziek, de tweede jazz. En de third stream, dat wou iets tussenin zijn, waar men klassieke muziek, westerse muziek en de jazz-invloeden ging combineren. Daar gaat Reich heel veel invloeden van ondergaan. Van dat zoeken naar een toegankelijke taal die affiniteiten heeft, vooral met klassieke muziek, maar die invloed van die third stream met Stan Kenton, met Jill Evans, met Günter Schuller, dat is ook iets verrassend en wezenlijk als je dit hoort.
0: Goh, en dit zou perfect van Steve Reich zelf kunnen zijn als je dit hoort ergens.
1: Ja, absoluut. En het verrassende is, dit is uit 1936.
0: Wow, dus echt voordat er nog sprake van minimal was eigenlijk.
1: Ja. En het is muziek van Colin McPhee. En die was gefascineerd door Bali. Heeft daar een jaar of 10, vooral in de jaren 30, gewoond. En in het midden van die periode heeft hij dit werk gecomponeerd dan. Het heeft ook zowel persoonlijke memoires van zijn leven in Bali als een postuum verschenen, meer wetenschappelijk boek over music in Bali. En andermaal heeft Steve Reich dat boek gelezen. Mm-hmm. Maar ook praktisch nadien. Hij heeft workshops gevolgd om die gamelanmuziek zelf aan een lijve te voelen en te spelen. Reich heeft zo de gewoonte om vaak dezelfde dingen te herhalen. Een van de plaat die hij stevast noemt is het nummer Afrika van de jarige John Coltrane. Daarbij zegt Rajan, ja, dat is fantastisch, dat blijft een half uur op hetzelfde mi-akkoord. Ja, we gaan nu eigenlijk een paar stukken beluisteren als opstapje naar Four Organs.
0: Oké. Okay.
1: Een van de meest radicale werken van Steve Reich. Zoals de naam van het werk zegt, is het geschreven voor 4 orgels. Geen kerkorgels, maar farfisa of farfisa, Italiaanse.
0: Kleine elektrische orgels zijn dat.
1: Ja. Dus het is geschreven voor 4 orgels die alle 4 eenzelfde akkoord spelen. Een akkoord met 6 noten. Het hele stuk lang met als

0: principe dat Reich dan toepast, dat hij de lengte van de noten die ze spelen systematisch blijft verlengen. Als we de openingsmaten van Maiden Voyage van Herbie Hancock, muziek uit 1965, beluisteren, dan hoort je juist hetzelfde akkoord als wat Reich gebruikt in Four Organs.
1: Wat ook opvalt bij die Four Organs is, dat begint niet met orgel, dat begint met zo'n, wat is het, sambalballen? Ik weet niet hoe het mooi heet.
0: Ja, maracas.
1: Maracas, ja.
0: Er is één speler die twee maracas vasthoudt en systematisch het hele werk door hetzelfde ritme de hele tijd blijft herhalen, doorgaande. En dat doet denken aan Latin-muziek uit die tijd, maar bijvoorbeeld ook, ik moet nu denken aan de Rolling Stones, Not Fade Away. Daar speelt Mick Jagger vier maracas. Een soort zelfde effect als wat Reich in met zijn maracas in Four Organs doet.
1: Ja, zet er eens op, die...
0: Maar er is een figuur die heel direct wel heel zeker een invloed daarop gehad heeft. Dat is de mythische figuur Moondog.
1: Ah, ja. Die man, een heel grote, blinde man of zoiets, die als viking verkleed in New York rondliep.
0: Ja, dus dat was een heel bekend verschijnsel op de straten van New York, een straatmuzikant. En er is een heel bijzondere opname van Moondog. Die heeft een viertal nummers opgenomen op de bandopnemer van Steve Reich, die dan mee zong, met Philip Glass, die... meezong, die John Gibson speelde fluit en Moondog deed zang en percussie en ze zongen zo kanons.
1: Ja, en dus nu horen we effectief Moondog en Steve Reich en Philip Glass.
0: Philip Glass en John Gibson.
1: Dat is fantastisch. Dank je, hè.
0: Graag gedaan, Ola.

All is Loneliness, een van die canons die de artiest Moondog eind jaren 1960 opnam, toen hij samen woonde met Steve Reich en Philip Glass, die we allebei horen meezingen ook, hè, op deze opname. Opvallend toch ook wel, want Gerrit Valkenaars fluisterde me ook nog in, dat Moondog eigenlijk antisemiet was en dat hij toch samen woonde met Glass en Reich, die toch allebei Joodse roots hadden. Gerrit had het net al even over four organs. Dat is een lang stuk waarbij dus vier elektrische orgels een kwartier aan een stuk hetzelfde akkoord herhalen, maar het langzaam uitrekken, daar langzaam ook enkele nootjes aan toevoegen. En in een interview met bevriend componist Michael Gordon noemt Steve Reich dit eigenlijk zijn meest severe stuk, zijn strengste werk. Dirigent en toetsenist Michael Tilson Thomas, die bracht het werk ooit in Carnegie Hall in 1973. Dat werd een megaschandaal. Ik ga er een heel klein fragment van meegeven van Four Organs, gewoon voor de volledigheid. En gewoon om een idee van die compositie te geven. Niet weglopen, het duurt net 2 minuten. Het werd ooit aangekondigd als A Piece for Virtuoso Listeners. En dat zijn we allemaal.

Ja, dat is een fragment uit Four Organs. Een van Reich's meest controversiële werken uit 1970, waar Steve Reich altijd vertrekt van hetzelfde akkoord op vier orgels en dat al maar meer uitrekt. Dit waren onder andere Steve Reich zelf en Philip Glass die aan het orgel zaten. En ook veel respect voor de man die de samba-ballen schudt, de maracas. Hij moet dit 15 minuten volhouden. Geen samba-ballen te bespeuren, hier wel een van de leraars van Steve Reich. Het is niet Luciano Berio, waar Reich nog bij studeerde, wel Hal Overton. Goede vriend van jazzpianist Thelonious Monk. En Overton maakte dit arrangement voor het Thelonious Monk Orchestra. Little Rooty Tooty. Knap om horen hoe er ook ergens minimalisme en herhaling zit in het begin met Thelonious Monk zelf aan de piano.

Jazeker, u bent nog steeds in de verjaardagsuitzending van Steve Reich, Amerikaanse componist die vandaag 90 wordt. Dit was Little Rootie Tootie met het orkest van Thelonious Monk. En het was Hal Overton die deze bewerking maakte voor zijn vriend Thelonious Monk. Het was diezelfde Hal Overton die Steve Reich als docent in contact bracht met jazz. En ergens zat er misschien ook wat Broadway en musical in de opvoeding van Steve Reich, want zijn moeder was namelijk June Carroll, was een zangeres en tekstschrijfster die zeker in de jaren 1950 best wel bekend was in Amerika. We horen haar in een lied waar ze zelf ook de tekst van schreef. Penny Candy.

0: Eerst de stem van Joan Carroll, de moeder van Steve Reich, in Penny Candy. En daarna Finishing the Hat. Dat is een arrangement dat Steve Reich maakte van het gelijknamige lied uit de musical Sunday in the Park. Sunday in the Park with George, zo heet die musical, van Stephen Sondheim. Ondanks hun verleden en hun werelden die heel ver uit elkaar liggen, waren Reich en Sondheim heel goede vrienden. Sondheim overleed in 2021 op zijn 91ste. Ik hoop dat Steve Reich hem mag overtreffen. We vieren vandaag zijn 90ste verjaardag.
1: Happy birthday, Steve Reich.
0: Ja, Steve Reich is altijd een slagwerker geweest tussen muziek. Die moet wel diep in de genen van slagwerkers zitten. Ik krijg over 10 minuten 2 percussionisten op bezoek. Tom de Kok van Ictus en Lieselotte Beekaert, die naast haar werk als muzikante ook onderzoek doet naar de impact op de spieren van slagwerkers als ze langdurig aan de slag moeten. Dat lijkt me zeker bij de muziek van Reich te zijn, hè? Op zijn muziek van toepassing. Ik heb zijn werk Nagoya Marimbas nu klaarstaan. En wie denkt dat dat ook voortdurend dezelfde noten zijn? Luister eens goed. Er zit best wel veel variatie in qua melodie en harmonie. Bob Becker en James Reich zijn de 2 toppers uit het ensemble van Steve Reich die dit tot een goed eind gaan brengen.

de Goya Marimbas. Steve Rice schreef dit in 1994 op vraag van het conservatorium van de Japanse stad voor de inauguratie van een nieuwe concertzaal. Het werk doet wat denken aan vroeger werk, hè, van begin jaren 1970, eind jaren 1960. Er zit wat meer variatie in, is virtuozer ook. Het is een Goya Marimbas. Maar wanneer begint Rice eigenlijk zijn stukken die opgebouwd zijn uit één muzikaal idee te verlaten en meer variatie in te bouwen? Wel, dat gaat hij doen met Music for Mallet Instruments, Voices and Organ in 1973. Daar gaat hij vier delen schrijven in vier verschillende toonaarden. En hij is zich op dat moment ook aan het verdiepen in de gamelan-muziek uit Indonesië. Die klinkt ongeveer zo.

Dat is echt minimal music op zich, hè. Muziek uit Indonesië, gamelanmuziek. En die muziek leerde Rush kennen dankzij compilatiealbums die zijn later platenlabel Nonesuch uitbracht onder de noemer Nonesuch Explorer. En dat gaat hij dan combineren met een zangeres die haar normale stem gebruikt, zoals jazz of pop, niet zoals in opera. En ik heb hier een fragment klaarstaan dat na enkele minuten voor het eerst die nieuwe harmonische weg toont die Steve Reich inslaat.

0: Ja, een fragment uit Music for Mallet Instruments, Voice and Organ van Steve Reich met zijn ensemble uit 1973. Het lijkt wel de iets kleinere broer van een van zijn belangrijkste werken, Music for 18 Musicians uit 1976. Wat een jaar ook, want in datzelfde jaar bracht Philip Glass zijn baanbrekende opera Einstein on the Beach uit. En over die hele mooie spanningsboog die Music for 18 Musicians van Reich is, kan ik praten met twee slagwerkers. Tom de Kok van het Ictus Ensemble en Lieselotte Beekaert. Goedemiddag allebei.
1: Hallo.
0: Lieselotte, je bent bij Tom, of je hebt bij Tom gestudeerd in het Conservatorium van Luik, maar nu studeer je nog altijd bij hem, denk ik, in Gent.
1: Ja, dat klopt. Ik doe een master na master in hedendaagse muziek. En Tom is daar leerkracht.
0: Docent, moet alles in goede banen leiden. Lieselotte, hoe vaak heb jij Music for 18 Musicians al gespeeld?
1: Ik heb het eigenlijk nog maar één keer gespeeld, vorig jaar.
0: Ja. Okay. En dat was samen met Tom, hè?
2: Dat was een van de projecten van onze Advanced Master vorig jaar. Dat was een hele mooie versie trouwens, die we ook opgenomen hebben. Dat was echt een fantastische kwaliteit.
0: Ja, oké, schitterend om dat dan 55 minuten te kunnen doen. Tom, jij hebt het al meer dan één keer gespeeld.
2: Ja, denk het wel. Ik zit momenteel rond de 100, denk ik.
0: Wauw.
2: In totaal, ja. Drumming is nog meer. Daar heb ik er toch meer dan 150 of 200 van gespeeld. Mm-hmm. Meestal met Andresa en met Rosas en zo. Maar Rain hebben we heel veel gespeeld. En dan ook zonder dans hebben we het ook toch wel een stuk of 10 keer
0: uitgevoerd. Ja, Rain, daar is dus die muziek. Dat danst Andresa op. Music for 18 Musicians. Nu, algemeen, Steve Reich is percussionist zelf. Is zijn muziek dan sowieso verplichte kost aan een conservatorium, Tom, voor slagwerkers?
2: Dat vind ik wel. Als je die muziek als slagwerker niet op je boterham gekregen hebt tijdens je opleiding, dan is er toch wel iets tekort in je opleiding, denk ik. Dus sowieso een van de bekendere componisten uit de laatste eeuw en nog altijd van deze eeuw natuurlijk. Ja. Vooral zijn werken tot aan de jaren 80 zijn baanbrekend geweest. En ook voor de ontwikkeling van het instrument, de inzetting van het instrument en zo. Hoe dat klank gemaakt wordt, is dat ongelooflijk interessant geweest.
0: Ja. En is het dan daar dat jij zijn muziek hebt leren kennen in het conservatorium?
1: Ja, absoluut.
0: Lieselotte?
1: Ja, zeker.
0: Dus je hebt onder leiding van Tom ook veel van zijn werk moeten spelen.
1: Ja, klopt. Ja. Elk jaar wel iets of zelfs meerdere dingen.
0: Ja. Music for 18 Musicians, dat is één lange trip, dus van om bij het uur. En ik meen in de puls in dat stuk echt wel een puls te horen van eerder werk van hem, van Clapping Music.
2: Ja, het is exact hetzelfde ritme.
0: Klopt, dat is hetzelfde ritme.
2: Ja, dus die ta-ta-ta-ta-ta.
0: Ja, ik wou net zeggen, ik heb twee slagwekkers hier bij mij. Kunnen jullie even dat ritme voordoen voor mij? Hoe zit dat juist?
2: Zo?
0: Ja.
2: Voilà.
0: Dat is geweldig, hè?
2: Dus hij neemt eigenlijk altijd patroontjes, en dat is de schoonheid van het ritme van Reich. Hij neemt altijd patroontjes in 12, want dat hij dus noten uitneemt. Dat zijn 8 noten op 12. En hij neemt 12 omdat dat het meest deelbare getal is. Dus dan kun je denken in andere manieren. Dan kun je denken in 3, in 4, in 6, in 2, in 12, in 1. En zo kan eigenlijk elke luisteraar die elk werk die in 12 noten geschreven is, kan op een andere manier luisteren naar dezelfde muziek. Dat is een van de mooie kanten van de muziek van Reich.
0: En dat zegt ook iets over jullie brein als percussionist. Ik heb wat in Grieks gedaan.
1: Het is niet alleen de luisteraar, het is ook als je zelf speelt, kan je ook indelen hoe dat je wilt.
0: Oké, dus dat helpt je ook, dat getal 12, om het in te delen zoals je zelf die muziek wil zien.
2: Of bijvoorbeeld de speler die in 18, de Music for 18 de tegentijden speelt. Ja. Dus die moet bijna, ik denk 40 minuten van de 55, moet die tegentijden spelen op een andere marimba. Dus hij of zij kan eigenlijk het hele stuk denken vanaf de tweede noot.
0: Amai, ja.
2: Dus eigenlijk denk je dan op de tijd, maar hoor je het hele stuk anders dan de rest. Ja. En dat is het leuke aan die muziek. Iedereen kan dat op een andere manier beluisteren en beleven eigenlijk.
0: Dat is ongelooflijk. Als je luistert naar die Music for 18 Musicians, hè, want we hebben het nu over de percussionisten, nu los van 3 marimba's, 2 vibrafons en maracas, hoor je in dat werk ook 4 piano's, viool, cello, 2 klarinetten, 4 zangeressen. Ja. We gaan zo meteen een ruimer fragment van het werk beluisteren. En die muziek, die klinkt bijna alsof ze elektronisch gemaakt is. Dat dacht ik zo in het begin. Ja. Kan je dat verklaren, Tom, hoe dat komt?
2: Dat zijn vooral de combinaties van klanken. En ook hoe de harmonieën opgebouwd zijn. Dat komt ook echt uit door de pop-invloeden van die minimal music uit de jaren 60, 70. Dus in het begin was echt een statement dat ze wouden maken tegen wat er voorgekomen was. Dus heel de seriële muziek, de heel serieuze uitgecomponeerde muziek. En die pop-invloeden, het gebruik van orgels bijvoorbeeld, het gebruik van combinaties van slagwerkinstrumenten met stemmen, die krijgen een soort van conglomeraat van klank dat heel erg doet denken aan elektronische synthesizers en zo verder.
0: Ja, ik krijg van die boventoon ook in die muziek die heel, heel bijzonder is. Nu, ik vind het echt ongelooflijk. als ik dat live zie, en dan zie ik die enorme concentratie, die jullie allemaal een uur lang aan de dag moeten leggen. Hebben jullie nooit schrik dat je niet meer weet waar je precies bent? In de partituur, Lieselotte, heb je dat al...
1: De hele tijd, denk ik.
0: Ja, meen je?
1: Ja. Ja, het is heel makkelijk om eruit te zijn en eigenlijk als eerder een luisteraar mee te doen aan een stuk, terwijl je aan het spelen bent. En dat is een hele andere ervaring dan terwijl je meehelpt aan het verhaal te schrijven van het stuk. Ik probeer altijd goed te weten wie er wanneer inkomt en wat er wanneer gespeeld wordt. Zodat ik goed mee ben in het verhaal en dat ik me niet laat afleiden door alles wat er aan te gebeuren is. Want het is heel leuk om ervan te genieten, maar net iets minder leuk als je niet goed weet waar je bent.
0: Maar je hebt wel aanknopingspunten waardoor je weet...
1: Zeker.
0: Zo van op het moment
1: veel.
0: Als iets start weer bij andere instrumenten, weet je van, we zijn hier.
1: Zelfs ervoor al weet ik dat dan.
0: Ja, dat is wel belangrijk dat je dat...
2: dat is even van de moeilijkheden, dus je hoort elke fout. Hè. Het is zodanig tonaal geschreven dat wij als hedendaagse slaapwekkers zijn niet zo gewend gewoon om tonale muziek te spelen. En dus als je raag speelt, dan hoor je elke fout dat je speelt, hoort iedereen. Dus dat is altijd een topconcentratie als je met dat stuk bezig bent. Als je hoofd het... De meeste mensen vragen achter een show... Je was waarschijnlijk in trance als je aan het spelen was. Absoluut niet. Hè.
0: Alles behalve.
2: Ja, alles behalve. Want als je de concentratie verliest, dan ben je eruit. En dan is het soms heel moeilijk om je weg terug te vinden in de patronen. Ja.
0: Gelukkig is er ondertussen een partituur. Want ik heb begrepen dat Steve Reich dat werk vroeger zo vaak met zijn ensemble heeft gespeeld, dat er eigenlijk geen partituur van bestond.
2: En dat is een orale traditie, die ook vanuit zijn Afrikaanse en Indonesische invloeden kwam. Dat eigenlijk een heel mooi transmissieproces is voor muziek te leen. Maar natuurlijk is er dan wel een partituur nodig. Als,
0: 20 jaar later blijkbaar is er een partituur gemaakt door iemand van de uitgeverij die heeft gewerkt en geluisterd naar de eerste opname.
2: Ja. Ik wil het werk niet gezien hebben wat die man of vrouw gedaan heeft om dat op papier te zetten, want ik denk dat het een huzarenstukje was.
0: Tom de Kok, Lieselotte Beekhaart, ik kan me voorstellen dus dat een werk als Music for 18 Musicians van Reich heel inspannend moet zijn ook, om te spelen, om te repeteren. Daar wil ik het ook nog heel even over hebben. Eerst ga ik Steve Reich zelf nog even aan het woord laten, want toen ik hem belde vorige week, bleek dat hij zelf gekwetst is, blijkbaar.
3: Unfortunately, in the middle of the night, I fell on the way to the bathroom and I broke a rib and I sprained my right wrist.
0: My God.
3: And fortunately, the rib healed by itself, but my wrist has been taking a really long time. And I'm still doing physical therapy to improve its quality. That, plus the fact that there are all these wonderful concerts being given in my music where I really am obliged to be there and I'm, you know, delighted to be there. And I'm 90 years old and, doing simple things takes a lot more energy than it used to. Means I basically have been thinking about what's coming next, but I'm really not going to be able to get back till I'm perfectly healed in my wrist because I work things out at the keyboard. I'm not really a pianist, but it's my working instrument while I'm writing the pieces. So I suspect that really I won't really be back to work until that the wrist is more healed, and that would be somewhere in December of this year.
0: 90 jaar, Steve Reich, dames en heren, die zich beklaagt over het feit dat hij gevallen is op een nacht. Hij heeft een rib gebroken die vanzelf geneest, zegt hij. Maar er is dus een gekwetste pols. Hij componeert nog altijd aan de piano, zegt hij. Hij speelt ook nog slagwerk. En hij zegt, het zal nog tot december duren voordat ik opnieuw kan spelen. Lieselotte Beekhaart, naast slagwerk heb je een deeltijds onderzoek aan het doen aan de faculteit geneeskunde van de KU Leuven, naar blessures en blessurepreventie bij slagwerkers.
1: Klopt.
0: Ik kan me voorstellen dat zo'n Music for 18 Musicians spelen op zich... En daarvoor repeteren dat het niet bijzonder gezond is?
1: Gezond. Je moet er goed voor getraind zijn, eigenlijk.
0: En wat zijn de precieze gevaren dan, als je dat speelt?
1: Om het simpel te zeggen, overbelasting. Het is heel makkelijk om over je maximale capaciteit te gaan. Je moet daar een half uur lang datzelfde gaan staan doen. Dat zijn heel korte, bruske bewegingen. En als je daar niet op getraind bent, kan je snel over je grenzen gaan. En dan... loop je wel risico op een blessure natuurlijk. Ja. Niet altijd, niet iedereen, maar de kans bestaat wel.
0: En je bent met je doctoraat aan het uitzoeken hoe je dat kan voorkomen, die blessures.
1: Ja, hoe dan... slagwerkers kunnen ondersteunen daarbij.
0: Ja. Tom, merk je dat vaak bij studenten, dat ze kwetsuren hebben?
2: Super waardevol onderzoek, want als je topsportstatuten bekijkt, of topsporters die in zo'n statuut zitten, die worden ongelooflijk begeleid op alle vlakken. En eigenlijk is een conservatoriumstudent of een beroepsmuzikant is eigenlijk ook een topsporter op bepaalde soorten spieren. Wij overgebruiken spieren, een bepaalde spieren, heel erg. En er is nog nooit echt ten diepe onderzoek gedaan om dat te voorkomen. En zo. Dus dat is ongelooflijk waardevol onderzoek om dat te gebruiken, ook met de studenten en zo. En mensen bewust te maken van de gevaren die er zijn. En ook om ze levenslang te laten spelen, zoals die vraagt tot ze het 90. Ik hoop dat we allemaal tot ons 90.
0: Ik hoop het ook. Zolang we niet uit ons bed vallen.
1: Want dat is dan het verschil ook tussen een topsporter en een muzikant. Zij moeten wel heel hun leven die armen gebruiken. Ja. En meestal een topsporter eindigt dat op een bepaalde leeftijd.
0: Ja, die zijn voor een 30ste meestal wel klaar. Mm-hmm. En de bedoeling is dat je het nog je hele leven kan doen. Hè. Dankzij jouw doctoraat, dus Lieselotte, zullen al die kwetsuren verleden tijd zijn.
1: Ja, voilà. Dat ook.
0: Wanneer hoop je dat klaar te hebben?
1: Binnen 5 jaar.
0: Binnen 5 jaar.
1: Het is deeltijds. Dus,
0: kijk, tegen dat Steve Reich 95 wordt, dan nodig je opnieuw uit om te kijken. Tom en Lieselotte, laatste vraag. Ik vroeg jullie op voorhand naar jullie favoriete stukken van Reich. Daar kwam voornamelijk werk uit tot ongeveer midden jaren 1980. Mm-hmm. We zijn wel een stuk later al. Mm-hmm. Hij maakt nog altijd muziek. Volgen jullie hem nog eigenlijk?
2: Ja, toch wel. Hè.
0: Toch nog wel, ja.
2: Ja, je volgt sowieso alle componisten die waardevol zijn voor de scène, blijf je volgen. Maar het is wel een feit dat die muziek, ook met Glas is dat zo, dus dat die periode waarin dat ze baanbrekend geweest zijn, dat het interessantste blijft voor de muziekscene. Wat ze nu doen is dan misschien minder baanbrekend, maar dat is nog altijd waardevol voor bepaalde scènes en voor bepaalde muzikanten om daarmee bezig te zijn. Mm-hmm. Maar ik blijf nog altijd bij de kaskraker uit de jaren 70, 80.
0: Toen heeft hij het grootste verschil gemaakt. Hè. We gaan luisteren naar het begin van Music for 18 Musicians in een live versie van het Ictus Ensemble samen met Synergy Vocals onder leiding van Georges Lee Octor. Zoals jullie klonken in 2024 in de Opera van Parijs. Tom de Kokje was daarbij. Ik heb nog één klein stukje van Steve Reich, want die haalde ook ineens nog twee inspiratiebronnen boven voor dat werk Music for 18 Musicians.
3: I listened to Frank Sinatra when I was younger. He's a very good singer. Well, he was a very good singer. I listened to Ella Fitzgerald, and I thought she was great. And I thought, boy, I like the way she goes, do, do, do, do, do, do, do, do, do. And I appropriated that into the vocalese in drumming and music for 18 musicians.
0: Voilà, doet van Ella Fitzgerald zit erin, dankzij Steve Reich. We gaan luisteren naar Music for 18 Musicians live met ik. Dus Tom de Kok, Lieselotte Beekaert. Dankjewel.
2: Heel erg gedaan.

Luisteraar Stan stuurt via de app van VRT Max. Dit is echt de perfecte muziek om met een kater toetsen te verbeteren. Bedankt, Raj. Dit zijn de eerste 11 minuten van 55 minuten lang Music for 18 Musicians van Steve Reich. Live gespeeld tijdens een concert in Parijs 2 jaar geleden door het Ictus Ensemble. Met ook Tom de Kok erbij, we hoorden hem net. En we hoorden nu ook Synergy Vocals en de man die vooraan stond was Georges Elie Octor. Als u ooit de kans heeft, moet u dit eens live meemaken. Zo Music for 18 Musicians. Het is een onwaarschijnlijke ervaring voor ons als luisteraar. Maar dus vooral ook hard werken voor de muzikanten op het podium. Een van de opvallende dingen aan de wereld van Reich als componist, er zijn ook heel veel muzikanten uit de popwereld en uit de jazzwereld die hem kennen en waarderen. Uit de popwereld denken we bijvoorbeeld aan Bryce Dessner van The National, die zelf ook componist is. Denk ook aan Johnny Greenwood van Radiohead, die we straks nog zullen horen. Maar we mogen ook David Bowie niet vergeten, want hij bracht in 1977 het album Low uit, in Berlijn opgenomen, samen met onder andere Brian Eno, nog zo'n goede vriend van Steve Reich. En op dat album staat de nummer Weeping Wall. Volgens Bowie een aanklacht tegen de Berlijnse muur. Nu, Reich herinnert zich dat David Bowie aanwezig was bij de Europese première van die Music for 18 Musicians. Die was niet toevallig ook in de Nationaal Galerie in Berlijn in 1976. En ergens hoor je naast de melodie van Scarborough Fair, die hierin zit, duidelijk de handtekening.

David Bowie, zijn Weeping Wall van op het album Low uit 1977. Vele van ons, ook Steve Reich zelf, horen er de invloed van zijn muziek in. Zometeen heb ik nog een hilarisch verhaal dat Steve Reich mezelf vertelde en dat zich hier in Brussel afspeelde. Maar eerst terug naar de coronaperiode. Ik zag online muzikanten toen die een van de counterpoints van Steve Reich opnamen. Hij schreef die voor fluit, voor elektrische gitaar. En er is ook zijn New York counterpoint. Dat zijn 10 voordien opgenomen lagen voor klarinet met enkele lagen basklarinet, waar de klarinetist dan live een 11e partij bij moest spelen. Ideaal dus voor als je als muzikant alleen thuis zit, dat je makkers in het orkest mist. En dat overkwam ook klarinetist Roland Hendricks. Hier speelt hij het eerste deel van New York Counterpoint van Steve Reich in een opname uit de tweede helft van het noodlottige jaar 2020. En voor wie zich het begin van Music for 18 Musicians nog herinnert, die beginpulses zijn hier net hetzelfde.

0: Kleine test, Roland Hendricks in Fast, het openingsdeel van New York Counterpoint van Steve Reich. Muziek die hij bedacht in 1985. En Roland nam die in volle corona op, omdat hij dat volledig alleen kan doen. Dan nog even terug naar het telefoontje dat ik met Steve Reich mocht doen eerder deze week. Toen ik hem aan de lijn kreeg, wou ik toch ook een kleine legende bij hem checken. Of het klopt dat zijn compositie Clapping Music uit 1973, waar dus twee mensen samen klappen en de ene begint te faseren tegenover de andere, of dat eigenlijk ontstaan is in een flamenco bar in Brussel. Dat is me altijd zo verteld. Wel, ik had de vraag nog niet helemaal gesteld of hij begon al te lachen, Steve Reich. Goed volgen mensen, want hij gaat er weer vandoor.
1: Absolutely sure, yes. We were playing a concert. I don't remember where it was, and the whoever was the host who was running the concert said, we'd like to take you out for dinner, and you know, we said, oh, we'd be wonderful, that's nice. And he said, I'm going to take you to a flamenco club. And we all looked at each other, are we in Brussels, or what's going on here? But I think, well, okay, it's fun. We'll go to a flamenco club in Brussels. And we did. And we had a few drinks, and we had a few more drinks, and these two women came out who were musicians, and they played the guitar, and oh, okay, what else is new? And then they started clapping, and we all looked at each other and said, all right, this is something else. And we, as I said, we had several drinks. As we left to go back to the hotel, we started clapping patterns at each other, just improvising. And that stayed with me. And when I got back home, I thought, you know, what we were traveling, you know, a traveling ensemble, and we had a lot of air freight, because I didn't, especially in the early days, I didn't trust people to handle, have the right loudspeakers for us, have the right instruments for us, so I took everything via air freight, 2,000 pounds. And we would put it in two traveling vans, and we would drive them around Europe. This is early 70s. So I said, wouldn't it be great to do a piece? All we need is our two hands. So when I got back to New York, I worked this out, and then Russ Hartenberger, my wonderful member, the primary member of my own ensemble, and I said, Russ, give us a try. And we tried to do it as a phase piece. You know, we fell on the floor laughing because it was so impossible. So I finally said to him, look, Russ, you stay put, I'll jump ahead one beat, we'll repeat and we'll jump ahead, and there's a piece of cake. And at that moment, the use of phasing disappeared from my musical vocabulary. So clapping music was pivotal in many ways, and we owe it all to anonymous flamenco players somewhere in Brussels.
0: Steve Reich vertelt hoe hij na een concert in 1972 dus in Brussel naar een flamenco bar gaat, daar gezang hoort en er maar matig van onder de indruk is. Maar als ze beginnen in de handen te klappen, palmas, dan waren hij en zijn gezelschap van slagwerkers totaal mee. En op weg naar het hotel begonnen ze allemaal patronen te klappen en ze dachten, we zitten constant met zoveel materiaal rond te reizen. Hoe heerlijk zou het zijn als we gewoon muziek met onze handen zouden maken. En zo ontstond dus Clapping Music. Het was meteen ook zijn echte laatste echte fase oefening, want ze slagen er maar niet in dat een van hen sneller ging dan de ander. Maar ze zijn er toch ooit in geslaagd om dit op te nemen. Dit zijn nog heel even Steve Reich en Russ Hartenberger samen in Clapping Music.

Je moet het thuis ook maar eens proberen. Het is niet zo gemakkelijk, hoor. Clapping Music uit 1973, met de twee mannen die het bedacht hebben. Steve Reich en Russ Hartenberger. Clapping Music is trouwens ook muziek waar choreografe Anne-Theresa de Keersmaker op gedanst heeft. Ik praat met haar rond 5:30 in het volgende uur. Is Maarten Beyers de gast hier? En dan passeren mijn twee absolute lievelingswerken van Steve Reich ook de revue. Different Trains and Proverb. Luisteraar Dirk stuurt hier net nog via de app van VRT Max dat hij geniet van deze namiddag. Voor wie die muziek van Steve Reich niet helemaal zijn meug is, Clara Continuo laat na het nieuws van 2 uur de integrale arpeggione-sonate van Schubert horen. Nu, ik hoop dat u zal blijven luisteren, want Proverb is een van de knapste gezongen stukken die ik ken, gebaseerd op hele vroege polyfonie. Dit is nog de Braziliaanse gitarist Egberto Gizmonch, samen met Jan Garbarek op sax en Charlie Hayden op bas in Equilibrista. Hij schreef in 1981 als eerbetoon aan juist Steve Reich.

0: prachtig. Toch? Eeuwenoud en nog steeds even indrukwekkend. Dat is Brugge. Beleef de mooiste muziek in de mooiste stad. Kom naar Iedereen Klassiek in Brugge op zaterdag 31 oktober. Tickets en info bij Clara op VRT Max. Met de muzikale steun van KBC Private Banking.
1: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. De man die begin vorige week werd veroordeeld tot 23 jaar cel omdat hij niets heeft gedaan om zijn zoon te redden, gaat in cassatie tegen het arrest van Assise. Het hof en de jury vonden hem schuldig aan moord omdat hij zijn 14-jarige zoon Jaren liet wegkwijnen toen hij ziek was geworden. De vader werd aangehouden op de laatste dag van het proces en gaat nu dus in cassatie, omdat er volgens zijn advocaat Peter Janssens ten onrechte is geoordeeld dat hij de bedoeling had om Jaren te doden.
2: De belangrijkste reden is eigenlijk heel de motivering waar men eigenlijk zegt van kijk, je hebt een risico genomen door geen medische hulp in te schakelen. Dat heeft de dood tot gevolg gehad. Dus je hebt dat risico aanvaard en die risicoaanvaarding stellen wij gelijk met de bedoeling tot moorden. Dus dat vereist eigenlijk intentie. Dat was in dit dossier denk ik helemaal niet het geval. En men fietst daar dan een beetje rond door te zeggen je neemt dat risico, je aanvaardt dat en dat stellen wij dan gelijk aan de intentie tot doden.
1: In Spanje zijn tienduizenden mensen op straat gekomen in verschillende steden om te betogen tegen de wooncrisis in het land. Er is al dagen hevig protest tegen de uithuiszetting van een vrouw van 87 in Madrid. De linkse premier Pedro Sánchez legde gisteren 2 woondecreten voor aan het parlement die huurders beter moeten beschermen tegen uithuiszettingen en hoge huurprijzen. Maar het parlement wees die decreten af. En intussen blijft het protest dus groot, zegt correspondent Sven Tuytus vanuit Madrid.
3: Vandaag zijn in heel Spanje zo'n 50 betogingen georganiseerd onder het motto op weg naar de algemene staking. In Madrid namen volgens de regeringsdelegatie 70.000 mensen deel aan het protest. De woordvoerster van de huurdersvakbond, Valeria Racu, benadrukte dat de beweging koerst op een algemene staking, maar noemde geen concrete datum. Racu zei alleen dat die binnenkort wordt uitgeroepen samen met de vakbonden met wie de organisatie in gesprek is. Racu voegde eraan toe dat 8 dagen volksmacht veel meer bereikt hebben dan 8 jaar progressieve regering.
1: Rusland heeft diplomaten en buitenlanders opnieuw opgeroepen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev te verlaten en waarschuwt voor nieuwe zware vergeldingsaanvallen op militaire doelen in Kiev en andere steden. Kiev ligt de voorbije weken vaak onder vuur, met Russische aanvallen op onder meer bruggen die grote verkeerschaos veroorzaken. Oekraïne voert van zijn kant ook regelmatig aanvallen uit op Russische raffinaderijen, oliereserves, vrachtschepen en andere infrastructuur. Volgens de buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie, Kaja Kallas, mag Europa niet naïef zijn en moeten we ons beschermen en bewapenen tegen de Russische dreiging.
4: There is no room for naive pacifism. What we are doing is really defending ourselves to the threats that are there. So the rearmament is really needed in order to deter the threats coming our way.
1: Vrij mooi herfstweer dit weekend en ook nog de volgende dagen. Maxima rond 20 graden in het centrum. 'S Nachts kan er mist gevormd worden. Woensdagmiddag of avond gaat het opnieuw regenen en dan wordt het frisser rond 15 graden nog overdag. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd.
6: Hi, this is Steve Reich, and I'm really honored to be on Belgian radio speaking to all of you.
5: Happy birthday, Steve Reich, met Olaf Grondelaars.
7: Goedemiddag. Steve Reich is blij dat hij ons vandaag pal op zijn 90ste verjaardag mag toespreken. Wel, ik laat tot 6 uur nog fragmenten horen uit het gesprek dat ik met die jarige Amerikaanse componist had. Ik praat straks nog met Anne-Theresa de Keersmaker, die vaak op zijn muziek gedanst heeft. En in dit uur dat er nu aankomt, duik ik met muzikoloog en Reich-kenner Maarten Beyres in een ander sleutelwerk van de man, Different Trains. En daarin komt ook zijn Joodse achtergrond tot uiting. Daar hadden we het nog niet echt over. In 1976 trouwt Reich met een beeldend kunstenares, Berel Korot. En van dan af begint hij zich meer en meer te verdiepen in de Joodse cultuur, in zijn Joodse achtergrond. Hij draagt ook altijd een baseballpet als een soort alternatief keppeltje. En het allereerste werk waar die Joodse achtergrond echt in spreekt is in Tehillim. Dat is Hebreeuws voor het Joodse boek van psalmen. En die psalmen hoor je ook in dat werk uit 1981. Dit is een live-opname van tijdens het Tara-festival in coronajaar 2021, gedirigeerd door Tom de Kok, die we net nog hoorden hier, met Ictus. En tussen de vier zangeressen zitten onder andere Lore Binon en Els Mondelaars, om er maar een paar te noemen.

0: Het eerste deel van Tehillim van Steve Rash. In een live-opname met onder andere het Ictus Ensemble uit 2021 tijdens het Clara Festival. Joodse psalmen op muziek gezet door Rash. En daar gaat het ook over in dit uur, over de Joodse invloed in zijn werk. Maar we gaan het zeker ook hebben over Rash en grote liefde voor de muziek van Perotinus. Een van de grondleggers van onze klassieke muziek in Parijs, eind 12e eeuw. Want het is fascinerend om te horen hoe Rash zelf de muziekgeschiedenis indeelt. Hij gaat van Perotinus tot 1750, de dood van Bach, en begint dan weer bij Stravinsky tot nu. Dat heeft allemaal met de aanwezigheid van die puls in muziek te maken. Dat legde hij mij vorige week ook aan de telefoon uit.
1: I'm starting from Perotin, who uses the rhythmic modes against the drone. From Perotin up through Johann Sebastian Bach, there is more or less a fixed beat, a marked tempo that is more or less kept to. Starting with Haydn and Mozart a little bit, Beethoven more, but surely by Brahms, you have flexible tempo, you have tempo rubato. This continues up to Wagner, and by the time we get to Schoenberg, he wants to not only free the tempo, but he wants to eliminate the distinctions of basic harmony and have all the 12 notes be equal. Then Boulez and Stockhausen and Berio, my teacher, come and say, well, we're going to organize the pitches so you don't hear any harmony. We're going to organize the rhythm so you don't hear any regular pulse. Mm-hmm. And because of that, I and other Americans around, the mid-60s, we want to restore the pulse. We want to restore harmonic center and do what we consider beautiful.
0: Ja, kort samengevat zegt Rash hier, de puls die in de muziek vanaf Perotinus, 12e eeuw tot Bach zit, die verdwijnt in de tijden van Haydn en Mozart. Met Schoenberg begin 20e eeuw verdwijnt ook de harmonie eigenlijk. Met latere vernieuwers als Stockhausen en Rash, zijn leraar Luciano Berio, wordt alles gesystematiseerd in het serialisme. Dus zij hadden het gevoel midden jaren 60 dat ze de puls in ere moesten herstellen. En dat hebben ze dus gedaan. En die muziek van Perotinus, die duikt regelmatig op in Rash's werk. Maar hoe klinkt die alweer? Rice zei het zelf al een beetje, hij zong het zelf al een beetje, maar de heren van Blindman Sax, die kunnen het toch wel beter, denk ik.

Fide Rondomnes van Perotinus. Het is muziek van rond 1200. Hier gespeeld door Blindman Sax. En ook muziek die een grote invloed had op het werk van Steve Reich, vertelde hij net ook zelf. En die invloed horen we misschien wel het beste in wat mij betreft een van Reich's knapste werken. Proverb uit 1995. Voor 3 sopranen, 2 tenoren, 2 vibrafonen en 2 orgels. Zelden hoorde ik stemmen die dichter tegen elkaar aanschurken als in het begin van dat werk. En voor die invloed van Perotinus moeten we even wachten tot na een paar minuten als de tenoren inzetten. Maar de sopranen die mogen dus beginnen. En dat het werk zeer indrukwekkend is, dat weet ze ook in de Notre-Dame in Parijs. Want Proverb werd uitgevoerd op de feestelijke heropening van de kathedraal in januari vorig jaar. De tekst is heel eenvoudig. Het is maar 1 zinnetje. Een aforisme van Ludwig Wittgenstein. How small a thought it takes to fill a whole life. Dat is geen toeval, want Steve Reich die studeerde ooit filosofie en hij maakt zijn thesis over het werk van, jawel, Wittgenstein.

0: Maar dit was muziek die me deed inzien dat Steve Reich een genie is. Een fragment uit zijn Proverb, werk uit 1995 hier met Theater of Voices, onder leiding van Paul Hillier. En nu ik die naam Paul Hillier zeg, er staan heel veel boeken over Steve Reich. Gerrit Valkenaars, die de muziek voor vanmiddag kiest, heeft een hoofdstuk in zijn boek Tumult aan Reich gewijd. En ja, hij gaf er mij ook een tiental andere mee, waaronder Writings on Music, waarin Steve Reich zelf schrijft over zijn stukken, met een inleiding en een redactie van die Paul Hillier. Fascinerende man, die ook aan de wieg stond van het oude muziekensemble, de Hilliard Ensemble. Een ander boek waarin auteurs van over de hele wereld schrijven over het werk van Steve Reich is Rethinking Reich. En daaraan mocht ook een Vlaamse muzikoloog meewerken, Maarten Beirens. Hij heeft het momenteel heel druk met zijn festival 2021 in Leuven en met Transit. Maar hij wilde toch wat tijd maken om te komen vertellen over Different Trains, een van de belangrijkste werken van Steve Reich, waarin hij de intonatiepatronen van tekstfragmenten fantastisch vertaalt voor strijkkwartet. Ik ga Maarten binnenroepen tijdens een fragmentje uit een van de vroegste tekstexperimenten van Reich uit 1966, Come Out. Die titel verwijst naar een opgenomen gesprek met een lid van de Harlem Six, 6 zwarte jongens die gearresteerd en mishandeld werden door de New Yorkse politie. En een van hen vertelt dat hij een van zijn wonden moest openmaken om er bloed uit te laten komen, zodat hij medische verzorging zou krijgen. Come Out.
1: I had to like open the bruise up and let some of the blue's blood come out to show them.
0: En langzaam maar zeker gaat dan de phasing beginnen, waarin die stem wat gaat verschuiven. Come Out van Steve Reich uit 1966, maar Come In, zou ik zeggen. Maarten Beirens, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Maarten, we kennen jou van het festival 2021 in Leuven. Je bent professor in de muzikologie met een doctoraat over Europese minimal music. Mm-hmm. Maar je schreef al mee in boeken over bijvoorbeeld ook Steve Reich. Nu, ik heb zo meteen een fragment uit een ander werk klaarstaan dat Reich iets meer dan 20 jaar later heeft geschreven dan Come Out, Different Trains uit 1988. Daarin horen we, ja, kleine tekstfragmenten ook, maar de intonatiepatronen die vormen de melodie die het strijkkwartet speelt tegen een achtergrond van andere vooropgenomen lijnen. Steve Reich heeft in zijn jeugd door de scheiding van zijn ouders blijkbaar dagenlang op de trein gezeten, hè, van de oostkust naar de westkust en terug. Het is dus eigenlijk een heel autobiografisch werk, mag je zeggen, Different Trains.
2: Dat is het verhaal dat Reich er zelf ook altijd bij vertelt. We zullen het straks nog hebben over waarom. Belangrijk is dat hij dat ook vertelt. Dus zijn ouders waren gescheiden. Zijn moeder, die, zoals je weet, in de entertainment business zat, zangeres was. Die was weggetrokken bij de vader van Steve Reich, was verhuisd naar Los Angeles. Steve bleef bij zijn vader achter in New York. Dus er zit een heel continent tussen die twee plekken. En dus hij reisde heen en weer.
0: Vier dagen lang heb ik...
2: Dat waren reizen van meerdere dagen tussen New York en Los Angeles en terug aan de hand van zijn gouvernante Virginia Mitchell.
0: Okay.
2: En wanneer hij aan zijn strijkkwartet begon, het is altijd voor componisten een uitdaging om aan een strijkkwartet te beginnen, omdat het genre zoveel verwachtingen met zich meebrengt. Je moet je meten met de beste werken van de beste componisten uit de geschiedenis. Twijfelde Reich tot redelijk ver in zijn carrière om aan een eerste kwartet te beginnen. Als hij het dan deed, was zijn invalshoek van ja, maar ik ga het daarover doen, want in die jaren 1939 tot 1942, dat ik heen en weer pendelde tussen mijn ouders aan de twee kanten van de VS, in diezelfde jaren waren Joodse kinderen in Europa op heel andere treinen beland.
0: Different
2: met een
0: trains,
2: veel noodlottiger bestemming. En dat zijn dus de different trains.
0: Maar ja, en daar inderdaad heeft hij dan allerlei interviews rond opgenomen, begrijp ik. Hij gaat die gouvernante, die Virginia, die je net vernoemd, Maarten, gaat hij interviewen. Hij gaat ook nog iemand, een medewerker van de spoorwegen blijkbaar ook interviewen.
2: In het eerste deel hoor je de stem van Virginia Mitchell, dus zijn oude gouvernante, op dat moment al hoogbejaard, die hij inderdaad twee keer is gaan interviewen daarvoor. En hij heeft één gesprek gedaan met iemand die als bediende, als Pullman Porter, dus eigenlijk een soort van halve hotelklerk aan boord van die slaaptreinen die doorheen het continent gingen gewerkt heeft. Lawrence Davis heet die man.
0: Oké. En dan gaat er dus ook in het tweede deel, heb je dan Europe During the War. Eerste heet America Before the War, dan heb je Europe During the War. Dan gaat hij een aantal Holocaust-overlevers interviewen, maar wel mensen die in Amerika wonen blijkbaar of zo.
2: Klopt, en die heeft hij niet zelf geïnterviewd. Die komen uit een archief van getuigenissen van Holocaust-overlevenden die aan de universiteit van, als ik me goed herinner, is die van Harvard verzameld zijn. Waarbij er dus een groot project is geweest om iedereen die in de VS beschikbaar was, die een soort van uit eerste hand getuigenissen over die ervaringen als Joodse mensen in de Tweede Wereldoorlog heeft gehad, om die ook te komen vertellen. Om eigenlijk een soort van groot archief van getuigenissen aan te leggen. Uit dat archief heeft Raj 3 getuigenissen genomen. We weten achteraf dat hij ze heeft gekozen op basis van het feit dat het woordje trein op de steekkaarten met trefwoorden vermeld was.
0: En dus
2: zijn drie mensen, ze zijn half geanonimiseerd in Different Trains, al kennen we hun namen wel. Je hebt Rachel, Rachella en Paul. Respectievelijk een Nederlandse, een Belgische en een Hongaarse overlever.
0: Dat is effectief.
2: Geëmigreerd zijn naar de VS. Ja. En dus daar als nieuwe verse Amerikaanse staatsburgers over hun ervaringen in de jaren 40 hebben gepraat.
0: Ik wist niet dat er een Belgische Pool zat, ergens in Different Trains. Ik heb trouwens ook lang gedacht dat Rice zijn stem er zelf in zat, maar dat is niet zo, blijkbaar.
2: Nee, en omdat het autobiografisch is, denk je dat. Hij wil iets over zijn eigen leven vertellen. En wanneer je gaat kijken naar het archiefmateriaal rond het werk, wat ik heb gedaan, het archief van Rice wordt bewaard in Basel bij de Paul Zacher Stiftung, dan zit daar één opname tussen waar je Rice zijn eigen stem hoort, waarin hij een aantal zinnetjes inspreekt die mooi in het eerste deel hadden kunnen passen. We took the train across the country. Een veel langzamer tempo dan het interview dat we met hem vandaag kunnen beluisteren. Dus de jonge Rice was blijkbaar iets minder gehaast dan de 90-jarige Rush. En uiteindelijk heeft hij toch blijkbaar besloten om dat niet te gebruiken. Dus die ene opname is het enige spoor in het hele archief van een soort van poging van Rice om zijn eigen stem te samplen en te gebruiken.
0: Ja, om die daarin te zetten. Want die spreekt ook van een sampler. Hij had blijkbaar net ook een sampler gekocht waar hij dan die verschillende dingen mee kon afspelen, die verschillende stemfragmenten. Nu, Maarten Beres hoorde net Come Out een heel klein stukje toe terwijl hij binnenkwam hier, met daarin dus een verhaal over de mishandeling van een jonge zwarte man. Different Trains gaat over de Holocaust ook. Vind jij dat we Steve Rice eigenlijk als een geëngageerd componist mogen zien of moeten zien?
2: Ik denk dat we die vraag veel meer kunnen stellen naar aanleiding van een werk als The Cave. Maar voor Different Trains, het is meer een soort van humane kwestie. Het gaat over het leed dat aan een groep mensen is aangedaan, natuurlijk. Mm-hmm. En in dat contrast tussen zijn eigen herinneringen aan een soort van toch min of meer onbezorgde jeugd. Zijn ouders waren wel gescheiden, maar...
0: Zijn vader was een advocaat, denk ik. Dus,
2: Hij was advocaat, inderdaad. Rice groeide op in een soort van de betere middenklasse in New York City. In die jaren, dat was geen ontbering natuurlijk dat hij daar heeft geleden. Daar zit natuurlijk wel een soort van humane boodschap in. Maar tegelijkertijd, en dat is wat ik nog altijd zo verrassend vind aan Different Trains, ondanks al die contextualisering die daar rond verteld wordt, wanneer je naar het werk zelf gaat luisteren, zit daar heel weinig autobiografisch in. Heel dat eerste deel, al die samples van Virginia Mitchell, zijn gouvernante, van Lawrence Davis, de Pullman Porter, zijn eigenlijk heel zakelijke dingen. Het zijn jaartallen, het zijn namen van steden, het zijn beschrijvingen van treinen, de Fast Train from New York. Dat soort dingen. En ja, neutraler dan dat kan het bijna niet worden.
0: Nee,
2: het is tegelijkertijd autobiografisch en totaal uitgevlakt wat dat betreft.
0: Het is gewoon afstand.
2: Wat meer persoonlijk is, zijn de getuigenissen van de Holocaust-overlevenden. Maar ook daar blijkt Rice vaak te kiezen voor fragmenten die een soort van algemeen beeld van de dingen die wij vanuit alle mogelijke literatuur en populaire cultuur kennen over de Holocaust, die dat beeld eigenlijk reconstrueren. We denken daar meteen de gaan sporten in de veewagons en de kampen en de ovens en de gaskamers bij. Maar heel, heel specifieke details over het leven van die mensen komt daarin ook niet aan bod. Ja. Als je naar de interviews gaat luisteren die Rice heeft verzameld en zelf heeft opgenomen, dan bulkt dat van de mooie sprekende details die hij allemaal niet gekozen heeft.
3: Die allemaal
2: heeft.
3: Weglaat.
2: Bijvoorbeeld Virginia Mitchell, zijn gouvernante, doet een flink boekje open over de scheiding van de ouders van Rice en over het feit dat zij eigenlijk helemaal Rice niet doorheen het land mocht nemen, want dat de vader daar oorspronkelijk geen toestemming voor had gegeven.
3: Wow, ja, ja.
2: Dus er zit fantastisch materiaal voor autobiografisch werk in die bronnen verborgen. En Rice heeft duidelijk gekozen om dat niet te benadrukken, te gebruiken.
3: Maar het zijn wel stemmen die een fantastisch intonatiepatroon hebben. En het is dat intonatiepatroon dat die melodie gaat geven die Rice toch wel meesterlijk kan vertalen eigenlijk voor strijkkwartet. We gaan luisteren naar dat openingsdeel van Different Trains, America Before the War, met dus de stem van de gouvernante en de stem van de porter die erbij is. Het is het 1988 en indrukwekkend dus hoe Rice de intonatie vertaalt in muziek. Maarten Bergs, blijf nog heel even zitten, want ik wil je nadien nog iets anders vragen.

0: 1941. Het eerste deel, America Before the War, A Different Trains van Steve Reich met het Kronos Quartet. Maarten Beiris, je zit hier nog altijd bij mij, muzikoloog, mede Reich-enthousiasteling. Je had het net ook over The Cave, was je aan het vertellen. Nu, Reich noemde Different Trains blijkbaar zelf een voorbode van die video-opera uit 1993. Mag ik het zo noemen eigenlijk, video-opera? Want Reich heeft daar eens gezegd dat hij nooit echt van opera en de manier van zingen in opera hield of zo. Of, ik weet niet.
1: Dat klopt en daar heeft hij zich ook aan gehouden. Want de stemmen die je ook hoort, de zangers die zingen in The Cave, zijn hetzelfde soort stemmen die daar straks ook in Proverb te horen waren. Dus een soort van heldere, non-vibrato, meer oude muziektype zangers. Dat is ook Paul Hillier die The Cave gedirigeerd heeft bij de eerste reeks. Dus zijn ideaal staat heel ver van opera in de Verdi, Wagner, Rossini, noem maar op, traditie. Dus dat is zeker gebleven, maar hij heeft met Different Trains natuurlijk wel iets te pakken waarbij je aan de hand van die kleine interviewfragmenten een soort dramaturgie opbouwt in het werk. En daar is nog een instrumentaal werk voor strijkkwartet opgenomen, strijkkwartet en samples. Maar dan kan je natuurlijk ook, denk ik, als ik die geïnterviewde nu ook in beeld kan brengen en daar een visuele dimensie aan toevoeg, dan heb ik een soort dramatische setting, een soort theatrale formule waar je ook, ook visueel mee kan werken. En toevallig had hij in huis iemand die heel goed is met visueel werken, namelijk zijn echtgenote Beryl Corot. Ja. En vandaar dat ze dus The Cave en later Three Jails ook effectief samen hebben gemaakt.
0: Ja, nu, want het idee is inderdaad hetzelfde. We horen ook citaten die op muziek gezet worden. Dus een libretto van Beryl Corot. Er worden beelden getoond ook nu. Over welke grot gaat het precies in The Cave eigenlijk?
1: De grot van Machpelach of de grot van de patriarchen, zoals die ook wordt genoemd. Het is de grot waar volgens de overlevering Abraham en Sarah begraven zijn, Bijbelse figuren. En Abraham, als, in de christelijke religie als aartsvader, wordt gezien als het centrale punt waar de drie monotheïstische godsdiensten die in die regio ontstaan zijn, het christendom, het jodendom en de islam, alle drie terug naar grijpen, terug naar verwijzen. Dus eigenlijk een soort de gemeenschappelijke factor die die drie godsdiensten samenbindt.
0: Mm-hmm.
1: En dus is die grot zelf ook natuurlijk een heilige plek, plek van verering voor die drie tradities.
0: Ja,
1: alleen ligt die in Hebron, gebied dat toen in 1993 al behoorlijk betwist was en tegenwoordig is het daar niet bepaald rustiger geworden.
0: Nee, zeker niet, zeker niet. Maakt het werk eigenlijk nog altijd actueel ook. Hè. Nu, The Cave is een stuk groter bezet dan Different Trains, met vier zangers, strijkkwartet, toetsenisten, percussie, twee rietblazers erbij ook nog. Maarten Beiris, is dit volgens jou het dichtste dat Reich ooit bij een opera is gekomen?
1: Waarschijnlijk wel. Dit samen met Three Tales, wat eigenlijk een heel vergelijkbaar werk is van bezetting. En het dramatisch concept van de Cave is ook belangrijk. Het is in drie bedrijven. En elk bedrijf gaat doorheen dezelfde reeks vragen waarop de geïnterviewde eigenlijk antwoorden en dan met samples een soort mozaïek van elementen die dan door Reich worden uitgecomponeerd. In het eerste bedrijf zijn het Israëlische Joden. Die worden geïnterviewd. Wie is voor jou Abraham? Wie is voor jou Sarah? Isaac, Ismaël, Hagar. Dus die vijf personages. Mm-hmm. Dezelfde vragen worden gesteld aan Palestijnse moslims.
0: Okay.
1: In het derde bedrijf aan een allegaartje van Amerikanen. Van allerlei achtergronden.
0: Okay.
1: En drie keer gaan ze doorheen heel andere associaties met die personages. Bepaalde personages worden door de ene positief geïnterpreteerd, door de andere negatief gezien. Bijvoorbeeld Hagar is zo'n heel mooi voorbeeld. De Joden zien haar als iets zeer dubieus en negatiefs. De Palestijnse geïnterviewden zien in haar de moeder van Ismaël en ergens een belangrijke voorhouder. Dus je voelt dat die dingen doorheen die drie bedrijven veranderen. En dat geeft het werk eigenlijk een heel interessante dramatische structuur.
0: Ja, een dynamiek, hè? Sowieso. We zitten nu in het eerste bedrijf. Dit is Who is Sarah uit de eerste acte van The Cave van Steve Reich. Maarten Beiris, je bent een zeer druk bezet man, dus dank je wel om tijd te maken om Steve Reich zijn verjaardag te komen vieren hier.
1: Maar natuurlijk.

was very good looking. And she didn't have children.

Who is Sarah uit The Cave met het Steve Reich ensemble onder leiding van Merel Paul Hillier. 2 jaar later gebruikt Reich opnieuw tekstfragmenten in muziek, maar deze keer gaat hij niet uit van oudere interviews of zo. Hij regisseert blijkbaar nog veel meer. En zo vroeg hij voor zijn werk City Life aan een New Yorkse klerenverkoper om op verschillende toonhoogtes check it out te zeggen en het sneller en trager uit te spreken en meng daar nog samples van verkeerslaande deuren, toeterende auto's en ander stadsgeluid aan en een heel ensemble. En dat levert dan dit het eerste deel op uit City Life van Reich. Het deel heet ook Check It Out. En hier komen we toch wel zo wat het dichtste bij de jazz dat Reich bij mijn weten ooit is geweest.

0: Check it out. Het eerste van 5 delen uit City Life dat Steve Reich schreef in 1996. Hij speelde net zelf met zijn ensemble.
1: Hi, this is Steve Reich and I'm really honored to be on Belgian radio speaking to all of you.
2: Happy birthday, Steve Reich.
0: In een telefoongesprek dat ik zelf met Steve Reich had vorige week om hem persoonlijk geluk te wensen met zijn 90ste verjaardag vandaag, passeerden enkele namen van collega's waar hij graag naar luistert. David Lang bijvoorbeeld, of ook Nico Muley en Bryce Dessner passeerden de revue-componisten die hij al van jongs af aan volgt, Steve Reich. En toen vroeg ik aan Reich zelf, welke raad zou je meegeven aan een jonge componist die graag een carrière zou willen uitbouwen zoals de jouwe? En dit was zijn antwoord daarop.
1: Well, just last night, I was at the Juilliard School of Music, where I went as a student many years ago, and they were doing pieces of mine, and there were many composers who were there. And some of them asked, there was a little, before the concert there was questions, and after the concert there were some questions, and that particular question from the composer sort of came up. And I looked at them, I said, look, two things. Continue your education as much as you possibly can. You can never learn enough. Mm-hmm. And keep on learning. But now here you're at school intensively. And the other thing is, keep on composing. And don't try to be like so-and-so. Just try to write spontaneously what you feel. Again, this is very hard to do as a student. You really tend to do this more when you're finished with your study. But you should start as soon. So just keep on writing. Just keep on learning. And there's nothing further than you said as far as I'm concerned.
0: Ja, dus Steve Reich die zegt, wat moet je als jonge componist doen om ook zo'n carrière te krijgen als de zijne? En zijn antwoord was dus, blijf zoveel mogelijk studeren, je kan nooit te veel leren en schrijf zoveel mogelijk. Ook als je wat tegenkanting krijgt, niet opgeven, blijven schrijven. Zo supporter Steve Reich voor jonge componisten. En oké, Nico Muley is ondertussen al 45, maar Reich is zeer opgetogen over wat die man die de helft van zijn leeftijd heeft, schrijft. Er is een rustpunt in de uitzending met koorwerk van die Nico Muley. A great stone.

The Tallis Scholars in A Great Stone, koorwerk van Nico Muley. Dat is een Amerikaanse componist, een van de protégés van Steve Reich. En we vieren nog één uur lang de verjaardag van Reich met zelfs een interview met een landgenote die hem misschien wel het beste kent, Anne-Theresa de Keersmaker. Voordien lopen we aan met andere muziek, recentere muziek ook van Reich, want het wordt tijd dat we eens de 21ste eeuw induiken met zijn muziek. En we beginnen met het enige werk van popmuzikanten dat Reich ooit als uitgangspunt heeft genomen. Radio Rewrite schreef hij met als vertrekpunt twee songs van de Britse band Radiohead.

ensemble Alarm Will Sound, de onderbreng van Alan Pearson. In het tweede deel uit Radio Rewrite van Steve Reich. Het is een herschrijven op Reichiaanse wijze van twee nummers van de Britse band Radiohead. En wie Radiohead, die zegt zanger Tom York. Maar de gitarist is ook wel heel belangrijk, Johnny Greenwood. U kent hem misschien van zijn filmsoundtracks. Hij heeft For There Will Be Blood van Paul Thomas Anderson een heel mooi soundtrack geschreven. Die heeft Steve Reich ooit gehoord. En het zijn ook goede vrienden, Johnny Greenwood en Steve Reich. Johnny Greenwood voert ook graag Reich een Electric Counterpoint uit op festivals overal ter wereld. Voor wie zich afvraagt of Steve Reich in de 90 jaar dat hij leeft al prijzen heeft gewonnen, ja zeker. Meerdere Grammys, een Polar Music Prize, heeft een Gouden Leeuw in Venetië gekregen voor zijn hele oeuvre, een Premium Imperiale, de zogeheten Nobelprijs voor de muziek is dat, en in 2009 zelfs een Pulitzer Prize. Die kreeg hij voor zijn Double Sextet. Dit is het trage middendeel uit dat Double Sextet met een fraai benaamd ensemble, Eighth Blackbird uit Chicago.

Dat is het trage deel uit Steve Reich. Een dubbel sextet voor tweemaal piano, vibrafon, fluit, klarinet, viool en cello. Hij schreef in opdracht van een ensemble uit Chicago met een hele mooie naam, Eighth Blackbird. Er zijn veel boeken verschenen over het oeuvre van Steve Reich. Ik heb een hele stapel naast me liggen. En een van de fijnste vond ik persoonlijk Conversations. Het zijn allemaal online gesprekken die Steve Reich had met mensen die dicht bij hem staan, maar veraf waren tijdens de pandemie. Gesprekken met David Lang, met dirigent Michael Tilson, Thomas, Brian Eno. Hele hoop anderen nog. En er staat één landgenote tussen, choreografe Anne-Theresa de Keersmaker. Al van in het prille begin van haar carrière als choreografe heeft Anne-Theresa de Keersmaker gedanst op muziek van Steve Reich. Ik mocht haar daar eerder deze week over gaan interviewen. Dit is het eerste werk dat Reich speciaal voor haar voorstelling Count of Phrases uit 2003 heeft gecomponeerd. Dance Patterns voor twee pianos, twee vibrafons en twee xylofons. Het Ictus Ensemble creëerde toen de muziek. Dit is een opname die Steve Reich met zijn ensemble zelf maakte.

0: Dance Patterns, muziek die Steve Reich speciaal componeerde voor de voorstelling Count of Phrases uit 2003 van Anne-Theresa de Keersmaker. Maar dit was lang niet de enige keer hoor, dat Anne-Theresa danste op muziek van Reich. De eerste keer was al in 1982 en ze zijn al jarenlang vrienden. Ik zocht Anne-Theresa eerder deze week op bij Paards, bij Rosas, hier in Vorst, voor een gesprek over Reich. En we konden ook vergelijken met de muziek van Philip Glass, want daar verdiept ze zich momenteel ook in voor een nieuwe voorstelling. En ik begon met haar een boodschap van Steve Reich te laten horen voor haarzelf. Ik had hem namelijk haar groeten gedaan bij onze opname samen. En Reich antwoordde onmiddellijk dat hij haar wou proficiat wensen met haar grote prijs die ze vorig jaar in Japan haalde. Die Premium Imperiale die hij zelf ook ooit won. En hij vertelde dan verder in zijn eigen stijl hoe hij haar ontdekte. Steve Reich.
1: It's hello, I send hello back. I hope she's doing well. I saw she had a great honor in Japan, which I had also had, and I want to congratulate her mm-hmm. and say I hope she's doing very well. When she was in New York, she was at NYU, and I didn't even know she existed. And she wrote to me shortly when she got back to Brussels. I said, I wonder, you know, who is this woman? But I gave her the permission, but I still hadn't seen it. I hadn't seen Faza until years after it happened. She came to New York and did it. And I was just completely knocked out. I thought, this is... and still, I would say, in many ways, it's the best choreography I ever saw or heard.
0: The best choreography to my music I ever saw or heard. Dat zegt Steve Reich over jou, Anne-Theresa. Dat is geweldig, hè?
2: That's a compliment. Dat is een compliment, ja.
0: Dat is het absoluut.
2: Maar die match met die muziek is voor mij ook altijd van in het begin... It's the seed, was het beginpunt, het vertrekpunt, violin face. Hmm. Als mijn traject als choreograaf. Welke bewegingen en welke muziek nodigt mij uit om te dansen? En dat was met violin face, ja. Zeker het geval.
0: Want we zijn begin jaren 1980, we zijn in New York. Je studeert aan de Tisch School of Arts. Hoe ben je toen op violin face gekomen eigenlijk? Hoe heb je zijn muziek ontdekt?
2: Ik heb zijn muziek ontdekt voordien al door Thierry de Mee, die mij naast de laatste strijkkwartetten van Beethoven ook de Deutsche Grammophon opnames, zo de box van drumming, had laten horen. En die mij introduceerde tot de American Minimal Music. En Steve Reich was toen on the top. Het was een beetje tussen Steve Reich en Phil Glass, zoals tussen de Beatles en de Rolling Stones. En dan ben ik naar New York vertrokken met Violin Face in mijn valies.
0: Ah ja, je hebt die mee, dus niet dat je hebt die niet daar ontdekt? Dat
2: nee, nee, nee,
0: bij.
2: Ik had, ze mee, mijn,
0: ah,
2: ik
0: ah,
2: had
0: ja.
2: ze mee in mijn valies. Het was een vinyl met Music for a Large Ensemble, Violin Face. En de muziek nodigde mij, die gaf me goesting om te dansen. En ik vond de muziek als een structuur, als een procedé, heel, heel interessant. Mm-hmm. En voor een beginnend choreograaf, die eigenlijk self-made choreographer was, waar ik nooit geleerd had hoe produceer je vocabularium, bewegingswoordenschap, hoe structureer je de dans in tijd en in ruimte, werd die tijds... benadering en opdeling eigenlijk door de muziek gegeven. En dat was... het gaf mij het gevoel dat het muziek was die me tegelijkertijd uitnodigde, ondersteunde, inspireerde en die me toch vrijheid gaf om mezelf te vinden in dat mm-hmm. zoekproces.
0: Ja, na Violin Face zijn er nog drie andere werken van mm-hmm. hem die je erbij hebt genomen. Toen je terug in Brussel was, heb je daar een complete reeks van gemaakt. Hè? Fase, Four Movements to the Music of Steve Reich. Die is in 1982 in première gegaan. Anne-Theresa, Rosas danst Rosas is voor het jaar nadien, 1983. Mag ik Fase als een bron van Rosas danst Rosas zien?
2: Wel, ik denk Fase was de tweede stap in mijn traject als choreograaf, waar repetitieve muziek, zowel in het eerste stuk Asch, tweede stuk Fase en dan uiteindelijk Rosas danst Rosas, die samen met Thierry de Mee en Peter Vermeers, waar de muziek speciaal geschreven is. Ja, daar is een verwantschap in het vocabularium, in de woordenschat. Het is ook gebaseerd op relatief eenvoudige beweging die my walking is my dancing, my turning is my dancing, my slightly jumping is my dancing. Mm-hmm. Ja, dus die, daar is zeker een verwantschap, maar het zijn allemaal etappes.
0: Ja, stappen.
2: Stappen, ja.
0: Die dan verder gaan. Nu, als we dan eens gaan kijken, dan gaan we 15 jaar later, ga je dan zelf drumming choreograferen. Mm. We gaan een paar jaar later Rain maken, op basis van Music for 18 Musicians van Rush. Waarom ben je teruggekeerd naar zijn muziek na al die tijd?
2: Omdat het goede muziek is gewoon.
0: Ja.
2: Ik kende drumming al in de tijd van Fase, van Pianoface en Violinface, maar dat is een groot werk. Dat is...
0: Dat heeft voor een deel ook met de lengte te maken ook.
2: Het heeft met de lengte te maken.
0: Ja, want je moet bij bijvoorbeeld Music for 18 Musicians en drumming 55 minuten aan een stuk, een uur aan een stuk, moet dat één lange boog zijn, zoals de muziek ook.
2: Dat is ook voor mij de leerschool van choreograaf te worden. Hè. Dat is vakmanschap en compositietechnieken leren. Hoe je dat doet met een groter groep. Ik was begonnen met een solo, dan met een duo. Stukken die 15 minuten, 20 minuten deden. Maar het waren stukken die al heel lang in de frigo lagen en die toen rijp waren van oké, let's do it now.
0: In 2007 heb je met Rosas een Steve Reich evening nog georganiseerd. Daar zijn zelfs nog twee andere werken in première gegaan, voor Organs en Octet. Ik vind het wel heel mooi hoe die muziek van Reich nu en dan echt wel aan de oppervlakte komt. Die komt zo, het lijkt zo'n rode draad die nu en dan de kop opsteekt en dan ineens grijp je die vast en ga ermee aan de slag zo.
2: Ja, ja. Maar kijk, er zijn nog stukken van Steve Reich.
0: Ja, dat was een van mijn volgende vragen. Van, zijn er nog andere stukken waar je van zegt?
2: Nou, ik heb altijd heel erg van Tehelim gehouden. Ja. Music for a Large Ensemble. Ik moet eerlijk zeggen, die latere werken, gelijk City Life en Different Trains en zo, ken ik niet goed genoeg.
0: Hmm. Ben je hem nog blijven volgen nadien? Zullen nu wat hij recent maakt? Want zijn laatste werk is nu nog recent in augustus in première gegaan.
2: Ja, ik heb het gehoord, maar ik heb het nog niet gehoord. Ik heb nog niet naar kunnen luisteren.
0: Je hebt in november een première in Berlijn met 10 Movements to the Music of Philip Glass. Generatiegenoot van Steve Reich, hij wordt in januari ook 90. Is er een verwantschap tussen hun muziek? Voelt die voor jou hetzelfde aan om op te dansen?
2: Eerst en vooral, het is ook very early Philip Glass.
0: Ja.
2: Voor Einstein on the Beach. Dus eigenlijk de periode van Fase.
0: Ja.
2: Die zeer conceptueel was, radicaal in zijn constructie. Ja, dat is, die komt uit dezelfde periode en die weerspiegelen ook eenzelfde tijdsgeest. Ze hebben volgens mij beiden in Juilliard gestudeerd.
0: Ja, klopt. Zijn daar samen school gegaan.
2: Bijna in Juilliard geweest en ze waren tijdsgenoten, medestudenten. En ze hebben dan een heel lange periode gehad waar er heel veel spanning tussen was.
0: Ja, klopt. Weet je hoe dat nu nog zit? Is dat nu nog altijd zo?
2: Ja, maar ik denk, Philip Glass is ook... is heel op zichzelf gesloten omwille van medische redenen.
0: Ja.
2: Dus...
0: Heb je ook nu voor die 10 movements heb je ook contact met Philip Glass zelf hiervoor?
2: Philip Glass zelf niet.
0: Nee, omdat het niet zo heel goed gaat, misschien fysiek ook of zo.
2: Ja.
0: Begrijp ik. Ik vind het wel heel mooi hoe die... Het voelt voor mij als de cirkel is rond. Als ik die 4 movements Steve Reich zie, als ik dan nu die 10 movements Philip Glass zie, allebei heel vroeg werk van beide mannen.
2: Ja.
0: Ik vind er echt wel een heel mooie soort van boog in zitten dan. Als je het zo bekijkt.
2: Ja. It's coming home a bit, yes. Maar ik zei, vroeger was het dan zo Steve Reich, Philip Glass, The Beatles en The Rolling Stones. En dan denk ik dat Steve Reich The Rolling Stones was en Philip Glass was The Beatles.
0: Ja.
2: Waren dan Philip Glass eerder als iets gemakkelijk werd. Maar bon, The Beatles hebben fantastische stukken gemaakt.
0: Absoluut.
2: Maybe Steve Reich was a bit more hardcore.
0: Ja.
2: Ja, vergeleken bij Phil Glass.
0: Ja, dat klopt. Inderdaad. Ik heb nog één vraag voor u, Anne-Thérèse de Keersmaker. Waarom vind jij het belangrijk dat we die verjaardag, die 90ste van Steve Reich, vieren?
2: Omdat dat gewoon een belangrijke kunstenaar is in de geschiedenis van de hedendaagse muziek na de Tweede Wereldoorlog. Steve Reich en Phil Glass hebben ook volgens mij terug een connectie tussen muziek en dans mogelijk gemaakt om de geschiedenis van de... Ik denk dat de meest fantastische muziek die geschreven is in de 20e eeuw zijn allemaal aan dans gelinkt. Frühlingsopfer, Sacre du Printemps, de Rite of Spring van Stravinsky, Verklärte Nacht van Sfigured Night van Schoenberg. En die band is eigenlijk op een bepaald ogenblik gebroken doordat men eigenlijk neerbuigend is gaan kijken over de aanwezigheid van puls en de harmonie is ontploft. Dat was ook een reactie van die Amerikaanse minimalisten. Ja, die vonden dat daardoor dat we terug naar Ancient Times moeten gingen, want dans en muziek veel meer bij elkaar hoorden. Dus dat is voor mij altijd in mijn traject de grote verdienste geweest van Steve Reich. Muziek die uitnodigt tot dansen door de aanwezigheid van puls, maar muziek die ook in zijn constructie zeer, zeer sterk is, een compositie die soeverein is, die niet op emotionele, die geen emotionele kaarten uitspeelt. Die onmiddellijke directe uitnodiging tot dans, die in vele culturen een evidentie was, die hebben we best die vraag.
0: Ik vind het een heel mooi idee dat je zegt van die uitnodiging om te dansen, dat die dankzij mensen als Steve Reich, vooral in de jaren 60, opnieuw is tot leven gewekt.
2: Ja, in mijn geval in ieder geval. Ja. Voor mij in ieder geval.
0: Andreas uit de Keersmaker, ik wens u heel veel succes met uw première, met muziek van Philip Glass. Dank je wel om de verjaardag van die andere gigant te vieren.
2: Vous êtes le bienvenu.

0: Ik dus ensemble, ook het huisensemble van dansgezelschap Rosas. Van Anne-Theresa de Keersmaker met een deel uit Drumming. Klein fragmentje, hè. Van Drumming van Steve Reich, waar Anne-Theresa dus in 1997 een eigen choreografie opgemaakt heeft. En nu verdiept ze zich dus, zoals ze zei, vooral in vroeg werk van Philip Glass. Het is 5:55. Om 6:00 is het slot van de verjaardag, hè, van Steve Reich, zijn 90ste. En ik wil nog een heel bijzonder werk laten horen. De aanslagen van 9-11 lieten Reich ook zeker niet onberoerd. Hij heeft 4 jaar vlakbij de WTC-torens gewoond. Was er niet die dag, maar zijn zoon, schoondochter en kleindochter waren er wel in zijn appartement. En zij konden veilig ontsnappen, maar dat gegeven heeft Reich eigenlijk altijd achtervolgd. En Reich maakt op vraag van het Kronos Quartet WTC 9-11... En hij gebruikt de stemmen van hulpverleners, vrienden en ook heel bijzonder in dit derde deel van het stuk. We horen de stem van een kantor van een van de synagoges van New York die een gebed zingt uit het boek Exodus.
1: The bodies were moved to large tents on the east side of Manhattan.

0: Recite Psalms all night. Recite Psalms all night.
1: Sitting.

0: Zo eindigt WTC 9-11, evocatie van Steve Reich op de aanslagen in de Twin Towers in New York, dit jaar precies 25 jaar geleden. En hij schreef dit, zoals twee andere van zijn werken, voor het Kronos Quartet.
1: Happy birthday, Steve Reich.
0: Ja, verschillende mensen sturen via de app van VRT Max dat ze een fijne middag vinden met Steve Reich. Dank u wel allemaal. Er zit ook één vraag tussen van een luisteraar, Johan, die zegt: schrijft die man nog muziek? Eigenlijk momenteel. Jazeker. In augustus ging nog nieuw werk van hem in première tijdens het Edinburgh Festival. Dat heet All Your Ways. En de uitvoerder was toen het ensemble van Colin Curry. Dat is een Schotse percussionist waar Reich blijkbaar van zegt dat hij tegelijk van hem houdt en hem tegelijk haat ook. Reich houdt van Colin Curry omdat die man zijn werk zo goed uitvoert en hij haat hem omdat hij zijn werk beter uitvoert dan Reich zelf zou kunnen, zegt hij. Het is ook met dat ensemble van Colin Curry dat de meest recente opname gebeurd is met het werk van Steve Reich. Vorig jaar zetten ze zijn werk Traveler's Prayer op plaat voor 11 instrumentisten en 4 zangers. Reich schreef het tijdens de pandemie en hij verwerkt ernaast dat Hebreeuwse Traveler's Prayer ook bijbelteksten uit Exodus en Genesis in. Het is heel mooi werk dat vooral vertrekt vanuit melodie, minder vanuit pals.

0: Traveler's Prayer, meest recente werk van Steve Reich uit 2021, dat vorig jaar op plaat verscheen dankzij het ensemble van Colin Curry samen met Synergy Vocals. Ik heb nog het allereerste counterpoint dat Steve Reich ooit schreef, tot aan het nieuws van 6 uur en tot aan Caramba. Vermont Counterpoint voor fluit uit 1982. Claire Chase is de dame die dit speelt. Steve Reich is erg opgetogen over deze opname, schreef hij ooit. Het universum van Steve Reich sluit zich, mensen. Ik groet u. Ik dank alle sprekers en zeker ook Gerrit Valkenaars om al die indrukwekkende muziek voor ons uit te kiezen. Ook een grote dankjewel aan u om mee te willen reizen op deze zaterdagnamiddag. En ik geef graag het laatste woord aan Steve Reich zelf. Dit was zijn antwoord op mijn vraag welk cadeau hij het liefste wou voor zijn 90ste verjaardag.
1: Performances of my music all over the world. That's the best present I could ask for.
2: Steve Reich, I would like to thank you very much for your time, and I hope you will live to be 100, actually.
1: Thank you very much. I'm with you 100%. And I wish you the same, for better or worse. Thank you so much.
2: Goodbye.
1: Take care. Bye-bye.

0: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. In de Wetstraat zitten de topministers samen om de federale begroting te bespreken. Opnieuw zijn tienduizenden Spanjaarden massaal op straat gekomen uit protest tegen het woonbeleid van de regering. En Russische drones en raketten storten neer in Moldavië, waarmee Rusland weer het Europees luchtruim schendt. In Brussel loopt de eerste dag van de federale begrotingsonderhandelingen stilaan naar zijn einde. Pieter-Jan de Smet volgt het in de Wetstraat en vertelt hoe die tot nu toe verlopen zijn.
1: De top van de federale regering zit al een hele namiddag bij elkaar. Ook Frank van den Broeke van Vooruit is erbij. Eerder had hij gezondheidsproblemen. Meerdere bronnen zeggen dat het binnen voorzichtig constructief loopt. Maar vandaag liggen er ook geen al te moeilijke knopen op tafel. Er wordt vooral gekeken of eerdere maatregelen van de regering voldoende geld opleveren. Zoals in de pensioenen of asiel en migratie. Morgen zal het hier een pak moeilijker worden. Dan gaat het onder meer over nieuwe besparingen in de gezondheidszorg en ook over een eventuele verhoging van de btw-tarieven. De temperatuur aan tafel zal morgen zonder twijfel flink de hoogte ingaan.
0: Bij het begin van de bijeenkomst riep vicepremier Vincent van Petegem zijn collega's op om niet te vervallen in gekibbel en te focussen op het resultaat.
2: Het heeft geen zin om te spreken over clashes. We moeten vooral nu zorgen dat we resultaten boeken. Dat is wat de burgers van ons verwachten. En opnieuw, met een portie gezond verstand en met een focus op efficiëntie, kunnen we komen tot de rechtvaardige oefening.
0: De man die begin vorige week werd veroordeeld tot 23 jaar cel omdat hij niets heeft gedaan om zijn zoon te redden, gaat in cassatie tegen het arrest van Assise. Het hof en de jury vonden hem schuldig aan moord, omdat hij zijn 14-jarige zoon Jairon liet wegkwijnen toen hij ziek was geworden. De vader werd aangehouden op de laatste dag van het proces en gaat nu dus in cassatie, omdat er volgens zijn advocaat Peter Janssens ten onrechte is geoordeeld dat hij de bedoeling had om Jairon te doden.
3: De belangrijkste reden is eigenlijk heel de motivering waar men eigenlijk zegt van kijk, je hebt een risico genomen door geen medische hulp in te schakelen. Dat heeft de dood tot gevolg gehad. Dus je hebt dat risico aanvaard en die risicoaanvaarding stellen wij gelijk met de bedoeling tot moorden. Dus dat vereist eigenlijk intentie. Dat was in dit dossier denk ik helemaal niet het geval. En men fietst daar dan een beetje rond door te zeggen je neemt dat risico, je aanvaardt dat en dat stellen wij dan gelijk aan de intentie tot doden.
0: De moeder van Jairon reageert ontgoocheld op de nieuwe stap van haar ex-man. De vrouw had zich burgerlijke partij gesteld in deze zaak. Ze had gehoopt dat de uitspraak ook voor haar ex een eindpunt zou zijn geweest, zegt haar advocaat Walter van Steenbrugge.
4: Enigszins verrassend natuurlijk, omdat de man in kwestie gezegd had tijdens het proces ik ga mijn verantwoordelijkheid nemen en mijn straf aanvaarden. Hij doet dat nu niet. Ik denk dat het een wanhoopspoging is, dus ik denk dat dat niet veel zal uithalen. Maar goed, wij zullen dat verder opvolgen en mijn cliënten reageren heel sereen zoals ze altijd al gedaan hebben gedurende de ganse rechtspleging.
0: In Wommelgem bij Antwerpen heeft het arbeidsauditoraat vanochtend een distributiecentrum van krantenbezorger PPP verzegeld. Dat gebeurde nadat er bij een controle zwartwerk en illegale tewerkstelling was vastgesteld. Het zou gaan om een tiental werknemers die niet in orde waren met de arbeidswetgeving. Of ze werkten voor PPP of een onderaannemer is nog niet duidelijk. Door de actie van het arbeidsauditoraat konden niet alle kranten bezorgd worden. In Spanje zijn tienduizenden mensen op straat gekomen in verschillende steden om te betogen tegen de wooncrisis in het land. In de hoofdstad Madrid waren er zeker 70.000 betogers. Er is al dagen hevig protest tegen de uithuiszetting van een vrouw van 87 in Madrid. De linkse premier Pedro Sánchez legde gisteren 2 woondecreten voor aan het parlement. Bedoeling was om huurders beter te beschermen tegen uithuiszettingen en hoge huurprijzen. Maar het parlement wees de decreten af. En intussen blijft het protest dus groot, zegt correspondent Sven Tuytens vanuit Madrid.
5: Na de betoging van vandaag blijven veel jonge Spanjaarden mobiliseren. Dat zie ik op het centrale plein, de Puerta del Sol in Madrid. Een week geleden stonden hier 100 tentjes, nu meer dan 1000 en er komen er dagelijks bij, nu ook in de omliggende straten. En in Valencia eindigde de betoging met ongeregeldheden tussen demonstranten en de politie, die uiteindelijk traangasgranaten afvuurden om het protest uiteen te drijven en rubberkogels in de lucht schoot. Een groep demonstranten brak door de hekafzetting rond het Palau de les Arts in Valencia heen, waar een forum over vastgoedinvesteringen plaatsvond. En enkele wisten het gebouw binnen te dringen.
0: Mogelijk komen er vervroegde verkiezingen in het land. Premier Sánchez neemt dit weekend een beslissing. Er zijn Russische drones en raketten neergestort in Moldavië. Dat land ligt tussen Oekraïne en Roemenië en is een kandidaat lidstaat van de Europese Unie. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen en hoe groot de schade is. Volgens de Moldavische president komt de oorlog zo gevaarlijk dichtbij. Rusland brengt levens in gevaar in heel Europa en moet gestopt worden, zegt hij. En Amory de Mulder, ondertussen blijft Rusland ook de Oekraïnse hoofdstad Kiev aanvallen.
6: Ja, het Russische leger heeft daar afgelopen nacht voor de vierde keer in een paar dagen tijd belangrijke bruggen aangevallen. Volgens de burgemeester van Kiev valt de schade wel mee en vielen er ook geen gewonden, maar de aanvallen veroorzaken wel grote verkeerschaos in de hoofdstad. En later vandaag heeft Rusland ook nogmaals diplomaten en buitenlanders in Kiev opgeroepen om de hoofdstad te verlaten, want het land waarschuwt dat het leger zware aanvallen zal blijven uitvoeren op Kiev en ook andere steden. Volgens Moskou gaat het om vergeldingsaanvallen voor aanvallen die vanuit Oekraïne op Russische doelen zijn uitgevoerd. Volgens de buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie, Kaja Kallas, en ook volgens de Oekraïense president Zelensky, is Rusland voorlopig niet geïnteresseerd om te onderhandelen en moet Europa zich blijven voorbereiden op aanvallen.
0: Dank u wel, Amory. Een week na haar wereldtitel in Canada heeft de Nederlandse Demi Vollering nu ook het Europees kampioenschap wielrennen op de baan gewonnen. Vollering ging solo op de steile klim van het parcours in de Sloveense hoofdstad Ljubljana. Aan de streep had ze een kleine voorsprong op haar landgenote Puk Pietersen. De Zwitserse Marlene Reusser was derde. Eerste landgenote was Audi de Keersmaker op de 13e plaats. Vanavond en vannacht opklaringen en wolken. Lokaal kan er mist gevormd worden bij minima tot 12 graden. Daarna wordt het morgen zonniger, temperaturen tot 23 graden. En ook maandag en dinsdag krijgen we rustig herfstweer. Vanaf woensdag krijgen we regen en frisser weer. Het federaal begrotingsoverleg is begonnen. Er moet 10 miljard gevonden worden aan besparingen of inkomsten. Maar dat belooft geen makkelijke zoektocht te worden. Alles is te volgen op 14nieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd. Van Knokke-Heist naar Parijs. Beleef Luc Peyre en de bruisende naoorlogse avant-garde in abstractie in overvloed. Een wereld van verticale lijnen, architectuur en internationale ontmoetingen. In cultuurcentrum Scharpoort en Peyre Museum in Knokke-Heist. Nog tot 25 oktober. Alle info via cultuur.knokkeheist.be. Samen met de Standaard, de Swa en Clara. Caramba. Met Nicky Aerts.
8: Goedenavond, welkom bij Caramba.

Les Petits Belges met de Wals Prosper van Koen de Kouter. Van Les Petits Belges gaan we naar een grote Belg. Gus Viseur et son ensemble.

Swing 43, Swing 43 van Lucien Legrand met Gus Fischer op accordeon en André Louis op clarinet. Hopelijk bent u al wat in dansstemming, want we gaan richting Pont d'Avignon, waarop, zoals u weet, flink wat afgedanst wordt.

Joni Summers live met een nummer van Richard Rodgers en Lawrence Hart. Everything I've Got Belongs to You. Dit is er nog eens, Joni Summers, met een lied over een verwelkte liefde. You can't go home again. Ouch.

Trompetist Kenny Dorham met Braziliaanse klanken Blue Bossa. We blijven in Brazilië met Ricardo Bossa Nova, door mannen die weten wat ze spelen. De Bossa Nova All-Stars en Lorindo Almeida op gitaar.

Lorenzo Almeida en de Bossa Nova All-Stars met Ricardo Bossa Nova uit het album Cha Cha d'Amor. Over de liefde gesproken, Connell Fawkes aan de piano met This Can't Be Love. Dat zou wel eens kunnen kloppen, maar het is wel een heerlijk stukje pianomuziek.

Connell Folks, twee keer na elkaar. En daarna de Bohunks, altijd goed voor een flashback into time. Met Mexican Jumping Bean van Raymond Scott. Terug in de tijd gaan we zeker ook met dit archiefstuk van de BRT. Jawel, François L'Église, samen met het amusementsorkest van de BRT. Dus onder leiding van Francis B. en La Libertad.

La Libertad van Jacques Sels door het Amusementsorkest van de BRT. Dat waren nog eens tijden. Op naar Brazilië voor een groene wals, Valsa Verde. Hier gezongen door Fulvia Di Dominico.

Fulvia di Domenico met Valsa Verde. Voor Fado van de bovenste plank gaan we nu aankloppen bij Cristina Branco. Trago Fado, nos sentidos.

Manhattan van Richard Rodgers en Lawrence Hart, uit 1925 geschreven voor de musical Garrick Gaties. Het was de start van hun carrière als songschrijvers. Deze moet u zeker even proberen. The Baby Elephant Walk.

De Mills Brothers met Sweet Georgia Brown. En daarvoor zat Mary Lou Williams aan de piano met Nightlife. Daarvoor is het nog een beetje te vroeg voor de Nightlife. Het is nog niet eens 7:30. In plaats daarvan gaan we naar het Théâtre du Châtelet in Parijs en luisteren naar Richard Galliano met eigen werk Chapitre.

Pianist Michel Petrucciani met zijn Memories of Paris in muziekvorm. En ook de Panama Dandies hebben herinneringen aan Parijs.

Geen enkele plaat ooit grijzer gedraaid dan deze Ascenseur pour l'échafaud van Miles Davis. Filmmuziek die ook zonder beeld werkt. Muziek nu uit The Singing Detective, voor alle duidelijkheid, niet uit de film, maar uit de televisiereeks van eind jaren 80. Ambrose and His Orchestra met Limehouse Blues.

Als het hier bij ons herfst is, dan is dat ook het geval in New York. Lena Horne met Autumn in New York van Vernon Duke. Met Rodney Jones op gitaar, Bobby Forrester op Hammondorgel, Benjamin Brown op contrabas en Akira Tana op drums. En dan gaan we nu even verder op het ritme van de tango.

Sierra Triste uit het album Live Tango met Juan José Mossalini op bandoneon. Jazzpianist Barry Harris kreeg ooit de kans om met zijn grote idool Charlie Parker samen te spelen. Die ontmoeting gaf hem blijkbaar alleen maar meer goesting om zijn eigen ding te gaan doen. Hier met Sundance en met Ron Carter op contrabas en Leroy Williams op drums.

Sundance van en door Barry Harris. En ook dit is Made in Belgium, maar dan in Wallonië. Gitarist Karim Baghili met Petite Lumière.

Diana Flores met Silver Shoes. Perfect materiaal, die Silver Shoes, om de bling bling blues te dansen van Frank de Ruiter. Fijne avond nog met Clara en met elkaar. Bye.

0: Het is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In de Amerikaanse staat Tennessee is het hoofd van de gevangenisdiensten opgestapt. Hij doet dat na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. De vrouw van 50 overleefde 2 injecties en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Wat daar precies is misgegaan is nog niet duidelijk. In Parijs zijn tienduizenden mensen met regenboogvlaggen door de straten getrokken tijdens de Pride. Ze vragen aandacht voor de rechten van de LGBTQ+ gemeenschap. De optocht kantte zich dit jaar duidelijk tegen uiterst rechts. Marine Le Pen van Rassemblement National, of RN, is volgens de peilingen favoriet voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. En als zij aan de macht komt, kan een Pride misschien niet meer, zegt deze deelnemster.
1: Moi, je suis venue pour manifester nos droits à la Pride pendant qu'on peut encore. S'il y a le RN qui passe, ça se trouve, on ne pourra plus le faire.
0: En volgens de organisatie neemt de haatdragende en discriminerende taal tegen homoseksuelen en transpersonen alsmaar toe. De federale politie voert in opdracht van het Europees Openbaar Ministerie een onderzoek naar voormalig premier en ex-Europarlementslid Guy Verhofstadt. Het onderzoek gaat onder meer over de manier waarop Verhofstadt stagiairs heeft aangestuurd in het Europees Parlement, vooral toen hij voorzitter was van de liberale fractie van 2009 tot 2019. Volgens zijn advocaten is Verhofstadt nog niet gehoord en is er geen concrete beschuldiging tegen hem. Op het Belgisch kampioenschap pompoenwegen in Kasterlee in de Antwerpse Kempen is Herman Bonen opnieuw uitgeroepen tot winnaar. Zijn pompoen woog maar liefst 945,5 kilo. Het is niet de eerste keer dat hij wint, maar deze keer was het wel spannend, zegt hij.
2: Heel spannend, want de gewichten lagen al heel dicht bij elkaar. Ja, het is allemaal in de 900 kilo, dus dat is allemaal dicht bij elkaar. Dus iedereen kan eigenlijk kampioen worden eigenlijk. Dat is een soort die ik eigenlijk zelf gekweekt heb. Het is van vorig jaar. Hebben we dat zaad bijgehouden. Daar zit ook wel een Amerikaans zaad tussen. Kan misschien schillen, maar ik weet het niet.
0: En in het wielrennen is de Nederlandse Demi Vollering 1 week na haar wereldtitel in Canada nu ook Europees kampioen op de weg geworden. Aan de meet in Slovenië had ze een kleine voorsprong op haar landgenote Puk Pietersen, die dit scenario voorspeld had, zegt Vollering.
3: Ja, ze zat van tevoren te grappen dat we iedereen in de ijskast gingen zetten vandaag weer. Dus ze zei al, als mensen hun winterjas niet mee hebben, hebben ze morgen een longontsteking. Dus dat is goed gelukt. Het is heel mooi om deze hier weer te pakken, maar vooral heel mooi om het harde teamwerk hier weer af te maken en te belonen met 1 en 2. Fantastisch.
0: Ja, de eerste Belgische vandaag was Audrey de Keersmaker op de 13e plaats. Vanavond en vannacht wolken en opklaringen en tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op mist. Na het ochtendgrijs krijgen we veel zon met wat hoge wolken. Het wordt erg zacht tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Classic. Met Sylvia Broekaert.
5: Een heel goede avond. In aanloop naar de nieuwe muntproductie Romeo et Juliette van Charles Gounod laat ik u vanavond graag een recente opname beluisteren van Gounod's vroegere meesterwerk Faust. De muzikale uitvoering onder leiding van Nathalie Stutzman werd in superlatieven beoordeeld door de internationale muziekpers. Ook de solistische bezetting is zonder meer superieur, met onder andere tenor Jonathan Tiedelman als Faust en basbariton Kyle Kiedelsen als Mephistopheles. Met zijn opera Faust maakte Charles Gounod in 1859 eindelijk echt naam als componist. Het was eigenlijk een oude droom van hem om Faust op muziek te zetten. Al in zijn jonge jaren, tijdens zijn verblijf in de Villa Medici in Rome, na het behalen van zijn Rome-prijs, rijpte de idee bij de jonge componist. Hij verdiepte zich toen in de vertaling van Goethe's Faust door Gérard de Nerval. Meer dan 20 jaar later ontstond dan de opera, dankzij een samenwerking met de librettisten Barbier en Carré, die het verhaal van Goethe in een operavorm goten. In maart 1859 ging Faust in première in het Théâtre Lyrique in Parijs. Daarna werd er veel geknipt in het origineel van Gounod en onderging de opera wel wat transformaties. De oorspronkelijke dialogen die werden vervangen door recitatieven en er werd een ballet aan toegevoegd, zoals het betaamt in de Franse operawereld. Uit de productie in München, onder leiding van Nathalie Stoetsman, laat ik u de eerste drie bedrijven horen. U krijgt een aantal belangrijke hoogtepunten mee uit de opera. Onder meer Le Veau d'Or van Mephistopheles, Salut, demeure chaste et pure van Faust, Ah, je me ris de me voir si belle dans ce miroir, de juwelenaria van Marguerite. De oude filosoof Faust is levensmoe en wil een einde maken aan zijn leven. Plots hoort hij blije stemmen van jonge mensen buiten en hij aanroept de duivel. Mephistopheles komt tevoorschijn en belooft hem rijkdom, macht en jeugd in ruil voor zijn ziel. Faust twijfelt nog even, maar wanneer Mephisto een visioen oproept van de jonge vrouw Marguerite, tekent hij prompt het pact en verandert in een jongeman. Valentin, de broer van Marguerite, vraagt zijn vriend Siebel om zijn zus te beschermen tijdens zijn afwezigheid. Siebel, die gevoelens heeft voor Marguerite, legt bloemen voor haar deur en wordt uitgelachen door de duivel die in naam van Faust een veel indrukwekkender geschenk heeft voor het meisje. Marguerite is verrukt wanneer ze het juwelenkistje opent dat Faust haar liet bezorgen. Er is nu niet veel meer nodig om het meisje te doen zwichten voor de avances van Faust en wanneer Marguerite zich overgeeft aan de liefde van Faust, weer klinkt de schelle lach van de duivel. Dat alles staat ons te wachten in de eerste drie bedrijven van Faust van Gounod. Daarna, in het vierde en vijfde bedrijf, volgt de neergang van Marguerite en de gewetensvroeging van Faust. Hier is Faust van Gounod vanuit de Beierse Staatsopera met onder meer Jonathan Tiedelman als Faust, Kyle Kittelsen, Mephistopheles, Olga Kulczynska, Marguerite, Florian Zampe, Valentin, koor en orkest van de Beierse Staatsopera, het geheel onder leiding van Nathalie Stoetsman. Dit zijn deel 1, 2 en 3 uit Faust van Gounod.

quid avec nous volontiers. Ah, voici qui m'attriste pour vous.

0: Een prachtige live-opname van de opera Faust van Charles Gounod in de Beierse Staatsopera in München, opgenomen in februari van dit jaar. We beluisterden de eerste drie delen uit de opera. In de rol van Faust hoorden we tenor Jonathan Tiedelman, basbariton Kyle Kittelsen als Mephistopheles, sopraan Olga Kulczynska-Marguerite, bariton Florian Zampé-Valentin, bariton Thomas Moll, Wagner, mezzosopraan Emilie Sierra Siebel, mezzosopraan Jamila Keizer Marte, koor en orkest van de Beierse Staatsopera. Het geheel stond onder leiding van Nathalie Stutzman, die bijzonder geloofd werd in de pers voor haar geraffineerde muzikale aanpak.
1: Clara Classic met Sylvia Broekaert.
0: En de kwaadaardige Mephisto komt nog even langs met deze Tanz in der Dorfschenkel van Franz Liszt.

pianiste Claire Chevalier speelde de Mephisto-walse van Franz Liszt. Het succes van de opera Faust van Gounod was immens in de 19e eeuw en inspireerde andere componisten om wat door te bomen op de onvergetelijke melodieën uit deze opera. Dit is een fantasie op een thema uit Faust van Henryk Wieniawski.

Violiste Katharina Duda en Wroclaw Chamber Orchestra in een fantasie op een thema uit Faust van Charles Gounod, muziek van Henryk Wieniawski. Van de duivelse inspiratie gaan we naar de sereniteit van Johannes Brahms. Dit is een recente kamermuziekopname met grootheden Tabeat Zimmerman op altviool, Javier Perianes aan de piano, Jean-Guyen Keras op cello en het trio in A-klein van Brahms.

Tabeat Zimmerman op altviool, Javier Perianes aan de piano, Jean-Guyen Keras op cello in het trio in A-klein van Johannes Brahms. Mephistopheles geeft het nog niet op vanavond. Hij vond wellicht dat er ook een opera naar hem mocht genoemd worden. Uit de opera Mephistofele van Arrigo Boito zingt tenor Jonas Kaufmann hier als Faust die aan het mediteren is de aria Dai Campi, Dai Prati.

Dai campi, dai prati, aria van Faust uit de opera Mefistofele van Arrigo Boito, met tenor Jonas Kaufmann, het orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia onder leiding van Antonio Pappano. Ook in Igor Stravinsky's L'Histoire du Soldat haalt de duivel zijn slag thuis om een ziel voor zich te winnen. En dit is een suite uit deze opera met de Marche du Soldat, le Violon du Soldat en de Danse du Diable.

In de suite L'histoire du soldat van Igor Stravinsky hoorden we klarinettist Walter Boeikens, Marietta Korosek viool, Robert Grolot aan de piano. De duivel, die is nog niet uitgedanst vanavond. Hij keert nog een laatste keer terug in een solo duiveldans van Simeon ten Holt met Kees Wieringa aan de piano. Ik wens u een vredige en serene nachtrust toe, straks met hemelse dromen.

0: Het is 11:00, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Na het leerlingenprotest van afgelopen donderdag in Luik is een jongen van 16 in een gesloten jeugdinstelling geplaatst, dat meldt het parket van Luik. Twee jongeren die betrokken waren bij de rellen werden vandaag voorgeleid bij de jeugdrechter. Een van hen had bij een school een step in brand gestoken. De andere wordt beschuldigd van vernielingen aan een school. Een van de twee is vrijgelaten onder voorwaarden. De scholieren protesteerden tegen besparingen in het onderwijs. Relschoppers mengden zich onder de betogers. Oekraïne gaat de Russische olieraffinaderij bombarderen als reactie op de aanvallen op Kiev. Dat heeft president Zelensky gezegd vanavond. Rusland heeft Kiev de laatste tijd meermaals onder vuur genomen met onder meer aanvallen op bruggen. En het heeft diplomaten en buitenlanders vandaag opgeroepen om de stad te verlaten als waarschuwing voor nieuwe aanvallen. De Russische olie financiert de oorlog, dus die raffinaderijen zijn een doelwit, zegt Zelensky. Van burgerdoelen blijven we af, in tegenstelling tot de Russen.
1: With their attacks on our energy, we have to respond on their energy. First of all, oil refiners, etc. What gives money them for this war? But we will not respond, of course, just like them, any civilians objects.
0: We moeten terugslaan, zegt Zelensky, want Rusland is niet geïnteresseerd in onderhandelen. In Rusland in Siberië is een vrouw van 28 gestorven aan de pest. Volgens lokale media werkte ze als laborante in een onderzoeksinstituut in Irkoetsk en zou ze daar longpest hebben opgelopen door een gebroken reageerbuis. 200 mensen die mogelijk met haar contact hebben gehad zitten in quarantaine. Het Russisch ministerie van Volksgezondheid heeft nog niet gereageerd. De pest is een bijzondere besmettelijke ziekte die in de geschiedenis miljoenen slachtoffers heeft gemaakt, maar vandaag nog amper voorkomt. In de Andes in Peru hebben wetenschappers een nieuwe soort hagedis ontdekt. Streptiel is gevonden op ruim 4000 meter hoogte en is met staart tussen de 12 en 20 centimeter lang. Opvallend bij de Liolemus arequipensis is het verschil in kleur. De vrouwtjes zijn lichtbruin en hebben op de rug vierhoekige vlekken. De mannetjes hebben schuine vlekken en een donkere kop. Foto's in onze app. Diertjes eten planten en insecten en zijn aangepast aan de extreme kou hoog in de Andes. Het weer vannacht wolken en opklaringen en tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op mist. Na het ochtendgrijs krijgen we veel zon met in de namiddag wat wolken. Het wordt opnieuw erg zacht tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: него.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Na het leerlingenprotest van donderdag in Luik is een jongen van 16 in een gesloten jeugdinstelling geplaatst, dat meldt het parket van Luik. Twee jongeren die betrokken waren bij de rellen werden vandaag voorgeleid bij de jeugdrechter. Eén van hen had bij een school een step in brand gestoken. De andere wordt beschuldigd van vernielingen aan een school. Eén van de twee is vrijgelaten onder voorwaarden. De scholieren protesteerden tegen de besparingen in het onderwijs. De relschoppers mengden zich onder de betogers. In Amsterdam heeft de politie een man van 32 opgepakt na de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht bij het Vondelpark. Daar is voor de deur van een bar een man van 34 neergeschoten. Hulpverleners hebben nog geprobeerd de man te reanimeren. Volgens de politie ging het om een gerichte actie. Oekraïne gaat Russische olieraffinaderijen bombarderen als reactie op de aanval op Kiev. Dat was de klare taal vanavond van president Zelensky. Uitleg door Amory de Mulder.
2: Oekraïne kan niet anders dan hard terugslaan, zegt Zelensky, omdat Rusland niet geïnteresseerd is in onderhandelen over een einde van de oorlog. Rusland heeft Kiev de afgelopen tijd meermaals aangevallen, met schade aan belangrijke bruggen onder meer. En eerder vandaag heeft het regime van Poetin diplomaten en buitenlanders nog opgeroepen om de hoofdstad te verlaten als waarschuwing voor nieuwe aanvallen. De Russische olie financiert Poetins oorlog, zegt Zelensky, dus die raffinaderijen zijn een doelwit. Maar van burgerdoelen blijven we af, in tegenstelling tot de Russen, zo zegt hij.
3: With their attacks on our energy, we have to respond on their energy. First of all, oil refineries, etc. What gives money them for this war? But we will not respond, of course, just like them, any civilians or objects.
2: Ja, en volgens de buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie, Kaya Kallas, mag Europa niet naïef zijn en moeten we ons beschermen en bewapenen tegen de Russische dreiging.
1: In Rusland in Siberië is een vrouw van 28 gestorven aan de pest. Volgens lokale media werkte ze als laborante in een onderzoeksinstituut in Irkutsk. En zou ze daar longpest hebben opgelopen door een gebroken reageerbuis. 200 mensen die mogelijk met haar contact hebben gehad zitten in quarantaine. Het Russisch ministerie van Volksgezondheid heeft nog niet gereageerd. De pest is een bijzonder besmettelijke ziekte die in de geschiedenis miljoenen slachtoffers heeft gemaakt, maar vandaag nog amper voorkomt. Bij het bosbrand in de buurt van Machu Picchu in Peru zijn 1 dode en 2 gewonden gevallen. Het vuur woedt sinds gisteren in de zogenaamde Heilige Vallei van de Inca's. Daar ligt een treinstation dat een belangrijk vertrekpunt is voor bezoekers van de ruïnestad. En ook bussen met toeristen rijden op amper honderden meters van de brand. En die breidt snel uit nu door de droge weersomstandigheden. De brand zou ontstaan zijn door boeren die de resten van hun gewassen opstoken. Nog in Peru in de Andes hebben wetenschappers een nieuwe soort hagedis ontdekt. Het reptiel is gevonden op ruim 4000 meter hoogte en is met staart tussen de 12 en de 20 centimeter lang. Opvallend bij de Liolemus arequipensis is het verschil in kleur. De vrouwtjes zijn lichtbruin en hebben op de rug vierhoekige vlekken. De mannetjes hebben schuine vlekken en een donkere kop. De diertjes eten planten en insecten en zijn aangepast aan de extreme kou hoog daar in de Andes. Foto's in onze app. Het weer vannacht, wolken en opklaringen en tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op mist. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Na het ochtendgrijs krijgen we veel zon met in de namiddag wat wolken. En het wordt erg zacht tot 23 graden. Zo zaterdag 3 oktober. Zit erop. Een goede nacht.
0: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.